0: Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig dat wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

zag vanzelf mijn oog, ik kom weer om. Mijn machtig wat, wat hebt hij mist?

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Je hoorde het net al bij de NOS. In de Julianehaven in de Eemshaven dreigde gisteravond een vrachtschip te zinken vanwege een gat in de romp. De brandweer was uren bezig om het schip leeg te pompen en te voorkomen dat het kapseisde. Duikers hebben het gat gedicht. Brandweerwoordvoerder Geert Annemollema vertelt wat er is gebeurd.
5: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen. En toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
4: Eén persoon moest worden nagekeken door ambulance personeel. In Beerta is even voor middernacht aan de Oostereinde een zwaargewonde motorrijder aangetroffen. Voorbijgangers vonden het slachtoffer en schakelden de hulpdiensten in. De motorrijder is gestabiliseerd en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En aan de Wending in Delfzijl is gisteravond rond 7:30 een supermarkt overvallen. Volgens de politie heeft de overvaller daarbij gedreigd met een mes. Er is nog niemand aangehouden. Wel is via Burgernet een signalement van de verdachte verspreid. Meer nieuws straks om 7:30.
6: Radio Noord. De ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, de nacht is zo ongeveer wel voorbij. Hoewel, het is nog donker, hè? Pas rond 7:45 komt straks de zon op. Nou, de ochtendploeg is er nu al. Welkom. Radio Noord.

0: muziek in het hoofd. A Hole in the Head van de Sugar Babes. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Dinsdag vandaag, 6 oktober is het. Een dag met afwisselend bewolking en zon. Een enkele bui is niet uitgesloten, zeg ik er toch maar bij. Met een zwakke tot matige zuidwesten tot noordwestenwind wordt het ook vandaag 19 tot 21 graden. We gaan nog 2 dagen nazomeren vanaf donderdag, dan slaat het weer om. Petter Mulder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hij zei het al net, Rob, in de Eemshaven dreigde gisteravond een zeeschip te zinken vanwege een gat in de romp. Niet een heel klein schip, 73 meter lang. De Nautilus, dit zei brandweerwoordvoerder Geert Anne Molema gisteravond daarover.
3: We staan hier aan de Julianehaven in de Eemshaven. En daar is vanavond een zeeschip, die heeft water gemaakt.
4: Wat troffen jouw collega's aan toen ze hier aankwamen?
3: Nou, een schip wat scheef hong in het water. En we hadden direct wel zo dat het water eruit gepompt moest worden.
4: Hoe was de situatie te plaatsen? Was een dreiging van dat schip meteen ging zinken? Of hadden jullie nog tijd?
3: Nou, we hadden nog wel even tijd. Veel water stroomde de machinekamer in. En dat moest er natuurlijk uitgehaald worden. Alleen doordat er een gat in het schip zit, stroomt er net zo hard water weer naar binnen.
4: Wat voor schippen gaat het hier om?
3: Het gaat om een bevoorradingsschip voor windmolens. Dus het is geen schip wat een lading aan boord heeft, maar wel een schip wat spullen brengt naar die gebieden waar windmolens worden geplaatst in de zee.
4: Hoe lijkt de situatie nu?
3: Nou, de situatie is vrij stabiel. Er gaat straks een duiker het water in om te kijken hoe groot het gat onder water is. En dan zullen ze maatregelen nemen om dat te dichten. En als dat klaar is, dan zal het ook afgeschaald worden weer.
4: Ja, en wanneer werd het lek ontdekt? Was het schip aan het varen of lag het hier in de haven?
3: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen. En toen, toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
4: Hoe ziet de inzet hier er nu nog uit?
3: Nou, we zijn als brandweer hier zijn we niet grootschalig aanwezig. Wel is er grip 1 gemaakt. Dat hebben we gedaan om toch de verschillende disciplines hier samen te brengen. Zodat we ook goed overleg konden voeren. En als dat gat straks dicht is en de situatie stabiel, dan zal er ook gauw weer afgeschaald worden.
4: U vertelde de machinekamer waar het inliep. Is er nog een gevaar geweest voor het water met olie en brandstoffen?
3: Nou ja, in de machinekamer is altijd olie aanwezig. We proberen dat ook zoveel mogelijk wel aan boord te houden om het water er echt af te pompen.
0: Brandweerwoordvoerder Geert Anne Mollema gisteravond in de Eemshaven. Na 8 uur straks in de ochtendproeg praten we hier verder over en met de havenmeester. En over wateroverlast gesproken, totaal andere orde, maar dit bericht kwam ik vanochtend tegen. 2 nogal dronken bezoekers van het Oktoberfest in München hebben een heel hotel onder water gezet. Wat was er gebeurd? Ze waren nogal dronken. En toen waren ze in de douche, moesten ze wat kwijt, zullen we maar zeggen. Dat verstopte allemaal. Toen hebben ze geprobeerd om dat weg te spoelen. Maar terwijl ze dat deden, waren ze zo moe zijn, zo bed in slaap gevallen. Nou, 8 uur lang bleef de douche lopen in een houten hotel. Het liep allemaal over, want het doucheputje was nou helemaal verstopt geraakt. En toen ging het een verdieping lager en nog een verdieping lager in de eetzaal. Nou, daar kwam een medewerker voor het ontbijt binnen. En die trof een douche aan, zeg maar, in de eetzaal. En toen hebben ze heel veel moeite gehad om deze 2 nog steeds dronken mensen wakker te maken. Gevolg, schade van 2 ton, zo ongeveer.
2: Zo.
0: Oh, ongelooflijk, hè? Ja, het was een leuke... Een leuk avondje.
2: Ja, het was een gezellig avondje.
1: Ja, maar wat moesten ze dan allemaal kwijt in die douche?
0: Nou, dat van... detail zullen we dan maar even overslaan. Maar,
1: ja, maar niet van de achterkant, toch?
0: Nee, van de voorkant, Petra.
1: Ja, hoe kan het over stop raken?
0: Het is 6 oktober, alweer 24 jaar geleden op deze dag. Het jaar 2002 overleed Prins Klaus. Dat is alweer 24 jaar geleden. Ik kan me niet voorstellen dat de tijd zo snel is gegaan. 24 jaar terug was dat nieuws, zeker nieuws, op deze dag. En zometeen hier in de ochtendploeg een vroege vogel.

0: Paul Garrick en I Need You.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: We gaan naar camping Moekenschat met Ronald Hut. Ronald, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Edwin.
0: Het seizoen zit er wel een beetje op, denk ik, nu bij jullie, toch?
3: Ja. Nou, maar goed, als ik toevallig nu kom weekend heb ik een... De scouting komt, hike weekend is er met 250 kinderen, zeg maar. Heel veel dingen lopen nog wel gewoon door, maar echt het kamperen is een beetje voorbij, zeg maar. Ja. Dat klopt.
0: Heb je nog wel mensen die nu met een caravan of camper of zo er zijn?
3: Ja, er zijn al twee mensen met een campertje. En er komt straks bij de eerste vakantie komen nog wat mensen. Beetje, zolang we het mooi weer hebben, dan blijven mensen wel een beetje kamperen. Maar het is natuurlijk niet meer de volle bak van de zomer.
0: En die campers van tegenwoordig, die hebben natuurlijk allemaal wel goede verwarming. Dus die kunnen nog best een tijdje door ook.
3: Ja, die ben ik allemaal winterhard, ja.
0: Ja,
3: ja, weet je, kijk, wij hebben wel een wintercamping. Dus ik hoop ook wel het zou natuurlijk geweldig zijn als we in de winter ook wat meer bezoekers krijgen.
0: Ja. Maar betekent het wel, want de zomer is natuurlijk de topdrukte voor jou, dat het qua werk ook een beetje anders is geworden nu vanaf deze periode?
3: Ja, nou goed, we gaan nu een beetje, je krijgt straks de blaadjes van de bomen, we beginnen de onderhoud weer. En daar krijg je gewoon straks wel druk mee, er moet weer gesnoeid worden. Dus ja, natuurlijk zijn de werkweken, zien er weer wat anders uit, maar het is wel best wel heel veel werk, komt er straks op ons af.
0: Ja.
3: Maar snoeien is ook veel hoor, zie hoe het allemaal gegroeid is van zomer, nou ja, dan kunnen we straks allemaal weer mee en dan gaan we dat allemaal weer weg te gaan.
0: Ja.
3: Dat is best wel veel werk, ja.
0: Dus nog steeds zakken dan gewoon vroeg op?
3: Ja, maar niet om 6 uur hoor, daar moet ik wel in de wekker voor zetten.
0: Oh, okay.
3: 6 uur is wel een beetje te vroeg.
0: Ja. Dat is in de zomer.
3: Te donker, om buiten wat ze doen. Dus,
0: ja, dat is natuurlijk waar. Het heeft nu nog geen zin om te gaan snoeien, maar je weet niet wat je aan het doen bent dan. Nee, dat is waar.
3: Nee, dat klopt. Maar kijk, wij doen ook best wel veel horeca. We hebben natuurlijk net 3 grote evenementen gehad. We hebben net vorige week Vrouw Toes gehad. De week tevoren hebben we de Mudrun gehad. En daarvoor een paar weken alleen Zepter toernooi. Dus we hebben best wel heel druk met evenementen. Ja, nou, die zijn gelukkig voorbij nu. Maar goed, daar hebben we nog best wel wat opwerk. Er moet nog wel spullen van opruimen en dat soort dingen allemaal. Maar we hebben wel heel veel horeca werk. Ja. Dat gaat gewoon elk weekend aan toe.
0: Op welke dagen heb je het dan een beetje rustiger in de week?
3: Nou, ik probeer altijd maandag en dinsdag te zeggen, altijd dan is mijn weekend. Maar ja, dan zie je als je dan weg en dan krijg je dan altijd wel wat gepland. Hè? Dus
0: ja.
3: We proberen omdat we zaterdag en zondag altijd druk hebben met de horeca, dan proberen we met maandag en dinsdag te zeggen van, hey, we doen het niks. Maar nou, zolang je op die camping woont, dan kun je beter gaan. Ja, dan lopen mensen bij je binnen en dat blijft gewoon doorgaan.
0: Dus eigenlijk bellen we nu het weekend.
3: Ja, je belt nu in mijn weekend. Ja. Een overuur door mij.
0: Ja, precies.
3: Ja, nee, maar goed. Ja.
0: Ja. Dan wens ik je een fijn weekend verder voor jou.
3: Ja, prima, dankjewel. Ja.
0: Succes de komende weken weer, hè.
3: Kom goed.
0: Dag Ronald. Dankjewel. Hoi.
3: Yo,
0: boy.
2: De Vroege Vogel.

0: ochtendploeg. En Material Girl, het is 6 minuten voor 6:30. Laten we eens luisteren naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Gemeenten moeten meer investeren in zwemlessen voor kinderen met een beperking, vinden onderzoekers. Nu is het voor ouders vaak moeilijk om een zwemles te vinden voor een kind met bijvoorbeeld een fysieke beperking of autisme.
1: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
0: In sommige steden is er een speciaal aanbod voor kinderen die extra hulp en tijd nodig hebben, maar die zijn er volgens de onderzoekers dus niet genoeg. Bovendien zijn de lessen duurder en moeten kinderen vaak verreizen. In het buitengebied van Zeewolde zijn ruim 200 verouderde windmolens vervangen voor nieuwe, modernere turbines. Het hele project heeft 10 jaar geduurd. Met name het weghalen van de oude windmolens was nog niet zo eenvoudig, zegt de directeur van het windpark.
2: Het is niet alleen fysiek de bovenkant weghalen, maar er zit een heel stuk in de grond. En moet ook allemaal weg. Alle kabels die daar liggen naar de turbines toe moeten allemaal weg. Dat is dan weer de verantwoordelijkheid van Liander. Nou, zo is het echt een heel groot project.
0: De nieuwe windmolens zijn hoger en wekken 3 keer zoveel elektriciteit op. De oude molens worden zoveel mogelijk gerecycled. En voetbal, de Belgische Rode Duivels hielden gisteravond langstand tegen Frankrijk. Maar uiteindelijk verloren ze in Parijs met 4-1. Frankrijk sloeg in het laatste kwartier hard toe. Commentator Mark Kloostra.
3: Toen de A-spelers er weer in kwamen, want het is ook wel lekker hoor, als je Cherki en Olise kan brengen. En ook nog eens Doué daarna, want hij maakte gelijk een kwartier voor tijd. Ja, dan komen er wel een paar klasbakken bij. En die klasbakken werden België te veel. Uiteindelijk scoort Doué, Cherki en als laatste het toetje. 2 doelpunten van Olise en eindigt het in 4-1 voor Frankrijk.
0: Tegen België onder leiding van de Nederlandse bondscoach Mark van Bommel. Zometeen hier het Groningse nieuws om 6:30. Wat zit daarin op?
4: Ja, een wolf heeft afgelopen weekend toegeslagen in Hornhuizen. Wat er is gebeurd, dat hoor je zo.

0: Måneskin won je het Songfestival. Deze Damiano David en Born With A Broken Heart. Het is inmiddels bijna 7:30. Hier is het nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In de Julianahaven in de Eemshaven dreigde gisteravond een zeeschip te zinken vanwege een gat in de romp. Het gaat om de Nautilus, een vrachtschip van 73 meter lang. Brandweerwoordvoerder Geert-Anne Mollema vertelt dat het lek rond 7:30 werd ontdekt.
2: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen. En toen ontdekte men dat de water naar binnen liep. Het gaat om een bevoorradingsschip voor windmolens. Dus het is geen schip wat een lading aan boord heeft. Maar wel een schip wat spullen brengt naar die gebieden waar windmolens worden geplaatst in de zee.
1: De brandweer was uren bezig om het schip leeg te pompen en te voorkomen dat het kapseisde. Ook werd Rijkswaterstaat opgeroepen omdat het oppervlaktewater vervuild dreigde te raken door water dat uit de machinekamer werd gepompt. Op dat moment was alle bemanning al van boord. Eén persoon moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. Rond 11:00 meldde de brandweer dat duikers het gat hadden gedicht en dat het schip weer omhoog kwam. In Beerta is even voor middernacht een zwaargewonde motorrijder aangetroffen. Was aan het Oostereinde. Voorbijgangers vonden het slachtoffer en schakelden de hulpdienst in. De motorrijder is ter plekke gestabiliseerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het ongeval is op dit moment nog niets bekend. Aan de Wending in Delfzijl is gisteravond rond 7:30 een supermarkt overvallen. Volgens de politie heeft de overvaller hierbij gedreigd met een mes. Er is nog niemand aangehouden. Wel is via Burgernet een signalement van de verdachte verspreid. Het gaat om een donker getinte man met een baardje van ongeveer 20 jaar oud. PVV-raadslid Albert Hartman heeft besloten in zijn eentje de PVV-fractie in de gemeente Pekela te blijven vormen. Hij is het niet eens met de eerdere keuze van de Pekelder PVV om zich los te maken van de landelijke partij en lokaal te worden. Was voor de SP een voorwaarde om een coalitie te kunnen vormen. Hartman is het daar niet mee eens.
3: Kijk, je moet zo zien, ik heb mijn handtekening gezet voor de PVV. Niet voor een lokale partij. Ik ben bij de politiek gegaan niet om mijn ego op te peppen, niet op persoonlijk succes, daar ging het helemaal niet om. Het ging om de PVV, daar ging het om.
1: Hij zegt bovendien dat de broers van Doorn met z'n tweeën bepalen wat er gebeurt in de fractie van de Pekelder PVV. Fractievoorzitter Roland van Doorn wil geen commentaar geven. De coalitie van SP, CDA en voorheen PVV komt niet in gevaar. Heeft nog altijd een ruime meerderheid van 9 zetels. Het moet klaar zijn met de bureaucratische rompslomp in het aardbevingsdossier. Dat vinden de provincie en 5 aardbevingsgemeenten. Eemsdelta, het Hoge Land, Midden-Groningen, Groningen en Oldambt. In een brief aan de Tweede Kamer uiten de Groningse overheden hun twijfels over de huidige aanpak van het schadeherstel en de versterkingsoperatie. Dat doen ze niet zomaar, weet verslaggever Maarten Siepel.
4: Woensdag is er een debat in Politiek Den Haag over het Groningen-dossier. De Groningse overheden willen met de brief en een bezoek aan Den Haag duidelijk maken dat de inwoners nog te vaak last hebben van moeilijke regelingen, veel procedures en verschillende verantwoordelijke organisaties, zoals de NCG en het IMG. De overheden roepen ook op om mogelijk nieuwe vertraging van de versterking te voorkomen.
1: Een scooterbestuurder is gisteren gewond geraakt bij een aanrijding op de Rijksweg in Groningen. Het slachtoffer kwam daar in botsing met een automobilist. De scooterbestuurder is na behandeling door ambulancepersoneel meegenomen naar het ziekenhuis. En een wolf heeft afgelopen weekend toegeslagen in Hornhuizen. Bij een veehouderij in het dorp zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag 2 schapen aangevallen. 1 schaap overleefde de aanval niet. Het andere dier had aanzienlijke verwondingen. Dit schaap moest door de dierenarts geëuthaniseerd worden. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
5: De Ochtendploeg
6: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, we gaan het zo meteen hebben over de herfst. De herfst is volop gaande, maar we hebben nog een nazomer. Daarover Harma om 7:15. Daarvoor ons loopt het vuur van gisteren met de stelling: de herfst is mijn favoriete jaargetijde.
7: Goedemorgen, meneer Paspeer.
8: Goedemorgen, hallo.

0: kan nog een uurtje. Dancing in the Dark, over ruim een uur komt de zon namelijk weer op. Je hoorde de Boss, Bruce Springsteen.
1: Lopend vuur.
0: Ja, de zomer van 2026 lijkt maar geen einde te komen. Het is nog steeds lekker weer, zo rond de 20 graden. Harma zometeen daarover. Vanaf donderdag hebben we dan echt wel de omslag te pakken hier. Ja, wat vind je er dan van? Dan is het echt herfst, dan vallen de bladeren van de bomen. Kun je lekker wandelen door het bos. Die geur is natuurlijk prima. Maar ja, het regent dan ook veel, het waait. De dagen worden korter, verlichting kan weer aan, de verwarming kan weer aan. Het hoort allemaal bij de herfst en kun je daarvan genieten. De stelling in ons lopend vuur luidde gisteren: de herfst is mijn favoriete jaargetijde. Peter, hebben we dat allemaal binnengekregen?
2: Voor Theo in elk geval wel, want hij zegt: ik vind de herfst dat heeft de mooiste natuur. Vooral door die prachtige veranderende kleuren van de bladeren. En dat geldt voor Miranda ook, die houdt heel erg van de herfst. Niet te warm of te koud, heerlijke geuren en nog mooiere kleuren. Nou, dat vind ik heel mooi gezegd. Cor Bonthuis heeft ook het liefst de herfst. Hij zegt: lekker snoetje knoffel, min Katrien, s'avonds lekker in bed. Want in de zomer is dat te warm. En voor Jan is de herfst ook mooi, maar toch lente heeft zijn voorkeur. En Herma heeft dan weer helemaal niks met de herfst. De deuren weer dicht, vroeg donker, vaak veel regen. Nee hoor, geef mij die zomer maar. Maar voor sommige mensen geldt ook wel van dat alle jaargetijden mooi zijn. Want Ria zegt: neem nou een wandeling die ik afgelopen vrijdag heb gemaakt van 20 kilometer bij het Boomkroonpad. Vele paddenstoelen en spooky bossen met het dauw en de spinnenwebben. Nou, dat vindt zij heel mooi. En Titia zegt daarop ook: je moet ook goed om je heen kijken in de natuur. Want er is altijd wel wat moois te zien.
0: Paddenstoelen zijn nu echt heel veel paddenstoelen te zien. Dat is wel mooi inderdaad. Ja,
2: die vond ik ook mooi. Jan zegt: ja, geef mij maar snel weer het voorjaar. Want ik word heel moeilijk wakker 's ochtends, omdat het nog langer donker is.
0: Okay.
2: Ja, daar heeft Jan dan heel veel last van.
0: Ik had dus vannacht ineens dat mee. Ik heb nog zo'n ouderwetse wekkerradio. Die ging vannacht om 12 uur ineens piepen.
2: Oh.
0: En daar had ik hem niet op gezet. Ik weet niet wat er aan mij aan de hand was. Dan moet ik vandaag overdag maar eens even naar kijken.
3: Oh.
0: Over vroeg wakker gesproken.
3: Lekker wel.
0: Ja, nou,
2: spooky.
0: Dat was spooky, hè? Ja.
2: En sommige mensen die willen gewoon alle jaargetijden kiezen. Want elke keer als er een nieuw seizoen begint, zegt Klaartje, dan denk ik: oh ja, heerlijk. Ik hou van de verandering en de

0: als je een beetje zagrijnig wakker wordt, dan word je toch vrolijk van. Pharrell en Happy, precies 7:15. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Ik weet dat er een einde komt, maar het is toch een beetje repeterend geweer dat ik tegen je zeg. Het was weer lekker weer gisteren.
1: Het was weer fantastisch, ja. Het is nooit zozeer uniek dat het in oktober 20 graden of meer was. Het is wel de langdurigheid. Het gaat maar deur en het gaat maar deur. Maar er komt echt een in aan en het is ook wel behoorlijk dichtbij, hoor. Want nou, vanaf donderdag dan hebben we sowieso het zullen met zondag te maken met wisselvallig weer en in volgende week bepaard hoge druk weer iets. Maar dat is hele lange termijn en dat moet allemaal nog. De stad Oranjebuurt gust een dikke 20,5 groot, dat die groot op dit moment. Het begon een beetje diesig te worden en de barometer stamt dus een 18 millibar visvliet. Er ontstond er nog een keer mist, 50 meter zicht op dit moment. Zo'n 13 groot, gust werd 20 groot een warme dag en een zwakke zuid-zuidwestelijke wind momenteel. En in roodschaal onbewolkt, een kilometer zicht, 12,5 groot. In gust werd 20,5 groot met 18,5 uur.

0: Vroeg, ja, nou ja, die mist en nevel die er straks nog even ontstond, tot, nou ja, kwart voor acht, komt de zon op. Dan hebben we zo'n beetje de leegste temperatuur te pakken. Ja, en dan is het een kwestie van, dan moet het opruimen worden. Maar het is vandaag zeker niet zo zonnig als dat gisteren was. Er is een overwisseling van bewolking en zon. En de loop van de dag een buitje die ook niet uitsloten is. De wind zwakt tot matig zuidwest, draait naar het noordwesten met toch 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht gaat er op uitgebreide school mist ontstaan met 12 tot 15 graden als minimum. En men trekt de mist op, laat de zon zich in de loop van de dag weer zijn. En met een zwakke tot matige zuidoost, dat loopt het noordwestenwind 19 tot 21 graden.
1: Dankjewel. Zometeen gaat Elwin de straat op in Winschoten om te praten over die treinverbinding die er sinds gisteren weer is. Van Grun naar Leer.

0: 12, nummer 1 in ons eigen Noord 9, deze Semsland en Dada Dansen. Ja, gistermorgen hoorde je uitgebreid hier in de ochtendploeg over de vernieuwde treinverbinding van Groningen naar Leer, nu de Vriezenbrücke er eindelijk weer in ligt en ook weer te gebruiken valt. Die trein reed sinds gisteren weer. Elwin ging de straten bij Winschoten bevragen of mensen daar ook van plan zijn die trein naar Duitsland te gaan gebruiken.
1: Maar hij riet weer naar Leer.
2: Ja, maar ik ga niet naar Leer.
0: Gostige broek van bank, denkst?
2: Nou, ik denk het niet.
0: Waarom niet?
2: Nee, waarom niet? Ik heb een auto, ja. Waarom zal ik met de trein gaan?
0: Bent u nu ook van plan om weer eens een keer de trein te pakken naar Duitsland?
3: Ik denk het niet.
0: Waarom niet?
3: Ja, waarom wel? Nee, joh, ik met de auto even naar boven. Nee, met dikke tas en voor boodschap met de trein. Nee, ik reis eigenlijk nooit met het openbaar vervoer.
0: Ben je nou zelf ook van plan om een keer die trein te pakken?
2: Ja, voor Zotterdag. Nog alleen maar.
0: Ja, dat is Zotterdag.
2: Ja, dat is Zotterdag. Dat is ja, mooi met de trein in. Ook geen last. Dus ik ga een biertje drinken. Ja.
0: Heb je dat de afgelopen jaren een beetje mist?
2: Nee. Nee.
0: Oude je de town, ja?
2: Mijn auto.
0: Maar dat was wel al in de Bob.
2: Ja. Mijn vrouw red, hè?
0: Ja, hey. Ja. Maar nou ga je wel in mijn trein in. En dan ook even omdat het ken. Of ook even voor dat borreltje.
2: Nee, gewoon even om voor het gemak. Ja? En ook even proberen, dat is met de trein naar Leer.
4: Trein naar Leer krijg ik weer. Nou, ik ga wel eens naar Leer, maar dan niet met de trein, alleen met de auto.
0: En vanaf vandaag kan het weer. Want heeft er meer dan 10 jaar kon je niet met de trein.
4: Is het zo?
0: Ja, die brug was kapot en nu hebben ze alles weer gerepareerd. Dus nu zou je met de trein naar Leer kunnen. Maar ga je er gebruik van maken, denk je?
4: Nou, eerlijk gezegd, ik ga alleen naar Leer om even wat kleren te halen in de, hoe heet dat nou? Ik weet niet meer hoe het heet, maar voor de rest ga ik niet heen. En dan ga ik wel gewoon met de auto met de familie. Dus ik denk het helaas niet.
0: Ga je er gebruik van maken, denk je?
5: Nou, dat zou wel ideaal zijn, hè? Dan kun je lekker wat drinken. Gezellig weer terug.
0: De Galliemarkt en de kerstmarkt, dat zijn wel die momentjes dat je denkt, ja.
5: Weer genieten, met elkaar, met het gezin.
0: Ja? Ja. En misschien de kleine ook wel leuk, even met de trein.
5: Denk ook. Wanneer neem je ze nog mee met de trein? Bijna nooit.
0: Nee? Heb je een beetje een OV-ganger of niet?
5: Nee.
2: Ik doe hier ook wel boodschappen, maar dat was wel het werk nou tegenwoordig, ja. Word ik goedkoper, kan dan gewoon ik ook aan.
0: Ja, en door is natuurlijk wel wat goedkoper.
2: Ja, zeker. Die gaan we ook weer naar Duitsland.
0: Maar dat is nou ook, ik wou nou gos naar Boende?
2: Ja, mooi is het wel dat ik naar Boende ga, ja. Ja, voor mij dichtbij zijnde, ja.
0: Maar dat is nou gewoon met de trein, kist gewoon voor de deuren van de combi staan.
2: Oh. Ja, maar toch. Nee, het is voor mij toch nog verdoenig als ik gewoon met de auto gewoon, ja.
0: Ik heb dat wel deur, ze gewoon die night in die trein zijn.
2: Nee, meer niet. Absoluut niet. Nee.

Somje en Fields in de ochtendploeg. Straks in het komende uur, op deze dinsdag, gaan we het hebben onder andere over eten. Op heel veel plekken overigens kan dat niet gezond, blijkt uit onderzoek. En daarover gesproken, er is een nieuwe chipssoort op de markt. We hebben al de eierbalchips. Daar komt een nieuwe smaak bij, ook uit het

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
3: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
2: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
4: Het schip was aan het varen, ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
2: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Meer nieuws uit Groningen met Rob de Vries.
6: Het moet klaar zijn met de bureaucratische rompslomp in het aardbevingsdossier. Dat vinden de provincie en 5 aardbevingsgemeenten. Eems-Delta, het Hoge Land, Midden-Groningen, Groningen en Oldambt. In een brief aan de Tweede Kamer uiten de Groningse overheden hun twijfels over de huidige aanpak van het schadeherstel en de versterkingsoperatie, vertelt verslaggever Maarten Siepel.
7: Woensdag is er een debat in Politiek Den Haag over het Groningen-dossier. De Groningse overheden willen met de brief en een bezoek aan Den Haag duidelijk maken dat de inwoners nog te vaak last hebben van moeilijke regelingen, veel procedures en verschillende verantwoordelijke organisaties.
6: In Beerta is even voor middernacht aan het Oostereinde een zwaargewonde motorrijder aangetroffen. Voorbijgangers vonden het slachtoffer en schakelden de hulpdiensten in. De motorrijder is ter plekke gestabiliseerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En aan de Wending in Delfzijl is gisteravond rond 19:30 een supermarkt overvallen. Volgens de politie heeft de overvaller hierbij gedreigd met een mes. Er is nog niemand aangehouden, wel is via Burgernet een signalement van de verdachte verspreid. Meer nieuws, straks om 19:30.
8: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
9: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
10: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
11: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
10: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
12: Sensatie, spanning en acties, dat is topbasketbal bij Donar. Kom aanstaande dinsdag ook naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Leuven Bears begint om 19:30. Kaarten via donar.nl. Tot Donar!
13: Radio Noord. De ochtendploeg.

0: Get out of my dreams, get into my car. Je hoorde Billy Ocean op deze dinsdag. Goedemorgen, het is 6 oktober. En er kan wat mist of nevel in de ochtend zijn, opgepast daarvoor. Daarna een afwisseling van zon en bewolking. Wel wat minder zon dan gisteren, denkt Harma. Maar nog altijd 19 tot 21 graden. En in het loop van de dag is er wel kans op een buitje, zo zeggen ze. En vanaf donderdag wordt het dan echt herfst. En zo meteen wil ik het even hebben over Tinder.
1: Oh.
0: Voor paarden. Ja, het bestaat. Maar eerst naar het eten. Straks gaat ons lopend vuur ook over eten, overigens. Maar wat blijkt, zo meldt Trouw vanochtend, het is heel lastig om in de grote Nederlandse steden een eetentje te treffen dat een gezonde hap verkoopt. Geldt ook voor Groningen. Ze hebben heel veel steden onderzocht in opdracht. En zo is Amsterdam, UMC, in opdracht van gemeente, het voedingscentrum en organisatie die zich hard maken voor een gezonde jeugd. Het blijkt dus dat de afgelopen 10 jaar er wel heel veel eetentjes bijgekomen zijn, maar heel weinig eetentjes waar het gezond eten is. Dus de tentjes die er zijn is met meer vet, meer zoet en zout eten. En nu pleiten ze ervoor dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om het aanbod van ongezonde voeding lokaal te weren. Als er weer zo'n fastfoodketen bij komt, dat ze zeggen, nee, we willen gewoon eentje waar je gezonde broodjes of zo kunt halen.
1: Het verbaast mij wel, want we zijn toch allemaal zo goed bezig met gezond eten en zo.
0: Dat klopt wel. Maar als we dan een keer snel willen, dan permitteren we ons toch ook snel even de snelle, ongezonde snack, of niet?
1: Ja.
0: Nou, maar ik ben natuurlijk niet heel erg in alle eetentjes meer thuis in de stad Groningen, maar ja, ik kan me dat wel zo voorstellen. Er niet heel veel tentjes zijn waar je echt gezond eten kunt kopen.
2: Nee, maar dat is ook vaak zo als je dan een dagje uitgaat naar een pretpark of zo. Of zelfs bij FC Groningen, weet je. Dat zelden iets gezonds te krijgen.
0: Dat klopt. Dan heb je ook gevoel, vandaag mag het even. Ik ben even een avondje uit en ik doe een dure gehaktbal.
2: Het wordt ook niet aangeboden. Nee. Dus, is het een broodje wat, kaas of zo.
0: Ja, ja. Baksla. Ja, nee, het kan.
2: Ja.
0: Ja. Nou ja,
2: nou chargeer je een beetje. Serieus. Ja. Het zijn alleen maar ongezonde keuzes die je daar voorgeschoteld kunt krijgen. En dat is wel jammer.
1: Ja.
0: Ze hebben het kabinet opgeroepen nu daar iets aan te gaan doen, deze organisaties. Ja, ik zei al, Tinder voor paarden.
1: Ja, wat is dat nou weer?
0: Nou ja, paarden die houden er niet van om alleen te zijn, vertelt een dierenstichting bij Hart van Nederland.
3: Het zijn kuddedieren. En ja, voor een mens is een isoleerstel echt een enorm zware straf. En voor paarden is dat eigenlijk net zo.
0: Want in Nederland staan ongeveer 100.000 paarden zonder soortgenoten in de wei. En nu is er een soort van Tinder voor paarden gekomen. Er wordt een oproep op Facebook geplaatst om zo een maatje te vinden. Zo hebben ze bijvoorbeeld gezelschappen van de voorhengst Jack.
4: Dat was heel erg leuk. De eerste keer dat we hem in zijn stal zetten, waren er 4 dames. En die gingen echt in een hoekje op een rijtje staan. Zo van, wauw, dit is indrukwekkend. Zo'n mooie man.
0: Ja, dat kan dus wel.
1: Ja. Dan kun je van tevoren dan ook even een foto laten zien aan het paard.
0: Ja, welk paard wil je?
1: En dat even ze er ook swipen met de neus.
0: En dat ze er ook een hele voordelige foto insturen, die paarden daarvoor.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ik zei het al net. We kennen de eierbalchips, hè?
1: Ja.
0: Zeker nog, die heb ik een keer geprobeerd ook om.
1: Ja, dat zat in ons kerstpakket.
0: Oh, dat zat het in. Ja, maar ja. Dan zeg ik heb het gehad. Ja, dat klopt. Vond wel lekker, maar ik had niet echt de eierbal smaak te pakken daarbij. Ja. Je hebt nu, en dat hebben ze in Drenthe gemaakt, meldt het dagblad, las ik op hun site. En dat was omdat wij de eierbalchips hebben, dachten ze in Drenthe, nou, waar blijft dan de Drentse droge worstchips? En die zijn er dus nu ook. Een supermarkt heeft ze gemaakt.
2: Ja, ik zag het vorige week al bij Renzen. Die had er aandacht voor. Het was namelijk een item van een lokale omroep of een streekomroep in Drenthe die daar iets over had een filmpje over had gemaakt.
0: Nou, ze gaan als een malle, zo melden de verkopers in de krant. Ze gaan heel hard in de winkel. Ja. Ze worden niet in Drenthe gemaakt overigens. Dat is dan wel jammer, maar in de Hoekse Waard is uit Holland. Maar er zijn wel kruiden uit het noorden en die komen dan weer uit Hoge Zand.
2: Nou, kijk.
1: Ik ben
2: heel erg benieuwd.
1: Ja.
2: Lijkt me wel lekker eigenlijk.
0: Ze zeggen erbij van, het zijn eigenlijk gewoon naturel chips, maar dan met de kruiden van droge worst erover. Peper, koriander, kruidnagel, gember. En piment? Wat is piment? Oké, dan gaan we weer op zoek.
1: Nou, we gaan even
0: proberen. Oh, je hebt een zakje chips al liggen. Er was iemand jarig vandaag. Maar dat is toch niet... Wat is dit voor smaak?
1: Nee. Iets met kaas.
0: Oké. Nou, eet smakelijk bij je ontbijt.

0: Seidse Scheringa en Liefde. Er is verkeersinformatie, Petra.
1: Ja, we krijgen de melding dat er een ongeluk is gebeurd tussen Veendam en Zuidbroek. En daardoor staat er een file op de N33 tussen Veendam en de aansluiting met de A7.
0: Dankjewel, sterk als je erin staat.
2: Lopend vuur.
0: Gisteren werden de Michelinsterren uitgereikt. Daar hebben we aandacht aan besteed gisteren uiteraard. En Groningen heeft een nieuw sterrenrestaurant. Het restaurant Nassau aan Martini Kerkhof in Groningen. We hadden er al een paar en die behouden ook hun ster. Dat is Herberg Onder de Linde in Aduard en Noor in Hoogkerk. En net over de Grup in Zuidlaar heb je nog de Vlindertuin. Zo mooi. Het komt allemaal voort van de Michelin-banden van oorsprong. 100 jaar geleden bedacht. Met de gedachte, ja, als we nou zo'n gids uitgeven met de restaurants, daar rijden mensen daar naartoe. Dat is goed voor de bandenverkoop. Je ziet het ook nog terug in de sterren. 1 ster betekent hoge kwaliteit. Een stop met de auto waard. 2 sterren betekent excellente keuken. Het omrijden waard. En 3 sterren staat voor buitengewone keuken, een speciale reis waard. Dat is wel leuk, hè?
1: Ja.
0: Voor een avondje eten in een Michelinster, in een Michelin-restaurant moet je wel wat geld over hebben. De prijzen liggen doorgaans hoger dan in een doorsnee-restaurant. Dan heb je dat ervoor over. Voor een kwaliteitsmaaltijd heb ik best wat geld over. Zijn jullie wel eens in een sterrenrestaurant geweest?
1: Nee, ik niet.
3: Nee, niet in een sterrenrestaurant, moet ik zeggen. Wel in een Bib Gourmand, weet je wel. Die categorie die eronder zit, ben ik wel eens geweest. Maar nee, maar op de een of andere manier is het er nooit van gekomen.
0: Ik 1 keer, toen nam een collega geloof ik afscheid. En nam een paar collega's mee. En toen hebben we 1 keer in een sterrenrestaurant gegeten. Wat?
3: Kijk, nou, dat is mooi. Dus er was, best... was flink wat budget beschikbaar, begrijp ik.
0: Ja, dat denk ik. Ja, die zag af voor een heel, grote afscheid of zoiets.
3: Oh, ja,
0: en ik weet helemaal niet meer hoe het zat. Maar het was wel lekker. Het was best lekker.
3: Best lekker.
0: Ja. Oh, ja. Het was goed binnen te houden. Ja, nee, het was
3: je hebt ook genoeg gegeten?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Want dat is natuurlijk altijd wel de afdronk vaak. Dat mensen dan zeggen, ja, het is wel lekker, maar je krijgt zo weinig. Ik weet helemaal niet of dat echt zo is ook eigenlijk.
3: Ja, maar als je 7 gangen hebt...
0: Ja, en je doet er wel de hele avond over.
3: Nou, daarom, weet je, het is wel een hele avond plezier natuurlijk. Ja.
1: Als dat me wordt aangeboden, dan zou ik misschien wel meegaan. Maar ik denk niet dat ik het geld ervoor over heb. Ik ben ook niet zo, ik ben ook een beetje moeilijker eten.
0: Ja, ze hebben daar geen frikandellen natuurlijk.
1: Nee, ik vind dat te veel poespas. Ja, geef mij maar gewoon normaal eten.
0: Voor een kwaliteitsmaaltijd heb ik best wat geld over.
1: Ja, laat maar weten hoe je daarover denkt. Dat kan via de Facebookpagina van Radio Noord. Of even appen of bellen naar 050-388-288.
0: En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Toch 40% zegt eens voor een kwaliteitsmaaltijd. Heb ik best wat geld over.
2: Geef je mening en praat mee. Lopend vuur.
0: En dan nog wat jarig op deze 6 oktober. Jens van het Woud is jarig. De man die bij de winterspelen natuurlijk op het shorttrack allerlei goud binnen schaatste.
3: Nou.
0: Mooie sporter. 25 geworden vandaag. Jens van het Woud. Quinty Trustful kennen we van Koffietijd onder andere. 55. De burgemoeder van Rotterdam. 4 haar verjaardag. Carola Schouten. 49. En de mensen die wel eens kijken naar The Bold and the Beautiful of vroeger daarnaar keken, kennen er misschien Jeff Tracta. Hij speelde in die serie en hij maakte ook ooit plaatjes samen met Bobby Eakes, die ook in die serie speelde. Dit plaatje past in de ochtend. Love to love you in the morning.

0: dagen. Jeff Tracta samen met Bobby Eakes en Love to Love You in the morning. En in de morning krijg je zometeen het Groningse nieuws van Rob de Vries. Wat zit erin, Rob?
1: Ja, een brandbrief van Groningse overheden aan de Tweede Kamer. Waarover dat precies gaat, hoor je zo.
2: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.

0: gaan naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
6: Op een paar seconden na is het 19:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
7: Goedemorgen. In de Eemshaven dreigde gisteravond een zeeschip te zinken door een gat in de romp. Het gaat om de Nautilus, een vrachtschip van 73 meter lang dat onderdelen voor windparken op zee vervoert. Rond 19:30 werd het lek ontdekt toen het schip de haven binnenvoer. De brandweer was uren bezig om het schip leeg te pompen en te voorkomen dat het kapseisde. Ook werd Rijkswaterstaat opgeroepen omdat het oppervlaktewater vervuild dreigde te raken, zegt brandweerwoordvoerder Geert Anne Mollema.
8: In de machinekamer is altijd olie aanwezig. We proberen dat ook zoveel mogelijk wel aan boord te houden en het water er echt af te pompen.
7: Op dat moment was alle bemanning al van boord. Eén persoon moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. Rond 23:00 gisteravond meldde de brandweer dat duikers het gat hadden gedicht. In Beerta is gisteravond even voor middernacht een zwaargewonde motorrijder aangetroffen. Was aan het oostereinde. Voorbijgangers vonden het slachtoffer en schakelden de hulpdiensten in. De motorrijder is ter plekke gestabiliseerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het ongeval is niets bekend. Moet klaar zijn met de bureaucratische rompslomp in het aardbevingsdossier. Dat vinden de provincie en 5 aardbevingsgemeenten. In een brief aan de Tweede Kamer uiten de Groningse overheden hun twijfels over de huidige aanpak van het schadeherstel en de versterkingsoperatie. Dat doen zij niet zomaar, vertelt verslaggever Maarten Siepel.
9: Woensdag is er een debat in Politiek Den Haag over het Groningen-dossier. De Groningse overheden willen met de brief en een bezoek aan Den Haag duidelijk maken dat de inwoners nog te vaak last hebben van moeilijke regelingen, veel procedures en verschillende verantwoordelijke organisaties, zoals de NCG en het IMG. De overheden roepen ook op om mogelijk nieuwe vertraging van de versterking te voorkomen.
7: In Midwolde is gisteravond een container van een vrachtauto gevallen. Dat gebeurde op de N372 in een bocht richting de oprit van de A7. In de container zat oud ijzer. Het gevolg was een ravage en beschadigingen aan zowel de vrachtauto als het wegdek. Bij nader onderzoek bleken de containers rot en niet goed gezekerd. De berging duurde de hele avond. Een wielrenner is gisteren aan het eind van de middag gewond geraakt na een aanrijding met een automobilist in Haren. Dat gebeurde op de kruising van de Boterdijk met de Groningenweg. De fietser botste tegen de zijkant van de auto. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De wielrenner is na behandeling door ambulancepersoneel meegenomen naar het ziekenhuis. Door de aanrijding sneuvelde een autoruit. En vleermuizen bezorgen woningcorporaties en gemeenten in onze provincie veel vertraging bij renovatie- en nieuwbouwprojecten. Als het beschermde dier wordt aangetroffen, moeten corporaties aanvullend onderzoek doen, ontheffingen aanvragen en zo nodig maatregelen nemen. Dat kan leiden tot maanden of zelfs jaren vertraging, blijkt uit een inventarisatie van RTV Noord onder 11 woningcorporaties. In Warffum bijvoorbeeld kon woningcorporatie Goud Wonen 2 van in totaal 4 huizenblokken niet verduurzamen, vertelt interimbestuurder Anja Kluiter.
10: Er zijn 4 woningen die hebben vloer, gevel, dakisolatie, nieuwe kozijnen gekregen. En 4 woningen, daar kunnen we even nog niks doen in afwachting van nader onderzoek. Het ziet er raar uit, 2 om 2 om 2 en de een wel en de ander niet. Maar zo gaat het soms. Dit is de praktijk die we aantreffen. Je weet nooit waar ze zitten. En uit ecologisch onderzoek blijkt dat dan, als je van plan bent om een hele straat aan te pakken. En soms moet je pas op de plaats maken.
7: Meer hierover lees je in een uitgebreid verhaal op rtvnoord.nl en onze app. En straks na 8 uur ook hier in de ochtendploeg.
6: Dankjewel Rob. Wat is de verkeersinformatie, Petra?
0: Door een ongeluk op de N33 tussen Veendam en de aansluiting met de A7 is een file ontstaan. De vertraging is op dit moment een half uur.
11: Advies van Anneke, kom nu naar Boske Meubelen. Want we hebben heel veel woonnieuws in de showroom. De trend is warm, zacht en luxe. Dat zie je in onze meubelen en onze collectie gordijnen. Maar ook op de vernieuwde afdeling Relax for Tiles. Boske Meubelen in Siddeburen. Oh ja, denk om de flitspaal, want hij staat er nog.
12: Zorgeloos zakelijk leasen? Wij geloven dat mobiliteit geen hoofdpijndossier is, maar een versneller van je bedrijf. Vraag vandaag nog maatwerklease aan bij mhcmobility.nl.
13: MHC Mobility, so leasing it please.
14: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
17: Bekijk de gerestylede winkel, ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen. Tijdens ons gezellige woon-event op 19 en 11 oktober. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal.
18: De Ochtendploeg met Edwin Pasveer.
6: Goedemorgen, een scheuring in de PVV in Pekela. Raadslid Albert Hartman blijft in zijn eentje de PVV-fractie vormen. Waarom dat is en welke gevolgen het heeft, je hoort het zo.
19: Goedemorgen.

0: Eva Max. Gedonder in Pekela. Raadslid Albert Hartman heeft besloten in zijn eentje de PVV-fractie in de gemeente Pekela te blijven vormen. Hij is niet eens met de keuze van wat voorheen de Pekelder PVV heette om een lokale partij te worden. Ik praat er zo over. Eerst de motivatie van Albert Hartman.
1: De SP die hield niet van die lettertjes PVV. En daar was het punt om. Daar was ook in de fractie een discussie over. Er is gestemd, maar er zijn 7 fractieleden. En er was er 1 die het anders overdacht. Kijk, je moet zo zien, ik heb mijn handtekening gezet voor de PVV. Niet voor een lokale partij. Ik ben bij de politiek gegaan niet om een ego op te peppen, niet op persoonlijk succes. Daar ging het helemaal niet om. Het ging om de PVV. Daar ging het om.
0: Ja, Albert Hartman, verslaggever Jonna Venema. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Misschien nog even de politieke landschap zoals je nu is in Pekela schetsen.
2: Ja, zeker. Een half jaar geleden waren de verkiezingen en toen is PVV nipt de grootste geworden met 4 zetels. En de SP kwam daar vlak achteraan met ook 4 en het CDA met 2 en zij zijn een coalitie gaan vormen. Maar onder de voorwaarde dat de PVV, of de Pekelder PVV toen het toen nog heette, dat zij een andere naam zouden kiezen en dat zij een lokale partij zouden worden. Ja. Nou ja, daar zijn de broers van Doren die aan het stuur staan bij de partij. Toen mee akkoord gegaan. En daar is Albert Hartman het dus niet mee eens.
0: En waarom niet?
2: Hij vindt dat. Hij is in gesprek geweest met PVV-kiezers. En die voelen zich in het hemd gezet. Dat is wat hij zegt. En hij vindt de keuze om na de verkiezingen van partijnaam te veranderen. Dat vindt hij een immorele keuze.
0: Ja. Ja. Dus scheidt hij zich ook daadwerkelijk af van de partij daardoor op die manier?
2: Nou, je krijgt dus nu een beetje een vreemde situatie. Want in principe zagen we deze partij die nu lokaal zou worden, dat als een soort afsplitsing. Maar daar splitst Albert Hartman zich weer dus van af. Waardoor hij eigenlijk dus juist niet afsplitst. Want hij blijft gewoon een PVV'er.
0: Ja. Ja. De gebroeders van Doorn, die dit deden eigenlijk om de boel bestuurbaar te houden in Pekela. Ja. Hebben die al gereageerd hierop?
2: Nee, die willen eigenlijk geen contact. Die hangen de telefoon op. Ik ben natuurlijk met hun in gesprek. Ik heb hun willen bellen met de vraag.

0: Daar gaat er dus nu eentje vanaf. Er zijn nog met 9 over in een raad waar die bestaat uit 15 zetels. Ja,
1: dus nog steeds een meerderheid. Daarmee kunnen ze dus door. Ja. En die nieuwe naam die was beloofd voor het eind van de zomer?
0: Ja, toen ik Arthur van Doren, die is nu wethouder, daarover sprak, zei hij dat het na de zomerreces zij met een nieuwe naam zouden komen van de lokale partij. Ik heb nog steeds niks gehoord. Ja.
1: Wachten we dat af, komt ongetwijfeld misschien.
0: Yes.
1: Dankjewel, verslaggever Jonna Venema. Zometeen, een wolf heeft afgelopen weekend toegeslagen in Hornhuizen. 2 schapen waren het slachtoffer. En

0: De part-time lover van Stevie Wonder. Het is 7:45 inmiddels. Arma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat mist de nevel op dit moment?
1: Ja, hier en daar wel, waar er dan wat meer opklots ben. En voor de rest is er op dit moment veel bewolken. De zon komt op dit moment op om 7:45. En we zullen hem dus op dit moment aan het worden in de loop van, van het uur wel lichter. Maar het is niet zo mooi fraai weer als wat we gisteren hadden met heel veel zon. Maar dan werd gewoon een warme dag. En dat zal vandaag ook lukken. Dan hebben we het over 20 graden. Maar er is ook zeker bewolken. En in de loop van de dag is een buitje ook niet uitsloten. De wind is zwak tot matig. Het zuidwest draait naar het noordwesten. En dus 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht gaat er op uitgebreide school mist ontstaan. Met 12 tot 15 graden als minimum. Ja, in de lukt het wel even op de. Lukt het wel behoorlijk even te duren voordat de zon er uiteindelijk deur is. Dat gaat wel lukken. Wat ook weer zo'n 19 tot 21 graden. Ja, en in nacht is de omslag met regen en gaat over in buiten.
0: En dan begint herfst. Dankjewel, Arma.
1: En
0: dan
1: begint de herfst.
0: Ja, precies. Ja. Mooi. Ja, een wolf heeft afgelopen weekend toegeslagen in Hornhuizen. Bij een veehouderij in het dorp werden in de nacht van vrijdag op zaterdag 2 schapen aangevallen. 1 schaap overleefde de aanval niet. Het andere dier moest later door de dierenarts uit.

0: gepubliceerd worden. Dierarts Margriet Terpstra, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, u bent heel ver weg.
1: Ja, het zo beter?
0: Ja, zo is het veel beter. Ja, ik kan u goed verstaan. Ja, goedemorgen. Wat trof u zaterdagochtend aan?
1: Ja, twee schapen waarvan één schaap dus al overleden was. En dat was ook niet zo gek gezien hoe het eruit zag. Dat zijn echt vreselijke beelden als je daar een keer bij komt en als je dat een keer ziet. En het andere schaap die was ook was een heel stuk vel ergens afgescheurd. En die lag alleen maar heel pijnlijk te zijn en heel sneu te zijn. En die heb ik uiteindelijk ook moeten euthaniseren omdat ik gewoon... wist ook als een wolf zo'n schaap zo gepakt heeft dat die zo is. Dan heeft het geen zin meer om hem te behandelen en om alles weer aan elkaar te hechten. Het is zo geïnfecteerd, dus die heb ik ook moeten laten inslapen. Dus, en bovendien trof ik ook de eigenaar natuurlijk aan. Best wel heel verdrietig en ook in schok van dat dit daar kon gebeuren.
0: Ja.
1: Want,
0: En weet u zeker dat het om een wolvenaanval ging?
1: Ja, gezien hoe het eruit zag. Ik heb ook wel eens schapen gezien en moeten euthaniseren van een hondenaanval. Dat is echt anders dan dit van een wolf. En er wordt nog wel onderzoek naar gedaan hoor. Maar de wolf is ook overal daar in de buurt gespot op filmpjes.
0: Ja. Komt u dit nou veel vaker tegen de laatste tijd tijdens uw werk, dat vee slachtoffer wordt van een wolvenaanval?
1: Vorig jaar rond dezelfde tijd hebben we dit ook meegemaakt in Hornhuizen. En toen was de schade veel groter, omdat er meer schapen in dat weiland liepen. Want er liepen hier ook maar twee schapen in het weiland. Op het moment dat er 10 schapen lopen, hadden er veel meer schapen ook gewond geraakt geweest. Dan waren er veel meer gepakt door die wolf. En wij hebben er gelukkig nog niet zoveel mee te maken. Maar in Midden-Drenthe bijvoorbeeld, daar zitten de dierenartsen elke ochtend met spanning aan de telefoon. Wie zal er nu weer bellen voor schapen die geëuthaniseerd moeten worden, omdat er een wolf langs geweest is?
0: En bent u bang dat we dat hier ook gaan krijgen dan?
1: Kijk, de bosdichtheid in Midden-Drenthe is natuurlijk wel groter dan hier in Groningen. Maar ik begrijp al richting Holwierde, zeg maar, Oost-Groningen. Daar zit natuurlijk ook nog wel wat meer bos, Westerwolde en zo. Daar vinden ook veel meer wolvenaanvallen plaats. Maar hier in het Lauwersmeergebied zitten dus ook een aantal wolven. En ik weet niet precies hoeveel, maar er is eigenlijk niemand die dat weet. En wat mijn grootste bezwaar is, dat is ook dat het ook niet vermeld wordt op de website van Bij12 die over deze dingen gaat.
0: Waar pleit u dan voor op dit moment? Want dat doet iets met u als dierenarts, neem ik aan.
1: Ja, dit is het meest rotte wat je moet doen. Want de schapen hebben al geleden. Kijk, als een wolf nou één dier zou pakken en helemaal zou opeten. Maar dit lijkt wel alsof ze aan het spelen zijn. En dat is zoveel leed voor die dieren. Gelukkig waren er hier maar 2, maar als het er meer zijn. Dus ja, ik pleit voor in ieder geval voor duidelijkheid. Want deze mensen wisten ook niet dat er wolven in het Lauwersmeergebied zaten. En ik denk dat eigenlijk, de gewone mensen, zeg maar, de andere, ik weet het al meer dan een jaar, maar andere mensen weten dat helemaal niet. En ook als je daar gaat wandelen met een hond bijvoorbeeld, dat is toch best wel een risico kunnen zijn. Nu nog niet misschien, maar het zou wel kunnen gaan komen. En ik weet ook niet of daar dit jaar jongen geboren zijn. Dat zou je bij Stadsbosbeheer moeten vragen. Die hebben daar vast meer inzicht in. Maar er zitten wolven.
0: Ja.
1: En ook permanent.
0: En hoe, want het weten is één ding, maar je voorbereiden is natuurlijk dan nog iets anders.
1: Deze mensen hebben bijvoorbeeld gezegd van, als wij geweten hadden dat de wolven in het Lauwersmeergebied zaten, hadden wij 's nachts de schapen niet buiten gedaan.
0: Dat is een manier om je voor te bereiden, ja. Ja, want we hebben ook inmiddels al wel gezien dat die hekken ook niet altijd helpen, die wolfwerende hekken.
1: Absoluut niet. Nee. Kijk, wolven, als ze honger hebben, dat geldt eigenlijk voor alle mensen en dieren. Als je honger hebt, dan doe je wat. En als er geen ander eten is, en je hoeft alleen maar even een dikke schok te doorstaan om bij je eten te kunnen, ja, dan doe je dat.
0: Ja. U bent hier geen dierarts voor geworden, denk ik, hè?
1: Om dit te doen. Absoluut niet.
0: Nee. En dat gaat u aan het hart, zo te horen.
1: Wat zeg je?
0: En het gaat u aan het hart.
1: Ja, zeker. Je wordt er echt verdrietig van. En gelukkig hebben wij dit nog niet zo vaak gehad. En ik hoop ook echt dat het niet veel vaker, of eigenlijk nooit meer gaat gebeuren natuurlijk. En als er wolven zijn die dit soort dingen vaker doen, dan vind ik gewoon, de wolf heeft wel een overbeschermde status op dit moment. En het is gewoon een roofdier. We moeten niet naïef zijn. Het is een roofdier en ze pakken gewoon dieren. En gelukkig, mensen pakken zal hier in de buurt nog niet zo snel gebeuren. Maar het is gewoon een gevaarlijk beest. En als ze dit soort dingen vaker doen en het is dezelfde wolf, dan pleit ik ervoor dat die wolf in ieder geval wel ook weggehaald wordt.
0: Dank voor uw verhaal.
1: Goed. Graag gedaan.
0: Margriet Terpstra was dat, zei ze, dierenarts in Winsum. Iets totaal anders dan.
2: Lopend vuur.
0: Dat is onze lopend vuur van vandaag. Naar aanleiding van de Michelinsterren die gisteren werden uitgedeeld. Er zijn er nu 3 in onze provincie. Voor een kwaliteitsmaaltijd heb ik best wat geld over, is de stelling in ons lopend vuur. Petra, wat komt er binnen?
3: Irma van de S zegt absoluut niet. Ik hoef geen kunst op mijn bord, maar wel een gevuld bord. En Gea, die wil dan wel weer wat betalen voor een goed eten in een restaurant. Ze zegt, ik heb 1 keer in een 1-sterrenrestaurant gegeten. En het was het geld waard. En Rick, nee, die zegt, ik ben gek op lekker eten, maar zonder poespas. En ik pak dus ook liever die frikandel, want daar hadden we het vorige uur ook al over. En Koos die zegt, jawel, maar wat ik op de afbeelding zie bij jullie lopend vuur,
0: ja,
3: op de website, nou, dat hoeft voor mij ook niet. Elitair liflafje noemt hij dat.
0: Ja, ik weet niet of dat elitair is. Het is gewoon met... Ja. Nee, ja, oké.
3: Maar goed, dat wordt ook bedoeld met poespas, waar Rick het over had. En Thea van der Werf die zegt zeker. En daarom is dat ook iets wat we regelmatig doen. En de vele liflafjes vormen een volle maaltijd.
0: Voor een kwaliteitsmaaltijd heb ik best wat geld over. 050-3188-288. En stemmen via rtvnoord.nl. En de app van Noord, dat wordt volop gedaan. Tussenstandje nu. 39% van de stemmen zegt eens tegen de stelling. Voor een kwaliteitsmaaltijd heb ik best wat geld over.
2: Geef je mening en praat mee. Lopend vuur.
0: Straks, na 8 uur, praten we over vleermuizen. Is Ronald op pad voor Worstijden. En nu de nieuwe van Agda en de Munnik. En die heet Niets doen.

0: De 4 mijl.
1: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4 mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
0: 'S Middags proef je de sfeer op Radio NTV en lees je alle ontwikkelingen in het live blog. 'S Avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
1: De 4 mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 8 uur.
12: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
13: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
12: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
14: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
12: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Noordnieuws dan met Rob de Vries.
15: Het moet klaar zijn met de bureaucratische rompslomp in het aardbevingsdossier, vinden de provincie en de gemeenten Eemsdelta, het Hogeland, Midden-Groningen, Groningen en Oldambt. In een brief aan de Tweede Kamer uiten de overheden hun twijfels over de huidige aanpak van het schadeherstel en de versterkingsoperatie, vertelt verslaggever Maarten Siepel.
16: Woensdag is er een debat in Politiek Den Haag over het Groningen-dossier. De Groningse overheden willen met de brief en de bezoek aan Den Haag duidelijk maken dat de inwoners nog te vaak last hebben van moeilijke regelingen, veel procedures en verschillende verantwoordelijke organisaties.
15: In Beerta is even voor middernacht aan het Oostereinde een zwaargewonde motorrijder aangetroffen. Voorbijgangers vonden het slachtoffer en schakelden de hulpdiensten in. De motorrijder is ter plekke gestabiliseerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een inleveractie voor vuurwerk in de gemeente Groningen heeft gisteren 270 kilo opgeleverd. Vanaf 1 augustus is het bezit van consumentenvuurwerk verboden. Mensen konden het vuurwerk gisteren anoniem inleveren zonder een boete te krijgen. Meer daarover straks om 8:30.
4: Verkeersinformatie dan, Petra.
17: Door een ongeluk eerder deze ochtend staat er een file op de N33 tussen Veendam en de aansluiting met de A7. De vertraging is op dit moment een half uur.
18: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
19: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
18: 0683-252-162.
20: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
21: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
18: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar en dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum, al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
22: We hebben een AED nodig.
23: Ben jij voorbereid op een noodgeval? BHV Store uit Bedum levert AED's, verbandkoffers en eerste hulpartikelen. Alles voor jouw bedrijfsveiligheid. Kijk op bhvstore.nl.
24: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
25: Radio Noord.
26: De ochtendploeg.
27: Met Edwin Paspeer.
28: Goedemorgen, de vleermuis is een beschermd dier en zorgt voor vertraging bij renovatie- en nieuwbouwprojecten. Kan oplopen tot maanden of

0: We don't talk anymore. Het is 8:08 in de ochtendploeg op Noord. We gaan het hebben over een bron van zorg voor woningcorporaties en gemeenten in Groningen, namelijk de vleermuis. Het beschermde beestje zorgt voor vertraging bij renovatie- en nieuwbouwprojecten die kunnen oplopen tot maanden, misschien zelfs jaren. Bij ieder nieuw project is het hopen dat de vleermuis er niet blijkt te wonen. Verslaggever Evelsje, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt de Groningse woningcorporaties hierover bevraagd. Is die vleermuis nou echt zo'n groot probleem?
1: Ja, toch wel. Ze zeggen natuurlijk wel allemaal direct, we hebben ons aan de wet te houden en de vleermuis is beschermd. Het is heel lang heel slecht gegaan met de vleermuis, namelijk vooral door het landbouwgif. Dus we houden ons eraan. Maar aan de andere kant, als je eenmaal zo'n beestje vindt, dan treedt er een heleboel in werking. Of eigenlijk begint het nog een stap eerder. Je moet eerst op zoek naar zo'n beestje, eerst onderzoek doen. Dat is al een hele langdurige kwestie. En als je hem dan vindt, ja, dan moet je ook zorgen dat hij of zij daar niet weggejaagd wordt. Dus een vervangende woonruimte vindt. Nou, dat is allemaal ontzettend langdurig proces. Dus het leidt tot vertraging, uitstel, soms zelfs afstel. En Nijenstee bijvoorbeeld, een woningcorporatie zegt, ja, wij hebben hier in de stad wachttijden van meer dan 5 jaar voor het vinden van een sociale huurwoning. Ja, dan is dat wel moeilijk te verantwoorden. En nou, het andere aspect is natuurlijk de kosten die bij dit alles komen. Groninger Huizen, ook een woningcorporatie, zegt, ja, het is geld dat we anders zouden gebruiken voor onderhoud of verduurzaming of nieuwbouw. En ja, we kunnen een euro maar 1 keer uitgeven.
0: En eigenlijk zou je dus kunnen zeggen dat elke woningcorporatie hier wel voorbeelden van heeft.
1: Ja, ze hebben voorbeelden, maar ze hebben het niet. Ze kunnen niet zeggen, nou, het kost ons dit of dat. Want ze registreren dat niet apart. Woonzorg heeft dat wel gedaan op mijn verzoek. En die zeggen, we hebben de afgelopen 5 jaar bijvoorbeeld 196 keer onderzoek moeten doen. Want dan moet je een ecologisch adviesbureau inhuren. Nou, het onderzoek en de maatregelen die daaruit voortkwamen hebben ons meer dan 1 miljoen gekost. En Goud Wonen laat weten, ja, zo'n onderzoek per woning kost 2500 euro. En dat, nou ja, wat ik zei, dan begin je er eigenlijk nog maar mee. En uiteindelijk kan je zo'n woning natuurlijk ook niet verhuren zolang al dat onderzoek loopt. Dus in die zin loop je ook inkomsten mis.
0: Heb je daar nog een voorbeeld van?
1: Er zijn zeker voorbeelden van. De meest opmerkelijke is het voorbeeld in Appingedam aan de George van Saxelaan. Daar staat een flat. Die moest in het kader van de versterking van de wijk op Wierde, want daar staat die flat, worden gesloopt. Maar er zijn meer vleermuizen gevonden. Die zijn nog beschermder dan andere soorten vleermuizen. En dan mag die flat dus niet worden gesloopt. Moet zelfs worden verwarmd, omdat die vleermuis daarin zit. Die staat daar dus nog waarschijnlijk nog 6 tot 10 jaar lang. En dan pas hebben ze dus voor elkaar om die vleermuis daar vervangende woonruimte te bieden. Het zijn net mensen, als ik het zo zeg. Dus die flat, die wijk kan gewoon niet worden afgerond. Nou, een ander sprekend voorbeeld in Warfum. Daar is een straat waar 4 huizenblokken verduurzaamd moeten worden. Althans, dat wilde Goud Wonen. Maar dat is gewoon niet gelukt, vertelt Anja Kluiter. En zij is de interim bestuurder van Goud Wonen.
2: Ja, er zijn 4 woningen die hebben vloer, gevel, dakisolatie, nieuwe kozijnen gekregen. En 4 woningen, daar kunnen we even nog niks doen in afwachting van nader onderzoek.
3: Dit is wel een tamelijk bizar voorbeeld.
2: Ja, dat klopt. Het ziet er raar uit. 2 om 2 om 2 en de een wel en de ander niet. Maar zo gaat het soms. Dit is de praktijk die we aantreffen. Je weet nooit waar ze zitten. En uit ecologisch onderzoek blijkt dat dan als je van plan bent om een hele straat aan te pakken. En soms moet je pas op de plaats maken.
3: Wat vindt u daarvan?
2: Ja, wij hebben de natuurwet en de flora-faunawet te respecteren als woningcorporatie. Maar wij vinden het met name vervelend voor onze huurders. Wij hadden natuurlijk graag iedereen deze comfortabele woning willen bieden.
0: Anja Kluiter is interim bestuurder van Goud Wonen. Hoe zou het nou volgens die corporaties beter kunnen, Eva?
1: Nou, wat ze zeggen is, en dat is deels in de stad Groningen al zo, werken met een generieke ontheffing. Dan kijken ze vooraf, wat zit nou waar aan beesten? In welke wijken? Want het gaat met ook ecologisch onderzoek natuurlijk ook niet alleen om de vleermuis. En dan kan je veel beter in de hele voorbereidingsfase al weten wat er op je afkomt. Dus dat zou helpen. Wat ze zelf kunnen doen, is echt op tijd beginnen. Ecologen raden aan om echt 3 jaar voordat je ergens iets wil doen aan bouwprojecten te beginnen. Omdat een ecologisch onderzoek, dat duurt al 1 jaar. Dus ze moeten langskomen gedurende 1 jaar en elk seizoen om te kijken of de vleermuis daar een functie vindt in een woning. Van de kraamtijd tot aan het overwinteren is mogelijk. Dus dat duurt al 1 jaar. Dus heel erg op tijd beginnen is het devies als ze geen tijd willen verliezen.
0: Verslaggever Wulscher, dankjewel. Zometeen gaan we naar de Eemshaven, waar gisteravond een schip dreigde te zinken. En je kunt er weer station winnen in Worsteide.

0: The Guetta, One Republic and I Don't Wanna Wait.
1: Hoogstijden.
0: Op zoek naar koffie, Ronald in de Ronald in de provincie, ergens, maar aan jou om te raden waar die is. Hij heeft 3 aanwijzingen voor je. Wij hebben een nummer voor je. Dat is ons appnummer 050-3188-288. En we hebben het weerstation voor je. Dat station kun je winnen. En zorg dat je over een half uur ook de telefoon opneemt. Als we terugbellen, mogelijkerwijs. Ging gisteren mis, hè? Nam iemand niet op. Dat is zo jammer, want diegene had het goede antwoord. Maar ja, het hoort bij het spel dat je ook bereikbaar bent. 3 aanwijzingen als gezegd van Ronald. De vraag zoals altijd is, waar sta je, hè?
2: Ja, de norm doet eraan denken, maar het is echt nooit zo, hoor. Dat zal veel te gek wezen voor deze rubriek. Want ik zit echt nooit in India.
0: Wat? Oké. 050-3188-288.
2: Ja, de norm doet eraan denken, maar het is echt nooit zo, hoor. Dat zal veel te gek wezen voor deze rubriek. Want ik zit echt nooit in India.
0: En maar waar sta je er wel? Nou, apples maar of wacht op aanwijzing nummer 2 straks. 050-3188-288 is ons appnummer. Nou.

0: voetballen, Abdul in de ochtendploeg. En straight up, het is 8:20. Dan om 9:10, mag je zelf weten. Alle hens aan dek in de Julianenhaven van de Eemshaven gisteravond. Daar dreigde een schip van 73 meter lang te zinken. Door een gat in de machinekamer stroomde urenlang water naar binnen. Het schip leek zelfs even te kapseizen, maar werd uiteindelijk voorkomen. Ik ga praten met havenmeter Jan-Hein Meisner van Groningen Seaports. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat was wel even spannend gisteravond, hè?
1: Dat was zeker even een spannend moment gisteravond en vannacht uiteraard.
0: Ja, wat was de situatie toen u op de hoogte werd gebracht?
1: Ik werd rond 6:30 door ons Nautisch Servicecentrum gebeld van dat er een schip in de monding van de Julianenhaven lag die water maakte. Door het water maken kreeg het schip een blackout. En om de veiligheid te garanderen, niet richting andere schepen te drijven, hebben ze het anker in het water gegooid. Ja. En zo was het alle hens aan dek inderdaad.
0: Wat betekent die scheepstermen dan? Wat betekent een blackout krijgen als een schip dat krijgt?
1: Een blackout is dat hij een totale motoruitval heeft. Dus ook geen voortstuwing, geen elektriciteit. Dus eigenlijk, zoals we het normaal noemen, een doodschip is. Ja.
0: En het was best een lang schip, 73 meter. Wat vervoerde dat schip?
1: Het is een offshore supply vessel. Ik heb begrepen dat hij voor metingen op zee bezig was. Maar het schip kan ook bevoorrading voor bijvoorbeeld boorplatforms vervoeren.
0: Nou, was er een gat in de machinekamer ontstaan? Is bekend hoe dat gat is ontstaan?
1: Zoals het nu lijkt is het gat ontstaan door een lekkage vanuit een afsluiter. Best wel een grote afsluiter van 50 centimeter in doorsnee. En daar is water door naar binnen in het schip gestroomd. En door de inzet van sleepboten is het schip zo snel mogelijk richting de kade gemanoeuvreerd. En daar is door inzet van wagenborg met grote pompen het schip leeggepompt.
0: Ja, zodat dus het niet meer zou zinken, zeg maar.
1: Precies, er ging meer water uit op dat moment dan dat er binnenkwam.
0: Ja, en dat dus water, was dat schoon water of is dat ook iets vervuild geraakt?
1: Het is water uit de machinekamer, dus er zal altijd misschien wel een klein drupje olie in zitten. Maar er is zoveel mogelijk voorkomen om grote hoeveelheden olie in het water te krijgen.
0: Hoe is het met de bemanning?
1: De bemanning is gisteravond gelijk door het agentschap waargeborgen. Er zijn hotels voor geregeld, die zijn van boord afgehaald. En die hebben onderdak gekregen.
0: Ja, één iemand moest wel nagekeken worden door ambulancepersoneel, begreep ik?
1: Er zijn twee mensen nagekeken door ambulancepersoneel. Maar die zijn verder niet meegenomen. Die waren ook vrij snel weer te been en op locatie gebleven.
0: Ja. U zei al, een gat in de machinekamer. Hoe dat dan ontstaat en zo, daar vraag je je toch af. Hè? En zeker in deze tijd, met allerlei dreigingen van buitenaf, denk je ook al snel aan een sabotage bijvoorbeeld. Zou daar ook sprake van kunnen zijn?
1: Nou, dat scenario heeft wel even de revue gepasseerd. Alleen daar waren we wel vrij snel achter dat... Nou, daar tot op heden nog geen oren aan waren, zeg maar. Dus tot op heden zien wij niet dat er sabotage maar is gepleegd.
0: Dat sluit u uit of gaat u daar nog wel verder naar kijken?
1: Nou, daar zullen vandaag verder onderzoeken naar gepleegd worden natuurlijk. In eerste instantie was het water uit het schip halen en het schip veilig te stellen. En er zal vandaag verder onderzoeken naar plaatsvinden.
0: Ja. En wat gaat er met het schip verder gebeuren?
1: Het schip blijft sowieso vandaag in de Eemshaven, want er moet onderzoek plaatsvinden. En dan zullen we met elkaar afstemmen waar die naartoe gaat. Die zal waarschijnlijk naar de werf toe gaan hier in Delfzijl, denk ik.
0: Dank voor uw uitleg.
1: Graag gedaan.
0: Havenmeester, hetzelfde. Havenmeester Jan-Hein Meisner is van Groningen Seaport.
2: Hoogstijden.
0: Ronald is natuurlijk ook nog ergens in de provincie. Het is gelukkig niet koud, dus hij heeft even de tijd. Een half uurtje ongeveer. Dat is de tijd namelijk waarin hij zijn aanwijzingen geeft. Deze hoorden we zojuist voorbij komen.
3: Ja, de noem doet eraan denken, maar het is echt nooit zo hoor. Dat zal veel te gek wezen voor deze rubriek. Want ik zit echt nooit in India.
0: 050-318-2888, wat is een night?
4: Nou, hij is niet, en dat is een plek wat vaak binnenkomt. Goed bedacht ook, in de Indische buurt in Groningen.
0: Had gekund. Maar niet goed.
4: Nee.
0: Aanwijzing nummer 2.
3: Ik ben een streekje in de gemeente Westerkwartier. Vlakbij Doezem en Grootgaast.
0: 050-318-2888 is ons appnummer. Als je het nu weet, mag je je antwoord doorgeven.
3: Ik ben een streekje in de gemeente Westerkwartier. Vlakbij Doezem en Grootgaast.
0: 050-318-2888.
5: Bosstijden.
0: Zometeen, over een minuut of 5, krijgt het Groningse nieuws van Rob de Vries. Wat bijvoorbeeld erop?
6: Ja, dan gaan we het hebben over de breuk binnen de Pekelder PVV.
0: Voor een kwaliteitsmaaltijd heb ik best wat geld over. Is ons lopend vuur. Fijn als je met ons meepraat. Doe dat door te stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Even kijken, 39% van de stemmers zegt eens tegen de stelling: voor een kwaliteitsmaaltijd heb ik best wat geld over. De Ochtendploeg met Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Het is bijna 8:30, hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Een breuk binnen de Pekelder PVV. Raadslid Albert Hartman heeft besloten uit de fractie te stappen. Hij is het niet eens met de keuze van de partij om zich los te maken van de landelijke PVV. Dat was voor de SP een voorwaarde om een coalitie te kunnen vormen met het CDA en de Pekelder PVV. Het besluit van Hartman heeft geen gevolgen voor de coalitie in Pekela, zegt verslaggever Jonag Venema.
9: Nee, dat niet. De coalitie heeft een ruime meerderheid. Ze waren met 10. Daar gaat er dus nu eentje vanaf. Er zijn dus nog met 9 over in een raad die bestaat uit 15 zetels.
8: Een wolf heeft afgelopen weekend toegeslagen in Hornhuizen. Bij een veehouderij in het dorp werden in de nacht van vrijdag op zaterdag 2 schapen aangevallen. 1 schaap overleefde de aanval niet. Het andere dier moest later geëuthaniseerd worden. Dierenarts Margriet Terpstra vertelt hoe zij de dieren aantrof.
10: Het zijn echt vreselijke beelden als je daar een keer bij komt en als je dat een keer ziet. En het andere schaap die was ook was een heel stuk vel ergens afgescheurd. En die lag alleen maar heel pijnlijk te zijn en heel sneu te zijn. En die heb ik uiteindelijk ook moeten euthaniseren, omdat ik gewoon wist, ook als een wolf zo'n schaap zo gepakt heeft dat die zo is, dan heeft het geen zin meer om hem te behandelen en om alles weer aan elkaar te hechten. Het is zo geïnfecteerd, dus die heb ik ook moeten laten inslapen.
8: De dierenarts zegt er zeker van te zijn dat een wolf verantwoordelijk was voor de aanval. Wordt nog wel onderzocht. Aan de Wending in Delfzijl is gisteravond rond 19:30 een supermarkt overvallen. Volgens de politie heeft de overvaller hierbij gedreigd met een mes. Er is nog niemand aangehouden. Wel is via Burgernet een signalement van de verdachte verspreid. Bij een ongeval met een balenpers is gisteravond iemand gewond geraakt. Het incident gebeurde in een weiland aan de Tweemat in Grote Gast. De brandweer kon het slachtoffer bevrijden. Na eerste hulp ging diegene met spoed naar het ziekenhuis. Een fietser is gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk op de Middenweg in Veendam. De fietser kwam ten val na een botsing met een brommobiel. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Een inleveractie voor vuurwerk in de gemeente Groningen heeft gisteren 270 kilo opgeleverd. Sinds 1 augustus is het bezit van consumentenvuurwerk verboden. Mensen konden hun vuurwerk anoniem inleveren zonder een boete te krijgen. In totaal werd 221 kilo consumentenvuurwerk ingeleverd, 26 kilo zwaarder vuurwerk en 23 kilo aan noodzijnmiddelen. Het zijn bijvoorbeeld fakkels die gebruikt worden in de maritieme sector. Vanaf aankomende jaarwisseling geldt een landelijk verbod op het afsteken van vuurwerk. Wel is het mogelijk om als vereniging vuurwerk af te steken. Maar in de gemeente Groningen gaat niemand zo'n vergunning krijgen, zegt verslaggever Wouter Holsappel.
11: Burgemeester Rolien Kamminga is bang dat als ze dat wel zou doen, het voor handhavers onmogelijk zou worden om onderscheid te maken tussen groepen met een vergunning en mensen die illegaal vuurwerk afsteken. Daarom besloot ze bij voorbaat al, niemand krijgt zo'n vergunning.
8: En FC Groningen-speler Mark Zinger heeft voor Hongarije de winnende treffer gemaakt in de Nations League-wedstrijd tegen Oekraïne. De verdediger maakte in de 85ste minuut de 2-1. Door de zege doet Hongarije nog volop mee om promotie naar de hoogste klasse in het landentoernooi. Net als alle andere internationals keert Zinger nu terug naar de FC. En komend weekend neemt hij het dan in de Eredivisie op tegen Excelsior. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
7: En verkeersinformatie, Petra.
3: Er staat nog steeds een file op de N33 tussen Veendam en de aansluiting met de A7. En dat heeft te maken met een ongeluk eerder deze ochtend. De vertraging daar is ongeveer 20 minuten. Verder is het ook druk op andere wegen. Op de A28 tussen Assen en Groningen. En op de A7 tussen Marum en Leek. Daar ben je ongeveer 10 minuten langer onderweg.
7: En waar is Ronald Niemeyer? Waar sta je daar?
12: Ik ben in een streekje in de gemeente Westerkwartier. Vlakbij Doezem. En groot gaast.
7: Onze appnummer is 050-318-288.
13: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen in Ineens, al voor €169.
14: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
13: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
15: voordeeluitjes.nl.
16: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
17: Goeiedag, Partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
18: Mooi, met Marcel. Wij zoeken een locatie voor een vergadering en voor teambuilding. Kan dat bij jullie, Anja?
17: Tuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
19: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
20: Jullie trouwdag op maat.
21: De Schaapsberg.nl.
22: De Ochtendploeg
23: met Edwin Paspeer.
7: Goedemorgen, helpt de huidige aanpak van het schadeherstel en de versterkingsoperatie de gedupeerden van de gaswinning wel voldoende? De provincie en 5 aardbevingsgemeenten delen hun zorg hierover in een brief aan de Tweede Kamer. Zometeen praat ik erover met gedeputeerde Suzanne Top.

0: George Ezra en Green Green Grass moet klaar zijn met de bureaucratische rompslomp in het bevingsdossier, vindt de provincie en de 5 Groningse bevingsgemeenten, Eemsdelta, het Hoogland, Midden-Groningen, Groningen en Oldambt, in een brief aan de Tweede Kamer uiten de Groningse overheden hun twijfels over hoe het momenteel gaat met de versterking en het schadeherstel. Morgen zullen ze ook naar Den Haag gaan voor een debat over het gaswinningsdossier. Gerepeteerde Suzanne Top, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Opnieuw een brief naar de Tweede Kamer en de minister. Waarom is dat nodig?
1: Ja, helaas blijft dat kennelijk nodig. Wij maken ons nog steeds echt grote zorgen over met name het kernaardbevingsgebied. Daar waar het allemaal wat complexer is dan een simpele schadeherstel. En we zien gewoon dat mensen daar nog steeds hartstikke in vastlopen. En dat is onverteerbaar.
0: En wat is dan het voornaamste probleem? Waardoor lopen ze vast?
1: Ja, dat is best een goede vraag, Edwin. Dat vragen wij ons intussen ook wel heel erg af. Van hoe kan het dat het ons niet lukt om hier mensen veel meer en beter door al die regelingen heen te helpen? Maar wij denken dat het systeem intussen zo ontzettend ingewikkeld geworden is dat steeds meer mensen daarin vastlopen en zelfs professionals de weg kwijtraken.
0: Voelt dat als gedeputeerde, als ook toch deels verantwoordelijk zijn, maar voor het hele dossier ook wat machteloos dan?
1: Eerlijk gezegd, zo af en toe. We spreken veel mensen die zich intussen echt heel machteloos voelen. En ons bekruipt dat gevoel af en toe ook. Omdat we gewoon niet zien dat het voor die groep mensen waarbij het complex is, verbetert. En dus moeten er nog zo vreselijk veel. Er moeten nog 7000 woningen versterkt worden. Ja, als we dat blijven doen op deze manier, dan maken we ons daar echt hele grote zorgen over.
0: We spraken vorige week ook met het staatstoezicht op de mijnen, toezichthouder binnen het bevingsdossier. Die had kritiek op de ambities die de NCG heeft voor verloop van de versterking. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Ja, dat hebben we natuurlijk ook gezien. Ik snap dat. Het SODM roept het al jaren dat het sneller moet. Wij vinden natuurlijk allemaal met elkaar het liefst zo snel mogelijk. Maar alsjeblieft wel op een manier dat mensen het ook nog mee kunnen maken. Dus snelheid is één aspect. Maar het moet ook wel op een manier dat mensen ook zelf nog enige grip en regie op hun leven kunnen houden.
0: Hebt u die brief gestuurd naar Den Haag? U gaat morgen ook naar Den Haag. Wat verwacht u dan van morgen?
1: Nou, ik denk dat het belangrijk is, kijk, ook in Den Haag zie je dat het verloop groot is. Hè? Dus er zit weer een hele nieuwe kamer, nieuwe woordvoerders. Het blijft toch belangrijk om in Den Haag ook de druk erop te houden en het besef dat dit hier echt nog lang niet klaar is. En we zien dat de debatten intussen aan het verschuiven zijn richting de gaskraan. En dat het steeds minder aandacht is voor de uitvoering van...

0: met al die regels en protocollen, dat echt veel te ingewikkeld is. En we zien dat mensen, in onderzoek noemen we dat intussen procedurele last. Nou, een beetje duur woord voor verzuipen in de bureaucratie. Ja, en we zien intussen ook uit een onderzoek als bijvoorbeeld Lifelines, dat mensen in het kerngebied daar echt letterlijk ziek van worden. En dat kan niet zo zijn. Dus die procedurele last, dat is de belangrijkste focus.
1: Nou, bent u vaker naar Den Haag geweest, hè, voor dit dossier. En u bent er ook best al een tijdje mee bezig. Bent u wel hoopvol over morgen?
0: Kijk, je moet dit gewoon blijven doen. En we proberen aan alle kanten te blijven duwen en trekken en sjorren om hier beweging in te krijgen. En ik denk dat het ons plicht is om dat gewoon te blijven doen. Je moet hoop hebben, anders kun je er beter mee ophouden. En dus zolang wij nog steeds mogelijkheden voor verbetering zien, zullen we dat gewoon blijven doen.
1: Hoop doet leven. Dank voor het verhaal. Gerepeteerde Suzanne Top. Was dat morgen dus naar Den Haag?
2: Voor tijden.
1: Nou, Den Haag, daar is Ronald niet. We hebben een paar aanwijzingen gehad, hè?
3: Ik ben een streekje in de gemeente Westerkwartier. Vlakbij Doezem en Grootgaast.
4: Ja.
1: Nou, toch nog iets wegstrepen.
4: Ja, mensen zijn dus op zoek gegaan naar wat ligt er tussen Doezem en Grootegast.
1: Ja.
4: En nu komt Duisterburen heel vaak binnen.
1: Dat is een mooie.
4: Maar daar kun je hem niet vinden.
1: Oké, dan doen we nog een derde aanwijzing.
3: Dit streekje werd vroeger ook wel de Uithorn. Nuimt.
1: 050-3188-288 is ons appnummer. Als je het weet, app je nog snel. Over een paar minuten gaan we iemand terugbellen voor het weerstation van Radio Noord.
3: Dit streekje werd vroeger ook wel de Uithorn Nuimt.
5: Bostijden.
1: Harma, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Edwin.
1: Het zit hier rondom ons gebouw aardig potdicht op dit moment.
6: Ja, klopt. Op dit moment de Grunne Pareld ook zo'n krappe vaar, 100 meter zicht. En er zit niet veel stroming in de lucht. Er is niet veel wind. Ja, en die zon die morgen een beetje gewoon down. Maar ja, die staat inmiddels ook al een stukje bij ons vandaan. Dus het duurt echt wel even. Ik denk dat pas nou in de middag dat het echt een beetje op gaat trekken. En die bewolking is ook eens een behoorlijk overheersend. Maar dat gaat ook weer veranderen. Omdat de wind naar het noordwesten toe draait. En dan wordt de aangevoerde lucht wat droger. Dus, maar het is echt wel even een beetje waar we de komende uren nog mee zitten. Die lege hangende bewolking, die nevel en mist die op moet gaan trekken. Dan is er in de loop van de dag ruimte voor een beetje zon. Maar ook kans op een enkel licht buitje. De wind zwakt tot motor. Op dit moment zuidwest draait noordwest en de temperatuur uiteindelijk nog 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht gaat er op uitgebreide school mist ontstaan met 12 tot 15 graden als minimum. Ja, en morgen trekt de misten in de loop van de dag op. Er komt overtuigd de zon erbij met 19 tot 21 graden. Ja, en dan in de loop van de ochtend gaat het regen.
1: En is het herfst. Dankjewel, Anna.
3: Hoi. Dit streekje werd vroeger ook wel de Uithorn. Nuimt.
1: 050-3188-288 voor het weerstation van Radio Noord. Waar is Ronald? Waar sta je? Zometeen.

0: naar huis. Een trilplot. Hoogstijden. Nou, bij wie trilt de telefoon nu als we terug gaan bellen? Misschien gaat hij ook wel gewoon over dat ze ook... Neem dan die telefoon op. Dat ging gistermorgen missen. Dat is super jammer. Ja. Want er staat hier een mooi weerstation te wachten.
1: Evert,
0: dag. Dag Evert, goedemorgen. Met Edwin en Petra.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. De achternaam ontging mij, Evert.
1: Oorburg.
0: Voorburg?
1: Nee, Oorburg.
0: Oorburg. Oorburg. En waar komt ze weg, ja. Evert?
1: Rolpekel.
0: Rolpekel.
1: Ja hoor.
0: Nou, zeg het maar, waar is Ronald?
1: Bombay.
0: In Bombay, Lustenaar.
2: Ik ben in de Bombay.
0: Ja hoor.
1: Ja. Ja.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, vond je het moeilijk deze of had je hem snel?
1: Nou, ik had er al een keer wat van gehoord en ik vond het best zo moeilijk. En heb toch even opgezet, zeker voor. Ja, Google, hè?
0: Ja, ja, ja. Nou, gelukt.
1: Zeker weten. Ja, ja, zeker.
0: Ja. Zeg, ga je wel eens uit eten, Evert?
1: Alsjeblieft.
0: Ga je wel eens uit eten?
1: Jawel hoor.
0: Ja? En ben je wel eens in een Michelin-restaurant geweest?
1: Nee, ik ben niet geweest.
0: Nee, hè? Nee. Heb je daar geld voor over als je voor een kwaliteitsmaaltijd?
1: Nou, misschien wel.
0: Jawel, hè?
1: Moet een speciaal gelegenheid weten, hè? Ja, dan zeg je dat aan mij.
0: Want wat heeft anders je voorkeur als je uit eten gaat?
1: Ja, dan geef je meestal naar goud. In de Stadskanaal.
0: Oké. Okay. Nou ja, ons loopt het vuur uit, namelijk voor een kwaliteitsmaaltijd heb ik best wat geld over. Dus 39% van de stemmers het mee eens op dit moment. Wat ga je doen vandaag, Evert?
1: Ja, dat weet ik nog niet.
0: Oh.
1: Dus, het is nog vroeg, hè?
0: Ja, dat is wel.
1: Ja, ik kijk wel even dat de dag rond is.
0: Voor ons is de dag alweer halverwege, maar voor jou is het natuurlijk vroeg, snap ik wel. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Nou, blijf hangen en binnenkort heb je het weerstation in de brievenbus.
1: Ja, dankjewel, hè.
0: Fijne dag.
1: Uitzending.
0: Dankjewel, mooi.
1: Okay,
0: hoi. Hoi. Hoogstijden.

The Pet Shop Boys and Always On My Mind. Evert, goed op, Pekel. Gingen vandoor met het weerstation van Radio Noord. Morgen vroeg spelen we het weer in de ochtendploeg. Dan is Joyce weer op pad voor worsttijdse. Ja, ons lopend vuur, ik noemde net al even. Voor een kwaliteitsmaaltijd heb ik best wat geld over. Dat is ons lopend vuur, naar aanleiding van de uitreiking van de Michelinsterren gisteren. 050-3188-288, geef je mening door. Of stem even via rtvnoord.nl en de app van Noord. 39% van de stemmen zegt eens. Voor een kwaliteitsmaaltijd heb ik best wat geld over. Straks na 9 uur praten we over de problemen van de voedselbank waar ze momenteel mee kampen. En ik heb een nieuwe top 3 voor je in de ochtendploeg. Met nu Shanna Spyro en Great Expectation.

0: expeditie.
1: Het is de Expeditie Gun Jubileumweek.
2: Dat zijn meer dan 1000 afleveringen.
1: En dat is niet alles.
2: Zo!
1: Want op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een speciale jubileumuitzending.
0: Echt leuk.
1: Expeditie Gun. 10 jaar bij RTV Noord.
0: Ik kan er weinig aan toevoegen.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen... Misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers? Of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Probeer EB Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 9 uur.
16: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
17: Het is 3 graden warmer dan normaal. Dus het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
16: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakt ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
18: You can defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right? In me? Then he that's in the world, the sun, will shine again.
16: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
19: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries.
20: Onderzoek moet vandaag uitwijzen waardoor gisteravond in de Eemshaven een vrachtschip dreigde te zinken. Het schip maakte water door een gat in de romp bij de machinekamer. Volgens havenmeester Jan-Hein Meijster kwam het water daar waarschijnlijk binnen via een grote afsluiter. Al werd ook even gedacht aan sabotage.
2: Het scenario heeft wel even de revue gepasseerd. Alleen daar waren we wel vrij snel achter dat daar tot op heden nog geen oren aan waren. Zeg maar. Dus tot op heden zien wij niet dat er sabotage is gepleegd.
20: Twee bemanningsleden moesten worden nagekeken door ambulancepersoneel, maar zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis. En PVV-raadslid Albert Hartman heeft besloten om in zijn eentje de PVV-fractie in de gemeente Pekela te blijven vormen. Hij is het niet eens met de keuze van de Pekelder PVV om zich los te maken van de landelijke partij en lokaal te worden.
21: Kijk, je moet zo zien, ik heb mijn handtekening gezet voor de PVV. Niet voor een lokale partij. Ik ben bij de politiek gegaan niet om mijn ego op te peppen, niet op persoonlijk succes. Daar ging het helemaal niet om. Het ging om de PVV. Daar ging het om.
20: De coalitie in Pekela houdt een ruime meerderheid en komt verder niet in gevaar. Meer nieuws straks om 9:30.
22: En dan het staartje van de ochtendspits, Petra.
23: Het is nog druk op de A28 tussen Assen en Groningen en op de A7 tussen Marum en Leek. Je bent daar ongeveer 10 minuten langer onderweg.
24: Ja, dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
25: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Noord gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 97.5 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Noord. Denk vooruit.
24: Dus ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof kozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
26: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
27: Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Voor persoonlijk advies en de beste oplossing op maat. Gun jezelf ook het beste en kijk op prinsheerlijkslapen.nl.
28: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
22: Goedemorgen, voedselbanken in de provincie hebben een groot tekort aan vlees en verse groenten. Hoe dat komt, daar ga ik zo over praten. Naar Caro Emerald. Waar je Groningen hoort,
29: Radio Noord. Goedemorgen.

0: zijde van het plaatje heette ze Caro Emerald. Toen werd het een tijdje de Jordan. Tegenwoordig gaat ze gewoon door Scaro door het leven. A night like this, hoor je in de ochtendploeg op Noord. Ja, ze horen eigenlijk een goed gevuld en gezond pakket mee te krijgen. De cliënten van de voedselbank. Maar die voedselbank in onze provincie, daar wordt het steeds lastiger. Want vlees en verse groenten, daaraan is een groot tekort. Merken ze bijvoorbeeld bij de voedselbank in Veendam. Albert Greven van die voedselbank in Veendam. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar zit de grootste nood als het gaat om het goed vullen van het pakket?
1: De grootste nood zit op dit moment in het feit dat we tekort hebben aan bepaalde producten. En die producten waar het om gaat, dat is met name vlees en verse groenten. Die worden gewoon te weinig aangeleverd. Waardoor we zelf moeten bijkopen. En dat is iets wat we eigenlijk zelden hebben gedaan. Maar dat is momenteel is dat een beetje de praktijk.
0: Ja, maar hoe kan dat dan?
1: Hoe kan het? Ik denk deels heeft het te maken met het feit dat heel veel supermarkten hun producten goedkoop aanbieden aan de cliënten. Als je binnenkomt zie je vaak al goedkope producten die tegen een houdbaarheidsdatum aanzitten. Dat is op zich natuurlijk heel leuk voor de cliënten. Alleen iets minder leuk voor de voedselbanken. Want in het verleden waren dat onze producten eigenlijk die we aan konden bieden.
0: Ja, normaal ging het gratis aan jullie en nu verkopen ze het voor een kleine prijs aan de mensen in de winkel.
1: Inderdaad, ja.
0: Ja. En dan zeg je van, nou ja, dat lossen we dan op door zelf maar die producten in te kopen. Hebben jullie daar geld voor?
1: Nou, dat is het probleem. Kijk, we hebben natuurlijk wel een bepaalde reserve. Alleen als voedselbank zijn we volledig afhankelijk van giften en van sponsoren. En we kunnen dat wel voor een bepaalde periode kunnen we dat opvangen. Maar op een gegeven moment gaat het natuurlijk knijpen. De enige manier waarop wij aan geld komen is door sponsoren of door giften of door winkelacties. Dat is iets wat best wel moeilijker gaat worden op de duur.
0: Ja. Kan het dan straks voorkomen dat mensen niet meer volledige pakketten meekrijgen?
1: In het uiterste geval zou dat het geval kunnen zijn. Nou, we proberen dat natuurlijk op alle mogelijke manieren te voorkomen. Vaak is het ook zo dat er toch nog wel wat sponsoren zijn die dan bijspringen. Maar ja, goed, als deze trend zich inderdaad voortzet, dan is dat niet ondenkbaar dat dat een keer gaat gebeuren. Maar wat we proberen is om zo gezond mogelijk een pakket aan te bieden. We volgen ook de schijf van 5. Tot nu toe ons is dat altijd gelukt. Maar we hebben bijvoorbeeld een tijdje geleden aan vlees alleen maar hamburgers aan kunnen bieden. We hebben gezegd, nou dat kun je voor een tijdje doen. Maar op de duur kun je er eigenlijk niet meer letterlijk en figuurlijk verkopen. Ja. Dus vandaar dat we hebben gezegd, nou gaan we toch maar onze reserves aanspreken. En moeten we toch maar spullen bijkopen.
0: En jullie zijn eigenlijk op zoek naar een oplossing of iemand die een oplossing kan bieden voor jullie?
1: Kijk, voor ons is eigenlijk het allerbeste hè, dat wij van bedrijven, van particulieren giften krijgen. We kunnen dan namelijk ook zelf bepalen wat nodig is. Hè. Kijk, als je bijvoorbeeld een winkelactie hebt, dan ben je afhankelijk van de producten die erin zitten. Maar dat zijn vaak houdbare producten. Hè. Er is geen vlees, er is ook geen groente. Dus dat probleem, dat zal blijven bestaan. Kijk, op het moment dat je voldoende sponsoren hebt, dan kun je zelf zeggen, goh, hoe is ons aanbod deze week? Waar hebben we behoefte aan? Dan kun je dat zelf aanschaffen. En dat is het meest ideaal eigenlijk. Dat is iets wat voor alle voedselbanken geldt. Als je bijvoorbeeld, bij ons is er eigenlijk iets van de laatste tijd dat we spullen moeten aanschaffen. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de Voedselbank Groningen. Nou, ik heb een cijfer gezien, maar dat gaat echt om 10.000 euro's. Wat zij dus afgelopen jaar al hebben moeten gebruiken om het pakketten een beetje gezond te kunnen maken.
0: Dank voor de toelichting, Albert Greven van de Voedselbank in Veendam. En straks, Danny Jager uit Wagenborgen heeft een exoskelet. Wat dat is, dat hoor je straks.

0: advies dat je vroeger meekreeg van je ouders, toch? Never Trust a Stranger, je hoorde Kim Wilde.
1: Top 3.
0: Over een half uur gaan we weer 3 platen invullen. 3 platen die we nu nog niet weten. Want die komen van jou via 050-3188-288. En het is vandaag, zo zag ik op de kalender, de dag van de Duitse taal.
2: Ah, super.
0: Super toll. Ik heb daar uiteindelijk eindexamen in gedaan.
2: Oh ja?
0: Ik heb het ook wel gehaald en zo, maar ik was er ook niet een superfan van.
2: Jij... Nee, ik heb het laten vallen. Ik heb voor Frans gekozen.
0: Oh.
2: Daar heb ik nu wel een beetje spijt van.
0: Ja?
2: Ja, ik vind Frans een hele mooie taal. Maar ja, ja. Duits kom je toch vaker tegen.
0: Ja, zeker. Joyce bijvoorbeeld nog gisteren.
2: Goedemorgen.
0: Ja, precies. Ja. Nou, we zoeken de Duitse plaatjes dus. Helene Fischer komt natuurlijk binnen, dankzij Petra bijvoorbeeld. Niet jouw naam dit.
2: Nee, Petra.
0: Steenbergen, atemloos durch die nacht.

0: De samenwerking van Aris Lutjeboer en Beesmaal resulteert in een Groningsgouw die je hele week vaak hoort bij ons op Radio Noord. Terug naar het jaar 2014. Toen liep Danny Jager uit Wagenborgen een dwarslesie op bij een brommerongeluk. Hij vreesde nooit meer te kunnen lopen, maar ging niet bij de pakken neerzitten. Met behulp van een zogenaamd exoskelet leerde hij opnieuw lopen. Jager ziet het als zijn missie om zo'n elektronisch harnas toegankelijk te maken voor iedereen die het nodig heeft. Want dankzij het exoskelet kreeg hij weer perspectief na zijn zware ongeluk.
1: Daar heb ik de stoep geraakt en ik ben eigenlijk over mijn stuur gelanceerd en precies met mijn hele lichaam tegen dat kastje. En dat was de breuk of de val waardoor mijn rug gebroken is. Na een revalidatie had ik al echt het gevoel van ik wil weer lopen en met niks gebeurt er niks. Dus we hadden altijd de drive, we gaan het gewoon proberen en kijken hoe ver we komen. Dus ik accepteer het eigenlijk ook niet dat ik een dwarslesie heb. Ik zeg altijd, ik leer ermee leven.
2: Het is altijd de angst van iedere ouder, zo simpel is het. En dat gebeurt je dan. En dan weet je de ernst direct niet, maar omdat hij aanspreekbaar is, kijk, dan lijkt het direct niet zo ernstig. Maar goed, dat was het uiteindelijk wel.
3: Danny, zullen we eens even een klein wandelingetje maken buiten?
1: Ja, prima.
3: Ja?
1: Ja, gaan we doen.
3: Even naar het winkelcentrum.
1: Gaan we doen. Ja, is goed.
3: Is dat moeilijk voor je? Zie je daar tegenop? Of?
1: Nou, het is, dan ga je echt zien hoe onpraktisch een exoskelet is. Want buiten zijn heel veel oneffenheden. Mijn enkels zitten gefixeerd, dus ik moet heel erg balanceren op mijn krukken. Waardoor het wat zwaarder wordt. En stenen die uitsteken, noem maar op. Dus je gaat wel zien dat het onpraktisch is om buiten te lopen met een exoskelet. Maar het kan wel.
4: Het kost wel veel meer energie dan binnen. Dat is, je moet oneffenheden opvangen.
3: Ben je ook een bezienswaardigheid?
4: Ja, mensen die spreken me wel eens aan. Oh ja, die jongen van het exoskelet. Ja, mensen herkennen hem nog steeds wel na al die tijd. Ja. Dat is altijd wel weer leuk. Ja,
3: dat vind je wel leuk?
4: Ja, nou ja, erkenning. En ja, je wil een voorbeeld zijn. En ja. Daar wil meer mensen stimuleren en helpen. Of, het verhaal.
3: Of dat kinderen het eng vinden, dat je zo'n robocop bent.
4: Nee, die vindt juist super cool.
3: Cool?
4: Zeg maar, ja? Oh, wat gaaf. En dan zie je die moeder van, stil. Nee hoor, zeg maar lekker dat het cool is.
1: Het ligt natuurlijk niet meer zo op de voorgrond, omdat het nu al best wel een tijd geleden is sinds het ongeluk. Maar ja, als elke kans die er gaat zijn om te kunnen herstellen of weer beter te kunnen functioneren met mijn lichaam, die pak ik met beide handen aan. Maar je moet ook realistisch zijn. Je moet niet je hele leven daardoor laten verpesten. Je moet ook door. Want enig wat je niet kan kopen is tijd. Dus ik sta er wel anders in nu, maar ik accepteer het nog steeds niet.
0: Danny Jager, Jodok, zijn moeder Ria Jager van Dijk. In een bijdrage van verslaggever Remco in het Hof. Ik heb ook al eens gesproken, deze Danny Jager met zijn exoskelet. Dat is inderdaad een fantastisch apparaat. Rob, zometeen ander Gronings nieuws. Wat heb je voor ons?
5: Ja, dan meer of het sabotage was of toch iets anders. Door gisteravond een vrachtschip bijna kapseist in de Eemshaven.
0: Horen we zometeen in ons nieuwsoverzicht van 9:30 in de ochtendploeg. En daarna staan we nog even stil bij ons lopend vuur van vandaag, naar aanleiding van de Michelinsterren van gisteren. Voor een kwaliteitsmaaltijd heb ik best wat geld over 050-3188-288. En stemmen doe je via rtvnoord.nl en de app van Noord. Ga je naar ons lopend vuur. Kijk eens aan.

0: Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: 9:30 al op deze dinsdag, hier is het nieuws. Goedemorgen Rob.
10: Goedemorgen. Onderzoek moet vandaag uitwijzen waardoor gisteravond in de Eemshaven een vrachtschip dreigde te zinken. Het schip, de Nautilus, die onderdelen voor windparken op zee vervoert, maakte water bij de machinekamer. Het lek werd rond 6:30 ontdekt toen het schip de Julianahaven invoer. De Nautilus leek even te kapseizen, maar dat kon uiteindelijk worden voorkomen. Havenmeester Jan-Hein Meisner van Groningen Seaports weet meer over de oorzaak van het lek.
11: Zoals het nu lijkt is het gat ontstaan door een lekkage vanuit een afsluiter. Best wel een grote afsluiter van 50 centimeter in doorsnee. En daar is water door naar binnen in het schip gestroomd. En door de inzet van sleepboten is het schip zo snel mogelijk richting de kade gemanoeuvreerd. En daar is door inzet van Wagenborg met grote pompen het schip leeggepompt.
10: Volgens Groningen Seaports zijn er vooralsnog geen aanwijzingen voor sabotage. Twee bemanningsleden moesten worden nagekeken door ambulancepersoneel, maar zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis. In Beerta is even voor middernacht een zwaargewonde motorrijder aangetroffen. Was aan het oostereinde. Voorbijgangers vonden het slachtoffer en schakelden de hulpdiensten in. De motorrijder is ter plekke gestabiliseerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het ongeval is op dit moment niets bekend. Een wolf heeft afgelopen weekend toegeslagen in Hornhuizen. Bij een veehouderij in het dorp werden in de nacht van vrijdag op zaterdag twee schapen aangevallen. Eén schaap overleefde de aanval niet. Het andere dier had aanzienlijke verwondingen en moest door de dierenarts geëuthaniseerd worden. Dierenarts Margriet Terpstra is er zeker van dat een wolf verantwoordelijk was voor de aanval.
12: Gezien hoe het eruit was, ik heb ook wel eens schapen gezien en moeten euthaniseren van een hondenaanval. Nou, dat is echt anders dan dit van een wolf. Er wordt nog wel onderzoek naar gedaan hoor. Maar de wolf is ook overal daar in de buurt gespot op filmpjes.
10: Bij een ongeval met een balenpers is gisteravond iemand gewond geraakt. Het incident gebeurde in een weiland aan de Tweemat in Grootegast. De brandweer kon het slachtoffer bevrijden. Na eerste hulp ging diegene met spoed naar het ziekenhuis. Vleermuizen bezorgen woningcorporaties en gemeenten in onze provincie veel vertraging bij renovatie- en nieuwbouwprojecten. Als het beschermde dier wordt aangetroffen, moeten corporaties aanvullend onderzoek doen, ontheffingen aanvragen en zo nodig maatregelen nemen. Dat kan leiden tot maanden of zelfs jaren vertraging en soms zelfs leiden tot afstal. Tot afstel, moet ik zeggen. Blijkt uit een inventarisatie onder 11 woningcorporaties. De corporaties zeggen dat natuurbescherming belangrijk is, maar noemen de vertraging en extra kosten bij bouwprojecten wel zorgelijk, vertelt verslaggever Eva Hulscher.
13: NIJST bijvoorbeeld, een woningcorporatie zegt, ja, wij hebben hier in de stad wachttijden van meer dan 5 jaar... voor het vinden van een sociale huurwoning. Ja, dan is dat wel moeilijk te verantwoorden. En nou, het andere aspect is natuurlijk de kosten die bij dit alles komen. Groninger Huizen, ook een woningcorporatie, zegt... ja, het is geld dat we anders zouden gebruiken voor onderhoud... of verduurzaming of nieuwbouw. En ja, we kunnen een euro maar één keer uitgeven.
10: En in Midwolde is gisteravond een container van een vrachtauto gevallen. Dat gebeurde op de N372 in een bocht richting de oprit naar de A7. In de container zat oud ijzer. Het gevolg van het ongeluk was een ravage en beschadigingen aan zowel de vrachtauto als het wegdek. Bij nader onderzoek bleken de containers rot en niet goed gezekerd. De berging duurde de hele avond. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
9: Dankjewel, Rob. Zometeen reacties op ons lopend vuur over eten. Voor een kwaliteitsmaaltijd heb ik best wat geld over, is de stelling in het lopend vuur. En daarna, het is de dag van de Duitse taal, een Duitse top 3.
2: Bist alles.
9: Op het lijstje van Egbert, Wesley en John prijkt Peter Maffay. Und du, Nena komt natuurlijk ook binnen. Net als deze, Thea van der Werf-Potskop.

0: denkt an Christian Anders. Es fährt ein Zug nach irgendwo, nirgendwo.
1: Nach nirgendwo.
0: Ja, precies daar naartoe. Ja. En Nicole, Songfestivalwinnaar, dus komt ook binnen.
2: Een bisschen Frieden, een bisschen Sonne.
0: Ja, Fenna, Richard, 050-3188-288. Geef maar door die plaatjes in de Duitse taal. Hier is Harma met die wettervoorherzagen.
3: Vandaag wisselen bewolking zijn mekaar af en een buitje is ook niet al door u te sluiten. Met een zwakke tot matige zuidwesten loten noordwestenwind wordt 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht gaat er op uitgebreide school mist ontstaan met zo'n 12 tot 15 graden als minimum. En morgen trekt de mist op, komt de zon er in de loop van de dag weer bij. Met een zwakke tot matige zuidoost tot later op de dag noordwestenwind wordt 19 tot 21 graden.
4: Zorgeloos zakelijk leasen? Wij geloven dat mobiliteit geen hoofdpijndossier is, maar een versneller van je bedrijf. Vraag vandaag nog maatwerk lease aan bij mhcmobility.nl.
5: MHC Mobility, so leasing to please.
6: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
7: Voordeelhuisjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2

0: geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeeluitjes.nl.
0: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
5: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
6: Bonjour, bonjour. Goedemorgen.
7: Goedemorgen Edwin.

0: Queen en David Bowie en Under Pressure.
1: Lopend vuur.
0: Met Nassau in de binnenstad van Groningen heeft Groningen er een sterrenrestaurant bij gekregen. Gisteren, dat kreeg je mee bij ons op Radio Noord. Ook Herberg Onder de Linde in Aduard en Noordenhoogkerk behielden hun ster. Nou, dat kost wel een paar centen als je naar een Michelinster restaurant gaat. Maar daar heb je ook een hele avond beleving voor. Voor een kwaliteitsmaaltijd heb ik best wat geld over. Ons loopt het vuur wat er allemaal binnengekomen, Petra.
2: Nou, Geetje Pilon die zegt, een maaltijd moet altijd goed zijn en smakelijk. Ik hoef geen kunst op mijn bord en helemaal geen liflafjes. Komt ook nog bij dat ik mijn geld liever aan iets nuttigs uitgeef. Nou, dat is een duidelijke reactie, Geetje. En Marga zegt, nou, ik heb er wel geld voor over, maar max één keer per jaar. En je krijgt dan ook meer dan genoeg. Ook een appje kregen we van Erik, die zegt, ja, ik ben het niet eens met deze stelling. Mijn vrouw kan ontzettend lekker koken. Ah. En daarvoor hoef ik echt niet uit eten.
0: Hij heeft een sterrenvrouw.
2: Hij heeft een sterrenvrouw, ja. Ja. Ik ga dus uit eten voor het gastheerschap, de bediening, de beleving. Ja, dat kan net zo plezierig zijn in een pizzeria of in een tapasrestaurant. En nog een laatste reactie van Geert de Vries. Die zegt, gewoon een AVG'tje, schilderijen moet je ophangen.
0: Mooi. Voor een kwaliteitsmaaltijd. Daar heb ik best wat geld over. Stemmen kan de hele dag nog via rtvnoord.nl en de app van Noord. Niet in een restaurant doen hoor. 38% van de stemmen zegt eens. Voor een kwaliteitsmaaltijd heb ik best wat geld over.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: En we hebben ze hiervoor voor jou op een rij gezet. 3 platen in het Duits. Zometeen in onze Duitse top 3. Na Bente in 3, 2, 1.

0: Bente, 3, 2, 1. Fräulein en Peter, zijn ze fertig?
1: Ja.
0: Mooi. Top 3.
1: Dat is het enige woord.
0: Ja, jawohl. En Duitse top 3 op de dag van de Duitse taal. Leuke plaatjes zo, die we allemaal kunnen draaien. Nou, het zijn er weer 3 geworden. Met dank aan Anneke Dürkstra. Onder andere is hier Nena.

0: Klaas, Tineke, Richard, ze komen allemaal met Marianne Rosenberg. Ik bin wie du.
1: Top 3.
0: Goedemorgen, Femke.
2: Goedemorgen, wie geht's?
0: Ja, zeer goed. Zometeen de ochtend door. Ik ga even verder in Nederlands.
2: Ja, jammer. Ik denk, ja, we gaan even Duits reden.
0: Nou ja, de ochtend door in het Deutsch.
2: Wie is dein Deutsch? Ja, is dat een beetje goed?
0: Een beetje. Ik heb er wel eindexamen in gedaan ooit. wat is de omschrijving van jouw eerste plaats?
2: Moest ik dacht, dat op Deutsch mag worden? Zal ik het maar gewoon in Nederlands doen?
0: Ja.
2: Oké. Ja, even denken hoor. Ja, even verschakelen. Ja. Deze zanger ziet geen enkele reden om je ergens druk over te maken.
0: Ik maak me er wel wat druk om, maar we staan achter.
3: Tranquilo.
0: I don't care.
3: Jan Smit.
0: Iets met I don't care?
2: Nee.
0: Deze zanger
2: ziet geen enkele reden om je ergens druk over te maken. Wat zeg je altijd als iemand zich ergens druk over maakt?
0: Relax, take it easy.
2: Ah.
0: Van Mika.
2: Natuurlijk.
0: Ja?
2: Ja, dat was hij al. Goed. Zeer goed.
0: 1-1, dankeschön.
2: Zeer.
0: Zo meteen als eerste platen in de ochtend door. Met Femke de Wal. Even kijken op ons lijstje van al platen die binnen zijn gekomen. Esther Bakker-Houtman, Gertruda, Theo. Ze kwamen met Matthias Reim en Verdammt, ich lieb dich. In onze top 3. Ja, dat is mooi, hè? Een mooie dinsdag verder. Mooi.
3: Tjus.

0: Vielen Dank auch, ja. Und ich wünsche einen wunderschönen Tag. Tschüss.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben, wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn, sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Bekijk de gerestylede winkel, ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen. Tijdens ons gezellige woon-event op 19 en 11 oktober. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
14: Mooi, ik ben Wia Buse. Kent u Everest Fashion in Zuid-Laren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer, nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Everest in Zuid-Laren.
13: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Trajant en Frisius MC.
15: Ja, het is weer voorbij die mooie zomer. Tijd voor wat warmte in huis. Ja. Tijd voor sfeermakers. Dus snel naar Kruid en Kramer's gigantische showroom. Wow. Op de Woonboulevard in Groningen. Om je huis herfst en winter klaar te maken. Mooi. Met de sfeermakers van Kruid en Kramer. Zeker weten dat jij er lekker warmpjes bij zit dit najaar.
16: Echt wel?
15: Kruid en Kramer, de sfeermakers.
17: Radio De Ochtend Door.
18: Met Femke de Wallen.
19: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar De Ochtend Door. Zometeen Glenn Frey op Radio Noord. Maar eerst Mika, dit is Relax, Take It Easy.

0: Nou, het is niet alleen warm bij Glenn, hoor. Het is hier in de studio ook behoorlijk warm. Glenn Frey hoor je met de Heat Is On. Toch, Edwin?
1: Ik heb de cold ongezet.
0: Oh, gelukkig. Het is hier echt bloody hot. Dat maakt allemaal niet uit. Beter te warm dan te koud. Of, nou ja, goed. Hoe dan ook, fijn dat je luistert. Goedemorgen, het is dinsdag 6 oktober op Radio Noord. Fijn dat je luistert en

0: doen, Edwin.
1: Speciaal voor dag 2.
0: Ja, we wilden even je shirt uittrekken.
1: Nou, het is... ik krijg het ook steeds warmer trouwens. Ja,
0: als je erover nadenkt, dan is het echt... Ik heb ook iets. Ik heb ook zo'n stofje aan vandaag. Dat is echt zo'n truistof. Ik heb er zo spijt van.
1: Lekker wollig.
0: Oh. Nou ja, goed. We houden op met zeuren. Het is weer een mooie dag. Het is nu nog een beetje mistig. Maar uiteindelijk klaart dat wel op. En komt de zon er als het goed is nog even bij voordat het gaat regenen. Dus we gaan er nog even van genieten. Fijn dat je luistert. Ja, het is een dag als alle anderen misschien wel. Maar misschien ook wel niet. Je kan weer een liedje aanvragen op Radio Noord. Dat mag een Duits liedje zijn, want het is vandaag de dag van de Duitse taal. Maar we hebben er ook al een top 3 over gehad in de ochtendploeg. Maar het mag ook een ander liedje zijn. Een plaat waarvan je zegt, daar heb ik zin in vandaag. Een liedje wat je al een hele tijd niet hebt gehoord. Of een plaat waar je zin in hebt. Misschien met een bijzondere lading. Of gewoon omdat je hem heel tof vindt. Laat het me weten, 050-3188-288. Welke plaat wil jij zo horen binnen nu en 5 minuten op Radio Noord? Laat het me weten en wie weet hoor je hem zo.

0: Toontje Lager en net als in de film op Radio Noord. Maria, goedemorgen.
1: Morgen, Femke.
0: Hallo, hoe gaat het vanochtend?
1: Nou, redelijk. Ja, ik ben niet meer zo mobiel. En elke dag is weer een zegening.
0: Ja. Ja, want je vertelde me net... Mag ik je zeggen trouwens?
1: Oh, jawel.
0: Oké, je vertelde me dat jij inmiddels de bijzondere leeftijd van 93 hebt.
1: Ja, ik ben op weg naar 93 in januari.
0: Oh, wauw. Jeetje.
1: Ook dat te halen.
0: Ja, ja, jij zegt ook, ik vind het een zegen dat ik gewoon weer ben deze ochtend.
1: Ja.
0: Voelt dat ook echt zo, elke ochtend als je wakker wordt?
1: Nou, meer in de avond. Toch dat ik alles weer kunnen doen heb die dag, dat ik dat weer allemaal gedaan heb. Ja, dan is het zo. Maar ook wel de morgen. Allebei de keren eigenlijk wel.
0: Ja, ja. Ja, mooi. Hey Maria, jij vertelde me net buiten de uitzending een verhaal. En dat jij dit liedje heel graag weer een keer zou willen horen.
1: Ja.
0: Vertel.
1: En dat is Ronald Keizer. Met Santa Maria. En toen wij getrouwd waren, gingen wij in Bhutan wonen. En dan begin de 60 jaren kregen wij de eerste televisie. En we keken natuurlijk altijd naar die Duitse shows.
0: Ja.
1: En toen ik hem dat liedje al zien zingen. En toen was hij nog maar een knaapje van 23 of zo. En nu zingt hij hem nog. En zo af. En toen hoorde ik hem. En het is natuurlijk mijn liedje, Maria.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Nou, ik ga hem voor je draaien, Maria.
1: Hartelijk bedankt.
0: Ja, en ik wens je nog een hele fijne dag.
1: Dankjewel.
0: Oké, dag Maria.
1: Dag.
0: Ja, we borduren nog even voort op die Duitse dag. Vandaag net een top 3 ook al gehad in de ochtendploeg. Maar we gaan er gewoon even lekker door. Roland Keizer en Santa Maria. Speciaal voor Maria uit Veendam.

0: Elton John en Dua Lipa en Cold Heart op Radio Noord. En zometeen dan krijg je het laatste nieuws van Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Wat gaan we horen?
1: Nou, het moment die je wist wat zou komen, zo ongeveer.
2: Je verwacht het allemaal.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl. Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
0: Het is bijna 10:30 geworden, tijd voor het laatste nieuws. Met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De werkgevers in het streekvervoer balen ervan dat de vakbonden opnieuw dreigen met stakingen. De vakbonden willen vanaf maandag tot aan kerst elke week een dag staken als de werkgevers niet tegemoetkomen aan hun eisen voor de nieuwe cao. Woordvoerder Jeske Kapitein van de streekvervoerders noemt dat bij RTV Drenthe teleurstellend. De OV-bedrijven vinden het niet de beste manier om tot een akkoord te komen, vragen zich af waarom duizenden reizigers de dupe moeten worden van acties van de vakbonden. De streekvervoerders zeggen bereid te zijn om aan de onderhandelingstafel verder te praten over de cao-voorstellen die ze hebben gedaan. De bonden eisen een loonsverhoging van 6%, terwijl de werkgevers 1% bieden. Een inleveractie voor vuurwerk in de gemeente Groningen heeft gisteren 270 kilo opgeleverd. Sinds 1 augustus is het bezit van consumentenvuurwerk verboden. Mensen konden vuurwerk anoniem inleveren zonder een boete te krijgen. In totaal werd 221 kilo consumentenvuurwerk ingeleverd, 26 kilo zwaarder vuurwerk en 23 kilo aan noodzijnmiddelen. Het zijn bijvoorbeeld fakkels die gebruikt worden in de maritieme sector. Vanaf aankomende jaarwisseling geldt een landelijk verbod op het afsteken van vuurwerk. Wel is het mogelijk om als vereniging vuurwerk af te steken. In de gemeente Groningen gaat niemand zo'n vergunning krijgen, weet verslaggever Wouter Holsappel.
10: Burgemeester Rolien Kamminga is bang dat als ze dat wel zou doen, het voor handhavers onmogelijk zou worden om onderscheid te maken tussen groepen met een vergunning en mensen die illegaal vuurwerk afsteken. Daarom besloot ze bij voorbaat al, niemand krijgt zo'n vergunning.
1: De overvallen van de supermarkt aan de Wending in Delfzijl is nog spoorloos. De winkel werd gisteravond rond 7:30 overvallen. Volgens de politie dreigde de overvallen met een mes. Via Burgernet is een signalement van de verdachte verspreid. Het gaat om een donker getinte man met baardje van ongeveer 20 jaar. Het moet klaar zijn met de bureaucratische rompslomp in het aardbevingsdossier. Dat vinden de provincie en de 5 Groningen aardbevingsgemeenten. Ze uiten in een brief van de Tweede Kamer hun twijfels over hoe het gaat met de versterking en het schadeherstel. Gedeputeerde Suzanne Top vertelt waarom zij de brief nodig vindt.
11: Wij maken ons nog steeds echt grote zorgen over met name het kernaardbevingsgebied. Daar waar het allemaal wat complexer is dan een simpele schadeherstel. En we zien gewoon dat mensen daar nog steeds hartstikke in vastlopen. En dat is onverteerbaar.
1: Morgen debatteert de Tweede Kamer over het gaswinningsdossier. Top is daar namens de provincie bij aanwezig. En bij een ongeval met een balenpers is gisteravond iemand gewond geraakt. Het gebeurde in de weiland aan de Tweemat in Grote Gast. Brandweer kon het slachtoffer bevrijden. Na eerste hulp is diegene met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Meer daarover op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. En dan krijg je nog het weer van Harma Boer.
6: Vandaag wisselen bewolking in Zummerkoren af en een buitje is ook niet al door u te sloten. Met een zwakke tot motige zuidwesten loopt de noordwestenwind wordt 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht gaat er op uitgebreide school mist ontstaan met zo'n 12 tot 15 graden als minimum. En morgen trekt de mist op, komt de zon er in de loop van de dag weer bij. Met een zwakke tot motige zuidoost dat loopt er op de dag noordwestenwind wordt 19 tot 21 graden.
0: Dankjewel Harma. Welke drie getallen ga ik zo meteen dobbelen voordat jij kans kan maken op het hele leuke dobbelspel Vief Geliek? Je hoort het zo.
12: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
13: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
14: Kom ook naar het Stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
13: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
15: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
16: Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Voor persoonlijk advies en de beste oplossing op maat. Gun jezelf ook het beste en kijk op prinsheerlijkslapen.nl.

0: Ja, ik hoop niet dat jij op een road to nowhere bezig bent met Vive Gelyk zo meteen. Maar je hoorde ze wel, Talking Heads en Road to Nowhere.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: Ja, en aan de andere kant heb je er ook helemaal niks over te zeggen. Want de dobbelstenen bepalen het geluk. En het geluk moet maar net aan jouw zijde zijn als het gaat om dit soort dingen. Ik heb een bakje met 3 dobbelstenen. Normaal gesproken zitten er 5 bij het klassieke dobbelspel. Maar ik heb er 3. Die ga ik zo meteen schudden. En er komen 3 getallen uit. En als jij die 3 getallen in jouw telefoonnummer hebt, na de 06 of het netnummer, dan mag je bellen met 050-318-288. En dan maak je dus kans op dat hele leuke dobbelspel Vive Gelyk. Het is gewoon het klassieke spel, maar dan in het Grunnigs. Het is allemaal niet heel ingewikkeld. Ja, ik kan er heel veel woorden aan vuil maken. Maar ik zou zeggen, pak je telefoon vast in de hand. En dan gaan we eens even kijken of het geluk vandaag aan jouw kant staat. Dan gaan we eens even schudden. En kijken welke 3 getallen er vandaag uitkomen.

0: Jij hebt inderdaad een 1 en een 4 en een 0 en nog ook allemaal andere cijfers. Ja, maar dat klopt inderdaad.
1: Ja.
0: Dat betekent dat jij hem wint vandaag.
1: Nou, geweldig zeg, wat leuk.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Was je wat bijzonders aan het doen vandaag of gewoon een dag als alle anderen?
1: Nou nee, ik heb net de boodschappen binnen en ik ga denk een beetje knutselen vandaag. Maar ja, ik weet nog niet wat ik ga doen. Nee, mijn plan is nog niet heel duidelijk.
0: Oké, maar je zegt knutselen, dat intrigeert mij. Wat vind jij leuk om te knutselen?
1: Nou, ik knutsel graag met papier.
0: Ja.
1: En daarvoor heb ik gratis materiaal. En dat in de vorm van tijdschriften die ik overal vandaan tover. Ja. En daar heb ik met een stukje papier maak ik collages en met plaatjes en met foto's. En met, ja, het is heel, er is niks leukers dan het ene stuk papier op het andere stuk papier plakken eigenlijk.
0: Nou, wat leuk zeg.
1: Met een pinstift. Ja,
0: en zit er dan ook een bepaald thema in? Dat je,
1: soms wel.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Soms wel, op kleur bijvoorbeeld, alles rood of alles groen. Maar het kan ook een voorstelling worden, echt een collage, zeg maar. Iets met een landschap of een gezicht. En dat kan met allemaal hele kleine stukjes papier, tijdschriften, kan dat. Dat is echt heel erg leuk.
0: En wat doe je daar dan vervolgens mee?
1: Nou ja, eigenlijk helemaal niks. Ik kijk ernaar en ik begin naar de volgende.
0: Maar hang je het ergens op, lijst je het in?
1: Nee. Ik maak een boekje. Ik maak er een boekje van.
0: Oké.
1: Okay. Een klein boekje voor mezelf, dat bind ik dan ook zelf in, zeg maar. En dan, het is heel grappig. Het is heel, het kost niks.
0: Grappig.
1: Het is heel therapeutisch. Het is heel therapeutisch.
0: Ik wou zeggen, ik vind dit heel bijzonder, ja.
1: Ja.
0: Wat mooi.
1: Ik probeer het eens een keer.
0: Nou,
1: ik neem een tijdschrift en knip er eens wat in en ik plak die dingen op mijn ander stuk papier en dan moet je eens kijken hoe leuk dat is. Wat ook leuk is, hè, dan neem je een foto uit een tijdschrift, een beetje grote foto, en dan plak je allerlei poppetjes in. En op die poppetjes plak je bijvoorbeeld een model met die een leuke jurk showt en dan plak je dan het hoofd van André van Duin op of zo.
0: Nou, wat creatief, Evelien. Ja. Ik vind het echt heel leuk.
1: Ja, dat is het ook.
0: En het is ook beter dan de hele dag een beetje scrollen op je telefoon.
1: Ja, maar dat is, dat vind ik helemaal niks hoor. Dat doe ik ook wel. Maar weet je, dat doet iedereen. En dat is ook best heel erg. Dat gaat heel veel tijd in zitten. Dat is heel zonde.
0: Ja.
1: Maar als je knippen en plakken. Ja, ik vind het heerlijk. Het is therapeutisch, wat ik al zei. Het is ook begonnen als therapie, inderdaad. Dan doe eens iets anders met je hoofd dan alleen maar in die telefoon zitten.
0: Mm-hmm.
1: En doe iets creatiefs. Nou, dat. Ja.
0: Ben je ook een gelukkiger of meer relaxter mens nu je dit bent gaan doen?
1: Ja, daar word je wel. Je wordt er wel gelukkig van. Ja, dat klopt. Je wordt er wel gelukkig van. Ja, het is omdat je juist, je maakt iets, hè? Je creëert iets, je bent met kleur bezig, maar je moet eerst zoeken en dan moet je knippen en scheuren en plakken en dan uiteindelijk hoop je dat het wordt wat je in je hoofd had. Dat hoeft niet, maar dat kan. En soms is het iets heel anders waar je ook heel gelukkig mee kunt zijn, zeg maar. Maar je kan er altijd weer overheen plakken, hè? Dus dat kan ook.
0: Ja. Nou, ik vind het geweldig leuk, Evelien. Dankjewel dat je me even meenam in jouw wereld van de knutselerij. Wij gaan zorgen dat het spel Vive Gelijk naar jouw kant op komt.
1: Ja, fantastisch, joh.
0: En ik zou zeggen, blijf maar even aan de lijn. Ja.
1: Oké, dat is goed. Oké,
0: tot zo. Tot zo. Ja, vorige week kwam de nieuwe plaat van Suzanne en Freek uit. En het was ook meteen de start van de aanloop naar een nieuw album dat op 13 november uitkomt. Met ook de titel van die nieuwe single, Pijnstiller.

0: Miles Smith op Radio Noord en Wait For You. En zometeen dan is het tijd voor Tel en Bel. Welke plaat we gaan tellen en wat je kunt winnen. Je hoort het allemaal zometeen natuurlijk op Radio Noord.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
1: & Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: Domeinnamen kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen. Die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden, liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon, in het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
11: Ja, het is weer voorbij die mooie zomer. Tijd voor wat warmte in huis. Ja. Tijd voor sfeermakers. Dus snel naar Kruid en Kramer's gigantische showroom. Wow. Op de Woonboulevard in Groningen. Om je huis herfst en winter klaar te maken. Mooi. Met de sfeermakers van Kruid en Kramer. Zeker weten dat jij er lekker warmpjes bij zit dit najaar.
12: Echt wel?
11: Kruid en Kramer, de sfeermakers.
13: Zonneteveel, jokason.nl, albino 60 jaar zonweer en rolloen.
14: Sensatie, spanning en acties, dat is topbasketbal bij Donar. Kom aanstaande dinsdag ook naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Leuven Bears begint om 7:30. Kaarten via donar.nl. Tot Donar!
12: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar en dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum, al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
15: Radio Noord. De ochtend door.
0: Met Femke de Wallen. Muziek van eigen bodem zometeen in Tel en Bel. Maar welke plaat het is hoor je zo na Bruno Mars en Robbie Williams. Dit is Millennium. Wanneer

Stars en All My Soul op Radio Noord. Tell him Bell. Ik heb hem weer klaar liggen voor je. Dus de hele leuke fanny pack schoudertas van RTV Noord. Hartstikke leuk ding. Kan van jou zijn als je zometeen meetelt met deze plaat. Noord.

Dit is natuurlijk René Vroeger en Nobody Else. En we gaan het woordje nobody tellen. Dus als jij zo meteen meetelt met dit liedje en mij straks kunt vertellen via 050-3188-288 hoe vaak je het woordje nobody hebt gehoord, dan maak je dus kans op die hele leuke schoudertas. 050-3188-288 is het nummer wat je zo meteen mag bellen na afloop van dit liedje. Ik wens jou heel veel succes.

0: 050 3188 is het nummer dat je nu kunt bellen als je weet hoe vaak je het woordje nobody hoorde. Om kans te maken op die hele leuke schoudertas, die fanny pack van RTV Noord. Eens even kijken. Goedemorgen met wie?
1: Ja, met Kramer.
0: Dag Kramer, goedemorgen.
1: 20 keer.
0: 20 keer? Nou, ja. In één keer goed. Dat betekent dat hij voor jou is vandaag.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja, alsjeblieft.
1: Ja.
0: Ga nog wat leuks doen vandaag.
1: Ja, ik ben aan het werk.
0: Oké. Wat doe je voor werk?
1: Ja. Ik ben timmerman, slotenmaker.
0: Oh, een slotenmaker. Kijk eens aan.
1: Ja.
0: Nou, moeten er nog veel sloten gerepareerd worden vandaag?
1: Ja, ik heb nog een buitensluiting. Een vrouw staat voor de dichte deur. En een afgebroken sleutel in de slot. Dus ach. Er zijn nog een paar cilinders vervangen.
0: Oh jeetje. Ja, dat houdt je wel van de straat volgens mij.
1: Dat klopt.
0: Of ja, letterlijk. Want ja, die ene vrouw die ingesloten is, dat is heel vervelend natuurlijk.
1: Buitengesloten.
0: Oh, buitengesloten. Ze kan er niet in. Ja, nee, oké.
1: Kan er niet in.
0: Nee. Nou, succes ermee.
1: Dankjewel.
0: En wij gaan even zorgen dat het jouw kant op komt.
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Goed zo. Hey, ik spreek je zo.
1: Ja, jojo.
0: Tot zo. Dit is Madonna en Into the Groove op Radio Noord. Come on, come on.

0: het is nog maar dinsdag. Maar goed, ik zou zeggen, maak er een leuk feestje van. Get down on it, Cool and the Gang op Radio Noord. Zometeen hoor je het laatste nieuws van Etten in het Veld. Etten, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat gaan we horen?

0: Ja, die zorgen zijn er zeker.
1: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
2: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
3: Honda, the power of dreams.
4: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
10: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met vinden.
12: Het is bijna 1 minuut voor 11:30. Tijd voor Noordnieuws met Edwin in het Veld. Edwin, goedemorgen.
0: Goedemorgen Femke. Een wolf heeft afgelopen weekend toegeslagen in Hornhuizen. Bij een veehouder in het dorp werden de nacht van vrijdag op zaterdag 2 schapen aangevallen. 1 schaap overleefde de aanval niet. Het andere dier had aanzienlijke verwondingen en moest uiteindelijk door de dierenarts geëuthaniseerd worden. Dierenarts Margriet Terpstra is er zeker van dat een wolf verantwoordelijk was voor de aanval.
13: We zien hoe het eruit ziet. Ik heb ook wel eens schapen gezien en moeten euthaniseren van een hondenaanval. Nou, dat is echt anders dan dit van een wolf. Er wordt nog wel onderzoek naar gedaan hoor. Maar de wolf is ook overal daar in de buurt gespot op filmpjes.
0: Onderzoek moet vandaag uitwijzen waardoor gisteravond in de Eemshaven een vrachtschip dreigde te zinken. Het schip maakte water bij de machinekamer. Waarschijnlijk kwam het daar binnen via een grote afsluiter. De manning is van boord gehaald en elders ondergebracht, zegt havenmeester Jan Hemmeijsner van Groningen Seaports.
14: Er zijn 2 mensen nagekeken door ambulancepersoneel. Maar die zijn verder niet meegenomen. Die waren ook vrij snel weer te been en op locatie gebleven.
0: Een breuk binnen de pekelde PVV. Raadslid Albert Hartman stapt uit de fractie. Hij is het niet eens met de keuze van de pekelder PVV om zich los te maken van de landelijke partij. Het was voor de SP een voorwaarde om een coalitie te kunnen vormen met CDA en die pekelde PVV. Het besluit van Hartman heeft overigens geen gevolgen voor die coalitie, zegt verslaggever Jonar Venema.
15: Nee, dat niet. De coalitie heeft een ruime meerderheid. Ze waren met 10. Daar gaat er dus nu eentje vanaf. Er zijn dus nog met 9 over in een raad die bestaat uit 15 zetels.
0: Vleermuizen bezorgen woningcorporaties en gemeenten in onze provincie veel vertraging bij renovatie- en nieuwbouwprojecten. Als het beschermde dier wordt aangetroffen, moeten corporaties aanvullend onderzoek doen, ontheffingen aanvragen en zo nodig maatregelen nemen. Het kan leiden tot maanden of zelfs jaren vertraging, blijkt uit een inventarisatie van RTV Noord onder 11 woningcorporaties. In Warffum bijvoorbeeld kon woningcorporatie Goud Wonen 2 van in totaal 4 huizenblokken niet verduurzamen, vertelt interimbestuurder Anja Kluiter.
16: Er zijn 4 woningen, die hebben vloer, gevel, dakisolatie, nieuwe kozijnen gekregen. En 4 woningen, daar kunnen we even nog niks doen in afwachting van nader onderzoek. Het ziet er raar uit. 2 om 2 om 2 en de een wel en de ander niet. Maar zo gaat het soms. Dit is de praktijk die we aantreffen. Je weet nooit waar ze zitten. En uit ecologisch onderzoek blijkt dat dan als je van plan bent om een hele straat aan te pakken. En soms moet je pas op de plaats maken.
0: En FC Groningen doelman Etienne Vaase heeft zich met Suriname niet geplaatst voor de kwartfinales van de Nations League. De ploeg van bondscoach Henk Vrezer had aan een gelijkspel tegen Guatemala genoeg, maar ging in de 6e minuut van de blessuretijd alsnog onderuit in Guatemala-stad. 1-0. Na afloop sloeg de vlam in de pan. Meerdere spelers zochten elkaar op. Er werd flink aan elkaar getrokken. Vaase sprong in de menigte, viel daarna op de grond en daar liep hij rake klappen op. Hij moest uiteindelijk door ploeggenoten ontzet worden, waarna hij de kleedkamers opzocht. Meer sport op rtvnoord.nl.
12: Dankjewel. krijg je nog wat weer van Arma Boer.
17: Vanmiddag is er nog het optrekken van de nevel en mist nog altijd veel bewolkt. Maar storig aan komt de zon op Aalmeerplekken tevoorschijn. Met een zwakke tot matige zuidwest tot noordwestenwind wordt 19 tot 21 graden. Vanop en vannacht gaat er op uitgebreide school mist ontstaan met 12 tot 15 graden als minimum. In Muiden trekt de mist maar langzaam op. En in de loop van de dag komt de zon erbij. En met een zwakke tot matige zuidoost tot later op de dag noordwestenwind wordt 19 tot 21 graden.
12: Dankjewel, Arma.
18: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
19: Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Voor persoonlijk advies en de beste oplossing op maat. Gun jezelf ook het beste en kijk op prinsheerlijkslapen.nl.
20: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
21: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
22: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar en dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum, al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.

0: op Radio Noord en I've got the music in me.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, en over muziek gesproken. We gaan eens even naar de hitlijst van Radio Noord, de Noord 9. Met de 9 meest populaire platen van dit moment. Allemaal nieuwe muziek. De ene plaat staat er natuurlijk wat langer in dan de andere plaat. Ik ga zo meteen de nummer 3 voor je draaien. Die is nieuw binnengekomen deze week. Ja, en hoe zou je willen zeggen? Nummer 3 is hoge binnenkomer. Maar ik ga eerst eens even kijken naar de nummer 6, 5 en 4. De nummer 6 is namelijk voor Martin Blok en onze eigen Harma Boer, Astin de Summer Snijdt.

0: En dan gaan we even naar de nummer 5. Die is natuurlijk voor Marieke Schenk. En...
1: Adrenaline is mijn dopamine. Ik hoef geen routine. Alleen adrenaline.
0: Inmiddels 8 weken in de Noord 9. En een plekje gezakt van nummer 4 naar nummer 5. En die nummer 4 is voor de plaat die wekenlang op nummer 1 stond. Samsland. Hey.

0: Bruce Springsteen op Radio Noord en I'm on fire. Zometeen is het tijd voor Tussen de Middag met Nino Geertsma, Stefan Kosters en natuurlijk Edwin in het Veld. Goedemorgen, mannen.
1: Mooi.
2: Goedemorgen.
1: Hoi.
0: Nou, feest is weer compleet. Wat gaan we doen?
1: Nou, we gaan Chinezen.
0: Als in eten.
1: Nou, sterker nog, Nadesh was bijna zover dat ze echt een rijsttafel had besteld om af te halen voor mij de lunch.
3: Voor 4 personen, maar dan weet je, het is zeker voor 8.
1: Zeker voor 8, ja. Nee, ik wil het hebben over de Chinezen in Altijd Wat Anders. En dat heeft alles te maken met, gisteren was het Michelin-dag. Er zijn allemaal restaurants met Michelin-sterren gekregen, bijvoorbeeld. In Groningen 1 restaurant in de stad die hem nu nieuw heeft gekregen. Nou, dat is natuurlijk leuk voor hun, maar ik vraag me af in hoeverre wij daar heel veel aan hebben. Ga jij wel eens naar een sterrenrestaurant?
0: Ik heb er in het verleden wel eens gegeten, ja.
1: Verleden?
0: Ja.
1: Het is duur, hè?
0: Ja, dat is het.
1: Ja, dus wij dachten,
0: uit eten gaan is al duur.
1: Nou, ze me hebben over uit eten gaan of afhalen. Iets wat we wel, nou, wekelijks altijd wel deden, denk ik. Chinees.
0: Ja.
1: Ja, alleen, er zijn steeds minder restaurants. Dus ik vraag me gewoon even af hoe dat hier in Groningen is. Heeft jouw dorp nog de vaste Chinees? Ooit had Winsum er 2 zelfs. Nou, nu nog 1. Volgens mij nog steeds populair. Want elke zaterdag zie ik daar nog mensen om 4 uur al, 4:30 al naar binnen gaan met de hele familie. Om lekker de hele avond daar te gaan zitten. Dus ja, qua populariteit heeft dat niks ingeboet volgens mij. Maar kan het nog wel bij jou in het dorp? Heb jij nog een Chinees? En zo ja, wat bestel je dan altijd? Wat is dan jouw favo?
0: Wat is jouw ultieme...
1: Ja, nou, we hebben het er net ook even over gehad. Ik wil sowieso een bak nasi met een lap ham erop.
2: En een eitje.
1: Eitje ook, inderdaad. Ik wil koelejoek. Vind ik altijd lekker, die balletjes.
2: Oh, ja.
1: Met poedersuiker erop.
3: Die natte groente, die is ook altijd zo lekker.
2: Koelejoek met poedersuiker?
1: Koelejoek is vaak met poedersuiker.
2: Oh ja?
1: Bij ons wel.
4: Bij mij op de pisang goreng.
1: Oh ja, dat kan ook. Maar en natuurlijk, ik vind buikspek ook heel lekker.
2: Ja.
1: Nou, gewoon babi bangang vind ik lekker. Voel je
2: ik
1: heb er niet zoveel mee. Ja.
4: Vind ik wel lekker.
1: Ja? Okay. Ja. Ja, prima. Ja, chap choy vind jij lekker, toch?
3: Ja, dat vind ik lekker. Die natte groente, heerlijk.
1: Hoezo zeg je natte groente? Dat is toch gewoon...
4: Groente in saus.
1: Ja, alles is in saus bij de Chinees. Dat is zo mooi.
4: Dat is de bakermat.
1: Ja. Hoe sta jij erin, Femke?
0: Ja, ik vind het heerlijk. Ik zou dan, wat jij allemaal hebt gezegd, heerlijk. Maar ik zou dan de nasi vervangen door de bami.
1: Oh wel?
0: Ja,
1: oh.
0: Ja, ik vind bami lekkerder.
1: Weet je, die dikke
4: gaftoe.
0: Ja, ik vind mie eigenlijk het allerlekkerste. Ja. Als ik dan ga Chinezen, dan ga ik wel echt voor de oldschool bami. Inderdaad, met ham. Zo'n plak ham erop en ei. En,
4: Honger.
0: Heerlijk. Ja, ik ook.
3: Een extra eitje erbij.
4: Honger.
1: Kan dat?
3: Natuurlijk, kun je gewoon vragen.
1: Onze kroephoek is wel duur in Winsum.
4: Honger.
0: Ik heb er echt zin in nu.
1: Ja, ik ook wel. Ja, nou ja, goed. We gaan het erover hebben. Er is nog weer wat... Ja. Jongens, even, kom op. Ja?
4: Kroephoek.
1: De Neder-Saxe-lijn.
0: Gebakken banaan.
1: Hey. Ja, laat het maar zitten.
4: Saté.
1: Oh ja.
4: Ja.
3: Doei.
0: Ja, nou, we horen het straks wel.
4: Of varken.
1: Eet smakelijk.
4: Oh, lekker.
0: Dit is Dolly Parton.
1: Ja,
0: en Jolene, fijne middag. Eet smakelijk. Mooi.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
1: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
8: Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten en in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. De middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: En dan nu de hoofdpunten van het Grunnerenijs, Edwin. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. De overvallen van een supermarkt aan de Wending in Delfzijl is nog spoorloos. Gebeurde gisteravond. Volgens de politie dreigde de overvallen met een mes. Werkgevers in het streekvervoer balen ervan dat de vakbonden opnieuw dreigen met stakingen. Op de Cornelis de Laanstraat in Delfzijl zijn een fatbike en een auto op elkaar gebotst. Onduidelijk hoe het met de bestuurders gaat. En FC Groningen doelman Etienne Vaassen heeft zich met Suriname niet geplaatst voor de kwartfinales van de Nations League. Na afloop sloeg de vlam in de pan in de wedstrijd tegen Guatemala en liep Vaassen ook nog eens rake klappen op.
11: Ja, maar er werd wel, begreep ik, 90 minuten lang werden de apengeluiden gemaakt richting de Surinaamse spelers. En de wedstrijd werd niet gestaakt.
12: En dan vind je klappen een goede oplossing?
11: Nou, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat er wat frustratie bij zat. Ja. Als ik het zo zeggen. Dankjewel. Meer om 12:30.
13: Dames en heren. Het volgende station is...
14: Tussen de middag.
15: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
16: Bouw of metaalproject? Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
17: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
16: Voordeeluitjes.nl. Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
17: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
18: Voordeeluitjes.nl.
19: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Noord gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 97.5 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Noord. Denk vooruit.
20: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
21: Radio
14: Tussen de middag.
22: Met Nivino Geertsema.
23: Goedemiddag. Als de Neder-Zaakse lijn er komt, dan weten we in ieder geval nog iets meer over hoe het eruit komt te zien. Wat dat betekent, hoor je zo.

0: Jennifer Lopez, Ain't It Funny op Radio Noord. 8:08 is het, mooi dat je erbij bent. Een nieuwe tussen de middag op deze dinsdag 6 oktober. En we beginnen met de Neder-Saxenlijn. Want of die Neder-Saxenlijn er komt, is nog altijd onzeker. Maar mocht die er komen, dan is nu weer ietsje duidelijker hoe de lijn eruit komt te zien. ProRail heeft namelijk een onderzoek gedaan naar wat wel en niet haalbaar is. Ik ga erover praten met onze treinverslaggever Marten Nauta. Mooi dat je er weer bent, Marten.
1: Hoi.
0: Eerst even voor de duidelijkheid, het oorspronkelijke plan van de Neder-Saxenlijn. Wat was dat ook alweer?
1: De bedoeling van die lijn is dat je uiteindelijk een verbinding krijgt tussen Groningen, Veendam, Stadskanaal, Emmen en dan richting het zuiden, richting Twente en Zwolle. Dus dat je eigenlijk door dat gebied een hele spoorlijn krijgt. Het is nu zo dat je vanuit Groningen wel tot Veendam kan en vanuit Zwolle en Almelo wel tot Emmen. Maar daartussen ligt niks. Daar rijdt wel een bus, maar men wilde graag sporen hebben liggen uiteindelijk. En daar is initiatief toegenomen. Nou ja, en hoe dat spoor eruit komt te zien, als het al lukt, wat je net zegt, daar wordt nu over nagedacht.
0: Ja, en dan komt er zo'n onderzoek en Er is zo'n tussenstap met een aantal concrete strepen door verschillende varianten.
1: Ja.
0: Wat gaat nu in ieder geval niet door als die Neder-Saxenlijn er komt?
1: Nou, van alles en nog wat. Ze gaan in ieder geval geen rekening meer houden met een hyperloop bij Veendam. Er komt geen volledig dubbel spoor, dat is ook duidelijk. Dat is dan een optie, hè? Die wel in de eerdere plannen stond. Volledig dubbel spoor en met meer dan 160 km per uur rijden. Dan spreek je al bijna van een hoge snelheidslijn. Nou, dat gaan ze nu officieel niet meer verder onderzoeken, omdat dat gewoon te duur is. Ook allerlei routes naar Duitsland en de Eemshaven en Delfzijl, extra spoor zou dat dan allemaal zijn, vallen ook allemaal af. En het aanleggen van ondergrondse delen, dus tunnels of verdiepte liggingen bij onder andere Emmen, dat gaat ook niet door. Want dat gaat ook gewoon te veel geld kosten. Komt het op neer. Dus eigenlijk zetten ze in op een wat beperktere omvang van die nieuwe Neder-Saxenlijn.
0: Ja, maar dan is er alsnog, dan staat er nog steeds wel een project, toch?
1: Ja, nou ja, ik sprak er net even over met Melle Mulder, dat is de initiatiefnemer van de Neder-Saxenlijn uit Ter Apel. En die, ik zei ook van ja, dit begint te lijken op hoe het spoor in Noord-Nederland, behalve dan de lijn naar Zwolle, maar hoe dat eruit ziet. Veel enkelspoor, waar het moet even dubbelspoor om een trein, twee treinen elkaar te laten passeren, maar voor de rest goedkoper aanleggen. Dan bijvoorbeeld het intercity-spoor richting Assen en Zwolle, wat natuurlijk wel helemaal volledig dubbel is. Zelfs het spoor tussen Groningen en Leeuwarden is niet volledig dubbelspoor. Er zitten heel veel stukken enkelspoor in. Wat best lastig is qua dienstregeling, maar ook een stuk goedkoper is in de aanleg. En daar gaat het dan om.
0: Want dan moet één trein moet dan bijvoorbeeld op een station wachten totdat de andere trein uit de tegenovergestelde richting daar voorbij kan.
1: Dat klopt. En dat kan heel vervelend zijn, want dat kan gewoon heel veel vertraging opleveren als er iets niet goed gaat in de dienstregeling.
0: Ja. Maar met al deze varianten die nu zijn afgevallen, waar een streep door is gezet, blijft het oorspronkelijke plan dus nog wel staan, als ik het goed heb?
1: Het idee om uiteindelijk spoor aan te gaan leggen naar Stadskanaal vanuit Veendam en dus verder richting Emmen, dat is er nog steeds. Ja. Er wordt dus nog steeds op de achtergrond over nagedacht, terwijl de provincie Groningen ondertussen bijvoorbeeld aangeeft van nou, we maken ons wel wat zorgen om de toekomst van die lijn, want een ministerie wil geld schrappen, hè, wil geld halen van de aanleg van nieuwe wegen en nieuwe spoorlijnen naar het onderhoud van bestaand bijvoorbeeld spoor, maar ook bestaande wegen, bestaande bruggen. Minister Karmans van Infrastructuur die zat daar afgelopen zondag nog bij WNL op zondag over en daar zei hij dit.
2: Iets minder dan 2 weken maken we bekend wat die totale herprioritering over iets minder dan 2 weken maken we bekend wat die totale herprioritering is op het mobiliteitsfonds. Het mobiliteitsfonds is het fonds waarmee we alle infrastructurele investeringen doen in Nederland. En daarin hebben Annette Bertrand, staatssecretaris en ik gezegd vanaf moment 1 toen wij binnenkwamen op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, we gaan het helemaal omgooien. Want hoe we nu prioriteiten stellen is niet goed. Mm-hmm. Onderhoud en vernieuwing staat eigenlijk nu onderaan het lijstje in plaats van bovenaan en dat willen we omdraaien. Mm-hmm. Dus dat gaat prioriteit krijgen. Dat gaat iets betekenen voor nieuwe aanlegprojecten. Ja. Wat dat precies is voor de Neder-Saxenlijn of voor de Lelylijn of voor bepaalde snelwegprojecten die we natuurlijk ook hebben in het land, dat wordt vrijdag over een week allemaal bekend. Daar ga ik nu niet op vooruitlopen. Nou, maar de prioriteit komt te liggen bij onderhoud en vernieuwing.
3: Dan had u op mijn vraag ook gewoon ja kunnen zeggen.
2: Nee, maar dat is niet het geval.
3: Maar dan klinkt het toch ook als een nee. Als u zegt, ik ga het omdraaien, ik ga eerst onderwijs doen. Sorry jongens. Maar
2: nee, ik ga niet onderwijs doen, onderhoud.
3: Onderhoud doen, excuses. Onderwijs ook belangrijk. Onderhoud doen, ik kijk naar Marcel.
0: Oké,
1: zo ging het nog even door.
0: Zondagochtend was het ook, hè,
1: precies.
0: Ja. Ja, er is nog heel veel onzeker dus.
1: Ja, klopt. En over anderhalve week, dat wordt echt wel een spannend moment voor de mensen die zich hard maken voor die spoorlijn. En ook voor mensen die in Zaskanaal wonen, bijvoorbeeld Trapel. Ja, komt daar binnen afzienbare tijd. En afzienbare tijd is nog steeds jaren. Hè. Er wordt echt niet eerder dan 2028 besloten. Als het allemaal zo lijkt zoals het nu gaat. Of die spoorlijn er echt daadwerkelijk komt. En op welke manier die er dan komt. Bijvoorbeeld, welke route heb je tussen Veendam en Stadskanaal? Pak je een route over het oude starttracé, waar nu de stoomtreinen van de start nog rijden? Of neem je een heel andere route? Daar moet allemaal...
0: Dan ook nog wel, het kan 2038 worden of zo, mocht die er ooit komen.
1: Ja, en dat terwijl er mensen is dat kanaal natuurlijk al jaren is beloofd dat er een spoorlijn komt. Maar goed, die ligt er nog steeds in. Ja, behalve die star. Maar daar ga je niet elke dag mee van op en neer naar je werk, denk ik.
0: Nee. Dus over anderhalf week dan een belangrijke dag.
1: Ja, vrijdag.
0: Allemaal. Dat wachten we af. Dan iets wat wel is geslaagd. De Friesenbrücke, ja, daar hebben we hem nog weer even. Want de treinen rijden weer naar Duitsland. Of rijden ze helemaal niet meer?
1: Ja, ze rijden wel, maar ze rijden lang niet allemaal, zie ik. Ik zag gisteravond al het een en ander uitvallen. Vanmorgen ook weer. Wat er wel rijdt, rijdt met een paar minuten vertraging vaak Duitsland in. Het is wel goed om even rekening mee te houden, denk ik, als je die kant op gaat.
0: Hoe kan dat dan?
1: Wat ja, wat? Dat weet ik nog niet. Gisterochtend was er natuurlijk waren problemen hè, met een trein waar een motor van defect was. En met Arrive heeft toen uitgelegd. Met één motor mogen wij door blijven rijden, want er deed nog één motor dat wel in Nederland. Maar in Duitsland mag dat niet. Wat de problemen nu zijn, dat weet ik niet. Maar nou, als je die kant op wil, zou ik zeker even de reisplanner checken.
0: Hoe blij is de Deutsche Bahn met het huwelijk met Nederland?
1: Dan moet je Deutsche Bahn vragen, denk ik. Ja, dan krijg je wel een antwoord op de
0: Martin, bedankt. Tot zover. Gaan we naar iets wat wel heel goed loopt. Het weer, Harma.
4: Ja, goedemiddag, Nibido.
0: Ik vind dat wel mooi, zo'n ochtend met heel veel mist. En heeft wel wat.
4: Als uiteindelijk maar de zon weer doorbreekt.
0: Ja, dat is zo. Ja, die kwam maar, wel eventjes, maar...
4: Ja, nou, hij komt straks al beter. Hoor. Het Lauwersmeergebied er inmiddels een dikke half uur de zon erbij. Met zo'n 18 graden. Slachten is nog altijd bewolkt. Dus zo hangt ook nog altijd wat nevel. 16,5 graad. En 1018 millibar staat de barometer op. En leeg hangt de bewolking. En nog altijd 2 kilometer zicht is werd meld vanuit de Roosschaal. Maar ook door 16,5 graad en een zwakke zuidelijke wind. Ja, die wind helpt natuurlijk ook al niet met. We moeten het hebben van inderdaad en de wind en de zon die een beetje je best doet. En waar of daar de stroming vandaan komt. Want de wind is zuid. Maar de stroming komt van het noordwesten in. Dat is aangevoerde lucht die droger is. En dus ook met daardoor dat er geleidelijk aan ruimte komt voor de zon. En morgen hebben we een beetje hetzelfde probleem, denk ik. Hebben ook weer die nevel in mist. En in de loop van de dag neemt bij de zon ook weer iets. Ja, en als die zon er allemaal weer is, dan wordt het ook heel gaaf weer een warme dag. Maar daarna dan wordt het echt compleet haafst. Want inmiddels is een lege drukgebied waar een ontwikkeling komt. Boven de golf van Biscay gaat richting Scandinavië. Het strekt zich uit in richting onze omgeving. En dat zorgt voor de nodige millimeters aan regen. Een dikke wind en een keldering van temperatuur. Zeker in vergelijking waar we op dit moment weer in zijn. En dan gaan we terug naar normale weer. Ook al denk je van wat een groot verschil. Maar dat is dan wel normaal. Maar we zitten op dit moment natuurlijk veel te hoog. Nou, voor vanmiddag op al meer plekken komt de zon tevoorschijn. De bewolking wordt dunner. En tegelijkertijd komen de opklaringsgebieden ook dichterbij. De wind zwakt. Dat motor draait loter naar het noordwesten en de temperatuur komt echt nog uit om de gebieden 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht gaat er op uitgebreide school mist ontstaan, 12 tot 15 graden als minimum. Men trekt de mist maar langzaam op, maar uiteindelijk komt de zon er wel weer bij met 19 tot 21 graden. In de tweede helft vanavond gaat er vanuit het westen regen. S'nachts een minimum van 13 tot 14 graden. Dunner hebben we noordenregen te maken met buien. Er is ook wat zon, 15 graden zo ongeveer. Vrijdag begint met regen, door nog een aantal buien. De wind zit in het zuidwesten brengt even een beetje winst voor de temperatuur 17 graden. En zaterdag en zondag wisselvallig. Geregeld regen, een aantal buien, overtaal wat zon. En ook nog eens een keer een stevige wind die kan uitholen richting Haat langs de kust. En de temperatuur 14 of 15 graden.
0: Zo, oké. Okay. Nou, maar. Bist u een beetje van Chinezen, Arma?
4: Ja, bij tien wel. Ja? Maar als ik het allemaal weer hard heb, dan ben ik ook eerst wel weer een anderhalf, twee maanden verder.
0: Ja, oké. Okay, ja, want diepvries dus is ook gevuld, hè dan?
4: Wat blijft?
0: Diepvries gevuld.
4: Ja, nee, maar dan ben ik ook eerst wel weer... Nee, ik hoef nooit aan te volgen. Maar over het zou, ach je wel, waarom nooit?
0: Bedankt, Arma.
4: Jo,
0: tot dan allemaal, mooi. We gaan het er dus straks over hebben in Altijd Wat Anders. 050-3188-288 is straks het nummer wat je kan bellen over jouw ervaringen met Chinezen. Zometeen Cameron Whitcomb op Radio Noord. Na Matthew Wilder, Break My Stride...

Cameron Whitcomb op Radio Noord. Kingdom of Fear. Zometeen een van de grotere hits van de afgelopen jaren uit het Nederlandstalige genre. Maar eerst deze van Rick James, Super Freak.

0: Samuel Welten. Echte liefde is te koop. Zometeen Edwin met Noordnieuws en daarna altijd wat anders over de Chinees.
1: Senior Expeditie.
2: Het is de Expeditie Gun Jubileumweek.
3: Dat zijn meer dan 1000 afleveringen.
2: En dat is niet alles.
3: Zo!
2: Want op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een speciale jubileumuitzending.
1: Echt leuk.
2: Expeditie Gun. 10 jaar bij RTV Noord.
1: Ik kan er weinig aan toevoegen.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
8: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
9: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
8: Voor pallets van 100 kilo?
9: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
10: Tijd voor gesponsorde vacatures.
7: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
13: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
14: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
13: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: 2:30 is het tijd voor Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
16: Goedemiddag. De werkgevers in het streekvervoer balen ervan dat de vakbonden opnieuw dreigen met stakingen. De bonden willen vanaf maandag tot aan kerst elke week een dag staken als de werkgevers niet tegemoetkomen aan hun eisen voor een nieuwe cao. Woordvoerder Jeske Kaptein van de streekvervoerders noemt dat teleurstellend. De OV-bedrijven vinden dit niet de beste manier om tot een akkoord te komen en vragen zich af waarom duizenden reizigers de dupe moeten worden van acties van de vakbonden. De streekvervoerders zeggen bereid te zijn om aan de onderhandelingstafel verder te praten over de cao-voorstellen die ze hebben gedaan. Maar de bonden eisen een loonsverhoging van 6%... terwijl de werkgevers 1% bieden. Ondertussen wil het kabinet zorgen dat het openbaar vervoer in de regio wordt verbeterd. Vanaf 2030 gaat er €300 miljoen per jaar extra naartoe. Het systeem van belbussen en regiotaxis moet worden verbeterd. En staatssecretaris Annette Bertram wil op 3 plekken proeven houden met zelfrijdende bussen, dus zonder chauffeur. Dat is even wennen, geeft de staatssecretaris toe.
17: Ik heb er 1 keer in gezeten. Ik vond de eerste keer een beetje eng. Maar naarmate je langer in die bus zit, denk je, ja, gaat eigenlijk best.
16: Ja, het idee is om op die manier het personeelstekort in het OV op te lossen. Het moet klaar zijn met de bureaucratische rompslomp in het aardbevingsdossier. Dat vinden de provincie en de 5 Groningen aardbevingsgemeenten Eemsdelta, Hoogeland, Midden-Groningen, Groningen en Oldambt. Ze uit in een brief aan de Tweede Kamer een twijfels over hoe het gaat met de versterking en het schadeherstel. Gedeputeerde Suzanne Top vertelt waarom zij het belangrijk vindt om een brief te sturen.
18: Ook in Den Haag zie je dat het verloop groot is. Hè. Dus er zit weer een hele nieuwe Kamer, nieuwe woordvoerders. Het blijft toch belangrijk om in Den Haag ook de druk erop te houden en het besef dat het hier echt nog lang niet klaar is. En we zien dat debatten intussen aan het verschuiven zijn richting de gaskraan. En dat het steeds minder aandacht is voor de uitvoering van de versterking en het schadeherstel, terwijl daar echt nog heel veel problemen zijn.
16: Morgen debatteert de Tweede Kamer over het gaswinningsdossier. Top is daar namens de provincie bij aanwezig. Onderzoek moet vandaag uitwerken. aardwijze, waardoor gisteravond in de Eemshaven een vrachtschip dreigde te zinken. Het schip maakte water bij de machinekamer. Volgens havenmeester Jan-Hein Meister kwam het water daar waarschijnlijk binnen via een grote afsluiter. Al werd even gedacht aan sabotage.
6: Het scenario heeft wel even de revue gepasseerd. Alleen daar waren we wel vrij snel achter dat daar tot op heden nog geen oren aan waren. Zeg maar. Dus tot op heden zien wij niet dat er sabotage is gepleegd.
16: Wel wordt dat nog verder onderzocht. Twee bemanningsleden moesten worden nagekeken door ambulancepersoneel, maar ze hoefden niet naar het ziekenhuis. FC Groningen doelman Etienne Fase heeft zich met Suriname niet geplaatst voor de kwartfinales van de Nations League. Ploeg van bondscoach Henk Vrezer had dan een gelijkspel tegen Guatemala genoeg, maar ging in de zesde minuut van de blessuretijd alsnog onderuit in Guatemala stad 1-0. En na afloop sloeg de vlammende pan. Meerdere spelers zochten elkaar op, er werd flink aan elkaar getrokken. Fase sprong in de menigte, viel daarna op de grond. Daarbij liep hij ook rakenklappen op en moest uiteindelijk door ploeggenoten ontzet worden, waarna hij de kleedkamers opzocht. FC Groningen speler Mark Singer, daar ging het iets beter mee. Die heeft voor Hongarije de winnende treffer gemaakt in de Nations League wedstrijd tegen Oekraïne. Verdediger maakte in de 85ste minuut de 2-1. En door de zege doet Hongarije nog volop mee om promotie naar de hoogste klasse van het landentoernooi. Net als alle andere internationals keert Singer nu terug bij de FC. Dat neemt het komend weekend in de Eredivisie op tegen Excelsior.
0: Moeten we alvast de voorspelling doen of bewaren we dat voor vrijdag?
16: Ik weet niet, is het een uit- of thuiswedstrijd?
0: Volgens mij uit.
16: Uit. 1-2.
0: Zo, is een goede ploeg hè, Excelsior?
16: Ja, Groningen ook.
0: Oké. Okay. Harma met het weer.
19: Vanmiddag is er nog het optrekken van de nevel en mist nog altijd veel bewolkt. Maar storig aan komt de zon op al meer plekken tevoorschijn. Met een zwakke tot matige zuidwest tot noordwestenwind wordt 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht gaat er op uitgebreide schaal mist ontstaan met 12 tot 15 graden als minimum. En morgen trekt de mist maar langzaam op. En in de loop van de dag komt de zon erbij. En met een zwakke tot matige zuidoost tot later op de dag noordwestenwind wordt 19 tot 21 graden.
0: 6:30 is het. Harma houdt ervan op zijn tijd. De traditionele Chinees. Hoe vaak eet jij nog Chinees? Is dat echt vaste prik op zondag? Ik heb het idee dat dat echt wel een beetje is uitgestorven. Maar hoe kan dat? Heb ik het trouwens verkeerd? Dat kan natuurlijk ook. En heb jij nog wel een Chinees restaurant bij jou in de buurt? Want er zijn ook steeds minder Chinese restaurants. Hoe zit dat bij jou? En wat heb jij met de Chinees? En als je dan gaat, wat is dan jouw favoriet? 050-3188-288. De lijnen zijn geopend.
20: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
21: Ja, dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
20: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
21: Raatsveld is een loyaal familiebedrijf. Dat voelt en ziet u terug in het resultaat. Dus ook heel blij worden van een Raatsveld kunststofkozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
22: Tijdens de feestdagen lekker samen eten en genieten van gezelligheid. Mis geen moment van het kerstdiner door een kunstgebit dat niet goed past. Wij van Kunstgebit aan Huis passen uw kunstgebit aan, of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Gewoon bij u thuis. Genieten van elke hap en lach. Zonder zorgen. Met familie en vrienden. Bel nu met Kunstgebit aan Huis via 0683 252 162. Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl om voor de feestdagen klaar te zijn.
23: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
22: 0683 252 162.
23: Radio Noord.
0: Water loopt me al in de mond vanwege het onderwerp Chinezen. Oftewel, Xin Int Spes Rest. Dat staat vaak op de gevel.
16: Ja.
0: Heb jij een vast adresje of had jij een vast adresje, Edwin?
16: Nee. Ik spreid de risico's een beetje.
0: De risico's. Een risico
16: nou,
0: waarop?
16: Er zat wel eens één. Ik heb wel eens één gehad. Ik zal de naam niet noemen. Maar dat beviel mij de dag erop niet helemaal.
0: Nee. Je hebt veel gezeten.
16: Ja, ben gelegen.
0: Daarop houden, ja. Mm. Stefan dan, heb jij een vast adresje?
24: Ja, bij ons in het dorp gewoon.
0: Oh!
24: Ja, er zijn zelfs nog twee Chinese restaurants in Rode.
1: Waarvan eentje onlangs is overgestapt op het wat luxere segment. Zoals sushi en zo.
2: Oké.
1: Ja, en ik heb het idee dat dat niet helemaal aanslaat.
2: Is Japans toch, sushi?
1: Is dat Japans? Oh. Nou, in ieder geval, ik heb het idee dat dat niet helemaal aanslaat bij ons in het dorp. Maar goed, ik kan het mis hebben. Ik ben gewoon van, ja, je ouderwetse witte bakjes ophalen.
16: Ja, dus het wordt Shin in het Jap.
1: Ja, dat zal het zijn.
2: Ja, maar Chinees is ook helemaal geen Chinees, hè? Dat hebben we toch al wel eens...
1: Nou, dat klopt. Ik was een paar jaar geleden was ik op vakantie in Manchester. En het zouden ook uit eten gaan. Ik zag een Chinees restaurant. Dus ik denk, nou, naar binnen. Dan die babi panggang bestellen. Lekker, man. Kennen ze daar helemaal niet.
16: En babi panggang komt oorspronkelijk uit Indonesië eigenlijk.
2: Ja, precies. Ja, babi betekent vlees in het Maleis, ja. Dus wat wij hier eten, dat slaat eigenlijk nergens op. Maar we vinden het allemaal heel lekker. En we noemen het gewoon Chinees. En laten we dat dan ook zo houden. Eens even kijken of Ina er ook een beetje van houdt. Mooi, Ina.
3: Mooi.
2: In Uizen.
3: Ik hou er heel veel van, hè?
2: In wat Uizen. Zit er een Chinees in Uizen?
3: Ja, ja. Nou, we gingen vroeger altijd in de jonge dorpen naar die Chinezen. Bij het Jeneverbrugje.
2: In Winsum?
3: Ja, Winsum.
2: Weet je al?
3: Ja, dat is niet zo ver van Ezingen, toch?
2: Nee, maar om te eten door of om het met te nemen?
3: Nee. Dat namen we dan mee, maar dat was roetjak. Maar dat hebben ze nou niet meer. Oh, en dat was toch lekker?
2: Ja, dat is die beetje die zoetige. Ja, zoetpittig.
3: Nee, niet zoet. Lekker, ja, pittig. Maar dat zoet was. Er zaten champignons in.
2: Ja.
3: En lekkere kruiden, saus. Oh, het was heerlijk wat vlees, maar daar ging ik apart van heen. Maar ja, we gaan ook altijd naar Aardewaard.
2: Oh, in Ouwe zit er ook aan natuurlijk, ja.
3: Ja,
2: okay.
3: Ja, dat gaan we geregeld in. Ik ben 2 weken leeg nog geweest.
2: En ook om op te halen?
3: Of? Nee, daar gaan we naar zitten met mijn vriendin. We gaan de boodschappen doen in Zuidern. Of we gaan naar Rietveld in gewoon. En dan gaan we best wel op de terugweg even bij de Chinees heen.
2: Ja.
3: En dan neem ik dat in Doggybed met, hè. Maar ik heb het lang niet op. Dus,
2: ja.
3: De rest gaat in het bakje en dan heb ik de volgende dag ook weer wat. Heerlijk!
2: Dat is het lekkerst, hè?
3: Heerlijk. Ja, ik ben gek op China. Ik ben trouwens gek op ballen en boeten aan het eten, hè?
2: Oké. Vertel eens. Neem ons met, Ina.
3: Nou, ik hou wel van Turks eten en van Grieks eten. En Indonesisch daar, Japans. En je hebt ook een Javaans restaurant in de stad. Daar ben ik ook eens een keer geweest. Er zijn allerlei bakjes met groenten en vlees en rijst. En nou, kies die ook nog.
2: Ja.
3: Heerlijk, jong. Heerlijk.
2: Mooi, hè?
3: Heel raar van dat heerappels. Dat kun je elke dag wel.
2: Ja, mag ik zeggen, Ina, dat wij als Nederlanders maar een beetje een saaie keuken hebben?
3: Ja, je kunt zelf lekker maken. Ik zit nou aan de zalm met bonen.
2: Het zou maar, Ina.
3: Ja, je mag toch ook je mag naar boven met zalm, hè? Je
2: bist ook bij je een luxe peertje, hè? Zalmsmiddags.
3: Ja, wat dan? Of dat nou soms is of smiddag, dan word ik zoeter.
2: Ja, zo is het ook.
3: Wat is zalm?
2: Hey, en dus
3: nee, ik vind zalm lekker. Zelf bakken, heerlijk. Ja. Anker in de week moet ik vis hebben.
2: Nou, lekker. Hé, hey, Moina, dat is dus een babi roujak. En wat komt...
3: Van koeienlok, dat was toen noemde ze. Dat ben van die bolletjes. Die ben ook zo lekker. En er zit in de doel wel poedersuiker op. Gebakken banaan vind ik ook zo lekker.
2: Ja.
3: En in mijn aarde, wat is zo'n soort schurreltje? Er is dan met zo'n kanaal erbij. Er is dan een saté met satésaus. Bij die pangang, koeienhaai, koeienlok. Nou, met rijst of nasi of baan. Ik kan zelf kiezen.
2: Een soort Chinees 12 uurtje.
3: Nou, nee, dat mag je tegen 4-6 uur, hè? Maar net zoals de middag Chinees.
2: Oh, Ina, wat bist u
3: ook? Dat vind ik zo lekker. Ja, ik ben gek op Chinees.
2: Een soort Bourgondië bist u.
3: Oh, dat vond ik een beetje... Ja, ik
2: hoor
3: van lekker eten.
2: Ja, nou, dat moet toch ook. Ina, bedankt.
3: Ja, nou. Het beste maar weer dan. En verder een goede uitzending.
2: Bedankt, komt goud.
3: Groetjes aan de boys door.
2: Oh, nou jongens, groetjes van Ina.
3: Hoi.
2: Gezellig, hè, Ina altijd.
16: Oh.
2: Daar zou ik wel mee in de Chinees willen zitten, trouwens.
16: Ik heb nog steeds honger.
2: Maar Kooloejoek inderdaad, dat ze ook.
1: Dat is, wat is dat ook alweer?
2: Nou, dat zijn die balletjes met gevuld met vlees en dan een beetje... Ja, poedersuiker, zei ik. Edwin die dacht, waar komt dat vandaan? Maar zij zegt het ook, hè?
16: Ja, nou, ik heb het nog nooit geprobeerd. Wel op de Pisang Goreng.
2: Ja, ook zo lekker, ja. 050-3188-288. De Chinees, doe jij dat nog wel eens? Is dat nog steeds een traditie bij jou? Of kan het niet meer omdat jouw Chinees, jouw vaste adresje ermee is opgehouden? Je ziet steeds vaker dat Chinese restaurants verdwijnen. Nou, bij Stefan was het voorbeeld, die zijn echt overgestapt op sushi. Wat vind je van die keuze? Snap je dat? Of heb je toch het liefst gewoon de ouderwetse Chinees? Er kwam ook nog een appje binnen van Jan en Dikkie, Stefan. Wat stuurden ze nou precies?
1: Nou, dan vraag je me wat. Oh. Ja, waar zie je dat appje staan?
2: Nou, die zat een heel lang appje. Goedemiddag, wie dien jou? Ik hoor net op de radio dat je het over de Chinees wilde hebben. Ze hadden een belangrijke vraag.
1: Staan, ja, ja, wat hier in de stad... Nou, ze wonen dus in de stad. Wat nog een goede en betaalbare Chinees is.
2: Is dat zo duur dan?
1: Nou, het Chinees? Relatief valt er mee. Maar als je kijkt naar de afgelopen jaren... de prijs is wel omhoog gegaan natuurlijk.
2: Ja, okay.
16: Ja, ze hebben ze ook een beetje aangepast aan andere restaurants natuurlijk, denk ik.
2: Qua prijzen?
16: Ja, ja.
2: Ja, en dat ze dan denken, van, nou, dan kunnen wij ook wel...
16: Of vergeleken met...

0: En die thee dan? Die drink
1: ze 's middags.
0: Hé hey Willem, als ik dit had geweten, had ik hem de stamtoffel muziekje klaargezet.
1: Oké, okay, groetjes.
0: Dit was hem ook. Oké, okay, kerel, mooi. Zou die deze map van zijn papegaai hebben?
2: Ja, goed verteld trouwens.
0: Ja, dit is een hele goeie.
2: Ja.
0: Willem. Hé hey Willem, ben je er nog?
1: Ja.
2: Ja.
0: Hangt hij toch nog. Hé, hey, maar even over het onderwapen. Bist je toen een beetje van Chinezen, Willem?
1: Nee, nee.
0: Waarom niet?
1: We hebben nog geen Chinees meer in Hoogkerk.
0: Oh, die was er wel?
1: Ja, die staat er al twee jaar. Ja. Maar dat is al twee of drie jaar in die weg. En daar hebben ze een oude huizen van gemaakt.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja, maar je was er sowieso niet zo van, begrijp ik. Waarom niet?
1: Nou, nee, ik ben niet zo'n Chinees eten.
0: Okay, nee.
1: Nee, wat ik zeg, maar als ik bijvoorbeeld bij de handen ook eens zeg, bijvoorbeeld als ik Chinees heb, dan krijg ik er wel twee dagen van eten.
0: Ja. Hey, krijgt die papegaai wel te eten trouwens? Want de...
1: Jawel.
0: Ah, oké. Okay.
1: Die heeft altijd de mond open als ik een telefoon heb.
0: Ja, geweldig. Nou, geniet ervan thuis. Groetjes.
1: Oké, okay, groetjes.
0: Hoi. Willem en zijn papegaai in Hoogkerk. Ik ga die mop wel thuis ook hebben. Even kijken of er om wordt gelachen. We gaan naar Tieneke. Mooi, Tieneke.
3: Goedemiddag. Hoi, hallo.
0: Hoi. Oké, okay, maar over het onderwerp, het Chinezen.
3: Ja, vlak voor het nieuws werd er gezegd van, we hebben het na het nieuws over Chinezen. En toen ging een hele rare gedachte ging bij me op. Ik denk van, we gaan Chinees eten. En we zeggen, we gaan Chinezen. Maar we gaan Italiaans eten, maar we gaan nooit Italianen. Of we gaan nooit Hongaren of Japanen.
0: Nee, ja, ik snap hem. Wie lacht daar zo mee trouwens? Is dat ook een papegaai of...
3: Nou ken je wel weer.
0: Maar Tieneke, ik vind het een hele goede vraag. Ja, Edwin is altijd bezig met taal. Inderdaad. Waarom zeggen wij Chinezen en zeggen we geen Italiaan?
2: Snap ik ook niet. En nee. Chinees heeft trouwens ook nog een hele andere betekenis.
0: Oh ja?
2: Ja, dat heeft met drugs te maken.
0: Oh, opium.
2: Ja.
0: Oh ja.
3: Oh! Ja. Oh ja, nee, daarom heb ik er nog nooit van gehoord natuurlijk.
0: Nee, oké. Okay. Maar een goede vraag, Tieneke. Nou, als iemand hier antwoord op heeft, waarom zeggen wij Chinezen, maar zeggen wij niet Italianen of Grieken? Of
3: gewoon in Japanen.
0: Of Japanen. Ja, inderdaad. Ja, nee, goede vraag. Hey, dan even over het Chinezen zelf. Ben je daar een beetje fan van?
3: Oh, ik hou er wel van. Maar niet elke week of zo. Maar om de zoveel tijd een keer Chinezen. En dan, maar dan toch wel van de Babi Pangang of de Fuyanghai. Of de bekende gerechten. Die horen dat eigenlijk niet Chinees is. Maar
0: nee.
3: Dat het wel is, weet ik niet.
0: Fuyanghai is volgens mij wel Chinees uit mijn hoofd. Maar,
3: okay.
0: Maar alles waar Babi voor staat, dat is gewoon, ja, dat is Indonesisch.
3: Oh. Ja, maar wel lekker.
0: Ja, nee, zeker.
3: Ja.
2: Eigenlijk is de Chinese variant van Babi Pangang Char Siu.
0: Ja.
2: Het geroosterde varkensvlees.
3: Ja, oh ja. Nou, met chop choy.
0: Ja.
3: Dat vind ik ook wel weer heel lekker, chop choy.
0: Mm. Ja. Stefan noemt het natte groente. Ik kom wel tot die naam, chop choy, maar nu weet ik het wel.
3: Ja, maar ik hou er wel van. Ik vind het wel lekker.
0: En gaan jullie dan altijd samen uit eten, Tieneke?
3: Nou, meestal halen we het op.
0: Oh ja, ook.
3: We halen het op en dan gaan we naar onze dochter of gaan wel thuis eten als we ziet te krijgen. Even makkelijk.
0: Ja.
3: Chinees toch? Ja, ja.
0: Lekker. Nou, groetjes aan de anderen in de auto en tot volgende keer.
3: Tot
0: dan,
3: jongen,
0: bedankt.
3: Hoi.
0: Hoi.
3: Hoi.
0: Wel gezellige telefoontjes dit allemaal. En kijk, in Boerakker is daar ook zo gezellig. Renze, mooi.
4: Goeiedag.
0: Mooi.
4: Ben je ja, in Boerakker is wel gezellig. Ik ben trouwens onderweg naar de masseur. Ik moet even gekneed worden bij de masseur. Maar daar even tezijde.
0: Chinese massage? Of is dat alleen Thais?
4: Thaise massage. Nee, ik heb een die heeft wat ruwere handen. Die masseur waar ik nou onderweg naar ben. Maar okay. Goed. Maar die had mij altijd wel goed.
0: Oké. Okay. Vertel, het Chinezen, Renze.
4: Ik haal ook, regelmatig halen wij wel even op Chinees. Van Boerakker. We kunnen naar Grote Gast, Rode, Zuid-Horten. Daar kunnen we heen. Maar dat doe ik niet zo heel vaak. Maar ik heb eigenlijk...

0: andere vraag nu hier nou.
1: Ja.
0: En dat gaat over Surinaams eten.
1: Oeh, ja.
0: Maar ik ben namelijk al langere tijd op zoek naar een Surinaams restaurant in de stad. Want hier in de regio waar ik woon, dat zit er helemaal niet.
1: Nee.
0: En in de stad zitten wel een aantal van die Surinaams, maar dat zijn allemaal van die afhaaldingen. Ik wil gewoon een keer gezellig met mijn vrouw en met vrienden mogelijk een keer leggen naar een Surinaams restaurant. Want Surinaams eten heb ik in het verleden wel eens een aantal keer gedaan.
1: Ja.
0: Maar misschien weet een van de luisteraars die dan weet of er eens in de stad een restaurant, zo'n soort restaurant zit, waar ik lekker aan een tafeltje kan zitten.
1: Nou, die heb je wel, maar als ik dat nu ga noemen, dan is dat een beetje reclame.
0: Nou, je kan misschien, als jij er een weet, bijvoorbeeld zeggen van nou, in die straat zit er een.
1: Ja, nou dan zou
0: ik ook met fruit.
1: Zou ik zeggen, Eind Zuiderdiep.
0: Eind Zuiderdiep?
1: Ja, en dan heb ik Eind, het begin is dan bij mij het bowlingcentrum en zo, Katterdiep. Maar dat, dus helemaal de andere kant op, richting het cultuurcentrum, Minerva.
0: Oké. Okay. Oh, dan kun je lekker even
1: Surinaams. En dan kun je ook echt even lekker romantisch even de vrouw meenemen en dan lekker samen een tafeltje pakken en lekker eten.
0: Oké, okay, nou, dat was mijn vraag.
1: Nou.
0: Dankjewel voor het antwoord.
1: Laat maar even weten wat je ervan vond.
0: Yo, hoi.
1: Oké, okay, hoi. Nou ja, zo komen we op Surinaams. Ja, dat vind ik eigenlijk, als ik moet kiezen tussen Chinees of Surinaams, Stefan, dan kies ik toch wel blind voor
2: Chinees.
1: Nee. Nee, ik vind Surinaams echt zo lekker.
2: Oh nee, ben ik echt team Chinees eten.
1: Ja, oké. Okay. En kijken in Scheemde. Zit in Scheemde nou ook een Chinees, Kevin? Mooi.
3: Ah, goeiedag, vriend.
1: Mooi, topper.
3: Ah, goud?
1: Ja, zeker. Ja, we hebben het over eten, hè. Dan is altijd goud.
3: Ja, tuurlijk.
1: Ja. Hey, zit er in Scheemde een Chinees?
3: Nee,
1: ik woon in Noost. Woon ze in Noost?
3: Ja.
1: Bist een buurman van Chinees?
3: Ja.
1: Ho, wat een geluksvogel, ja.
3: Ja.
1: Oké. Okay. Dus, hoe volk bist er, hè?
3: Een nijvolk.
1: Oh. Waarom nijd?
3: Nee, lekker heeft Chinees.
1: Ja, en wat vindt ze het lekkerst van de Chinees?
3: Veel aai, bangang en saté.
1: Saté, babi pangang en fuyong aai.
3: Ja, en Bami erbij, hè?
1: Ja, Bami. Oh, lekker. En dan zo'n lap ham erop, Kevin, hè?
3: Ja, zeker.
1: Oh, lekker, man. En dan de volgende dag ook nog weer opwarmen, of is het allemaal op dan, na één dag?
3: Ik ben voor een moeke warm, ja. Ik ben in mijn sleutelboom.
1: Ja, lekker. Gewoon bij de buurman, ja. Stefan. Dat is...
2: Ik ben jaloers.
1: God, ik zou daar, denk ik, elk weekend wel zitten, Kevin, hoor.
2: Een paar keer per week, zeker.
3: Ja, hè?
1: Een paar keer per week. Oké, okay, Kevin, bedankt, jongen.
3: Yo.
1: Mooi.
2: Zo'n lumpia is ook lekker, hè, bij het wachten.
1: Ja.
2: Dan zo dat ruggetje open. De pindasaus erin.
1: Hey.
2: Wat is er nou?
1: Wat zouden wij zijn zonder Gerard Zomer? Ja, hij heeft toch wel een antwoord, een verklaring, denk ik, voor Tineke's vraag. Waarom hebben we het altijd over Chinezen, als we het hebben over Chinees eten, en niet over Italianen, als we het hebben over het eten van pasta? Nou, wat heeft Gerard te melden hierop? Waarom gaan we Chinezen?
2: Nou, in de jaren 50 was dit voor veel Nederlanders een eerste kennismaking met uit eten gaan. Hè. Dat gebeurde niet vaak natuurlijk in die tijd. Mede doordat het betaalbaar was, hè, dan werd het naar de Chinees gaan. Een vertrouwde bezigheid. Ja, en dat kan dan helpen om daar een werkwoord voor te krijgen. Hè. We weten ook allemaal met Google. We gaan even googlen.
1: Ja, computeren. Ja,
2: precies. Ja.
1: Internetten.
2: Nou ja, als het voor het eerst was natuurlijk, hè, ja, dan ga je dat al gauw zeggen. We gaan even Chinezen.
1: Ik heb al een honger.
2: Ik ook.
1: Zullen we gewoon muziek gaan draaien?
2: Oh,
1: van Tanja, toepasselijk.
2: Natte groente.

0: De 4 mijl.
1: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4 mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
0: 'S Middags proef je de sfeer op Radio NTV en lees je alle ontwikkelingen in het live blog. 'S Avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
1: De 4 mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn 2 vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Bekijk de gerestylede winkel, ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen. Tijdens ons gezellige woon-event op 19 en 11 oktober. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal.
10: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
11: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Noord gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 97.5 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Noord. Denk vooruit.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
14: Riga.
15: Riga Keukens, daar word je blij van.
16: Sensatie, spanning en acties, dat is topbasketbal bij Donar. Kom aanstaande dinsdag ook naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Leuven-Bers begint om 19:30. Kaarten via donar.nl. Tot Donar!
14: Riga!
15: Riga Keukens heeft, als een van de weinigen, zijn eigen montageteam. Geen gedoe dus.
14: Riga!
15: Riga Keukens, daar word je blij van.
17: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
18: Radio Noord.
19: Tussen de middag.
20: Met Nivino Geertsema.
21: Goedemiddag. Delfzijl krijgt een nieuwe marinehaven als buren. Maar hoe denkt de burgemeester van Eemsdelta daarover? Dat hoor je zo.

0: Fine Young Cannibals, Johnny Come Home. En daarvoor hoorde je Lean Marling, Sitting Down Here. Wie straks vanuit Delfzijl over de Eems stuurt, ziet tussen de vrachtschepen en windmolens door misschien wel grijze marineschepen opdoemen. Onze oosterburen gaan namelijk een nieuwe marinehaven bouwen in Emden, pal tegenover Delfzijl. De Duitse minister van Defensie wil de vloot uitbreiden en heeft daarvoor de havenstad Emden aangewezen. Hemelsbreed, amper 20 kilometer bij ons vandaan. En daarom ga ik even bellen met de buurman, burgemeester Ben Visser van de gemeente Eemsdelta. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Gisteren kwam het nieuws naar buiten. Wat was uw allereerste gedachte?
1: Nou, bijzonder. Het was al geruime tijd in de Duitse media geweest dat er sprake was van deze bewegingen, zeg maar, in het gebied bij ons. In de buurt. Dus ik dacht, nou, dit is een bijzondere ontwikkeling.
0: U heeft het dus via de media moeten vernemen?
1: Ja, dat klopt. Wij hebben eigenlijk van de buurgemeente geen schriftelijk bericht gekregen. Althans, niet voor zover mij nu bekend is. En ik ben het ook even nagegaan, van hebben wij brieven gehad. Maar dat is niet het geval. Er is ook sprake van een intentieovereenkomst. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat proces nog op gang komt. En dat onze buurgemeente ook op een goede manier ons meeneemt in alle ontwikkelingen die op ons af gaan komen.
0: Ja, want met zoiets is het gebruikelijk dat u wel daarin volledig wordt meegenomen?
1: Nou, aan de Duitse kant is dat weer anders geregeld dan bij ons. Dus dat schijnt iets anders geregeld te zijn. Dus aan de Nederlandse kant dan informeer je wel ook de andere kant van de grens. Maar in Duitsland schijnt dat iets anders geregeld te zijn. En er is nog maar een intentieovereenkomst. Dus ik vermoed dat proces, en daar ga ik eigenlijk vanuit, nog op een goede manier op gang komt.
0: Ja, u bent dus geen gesprekspartner, echt, dat u aan tafel zit als men het in Duitsland over deze plannen heeft?
1: Nee, wij zijn niet een gesprekspartner aan tafel aan de Duitse kant.
0: Omdat het wel grenswater is, bedoel ik?
1: Ja, zeker. Zeker, er is altijd nog een verschil van inzicht tussen Nederland en Duitsland over waar die grens nou precies ligt. Zelf hanteer ik altijd het principe, de grens verbindt ons. En dat vind ik een mooi principe als buurman, burgemeester.
0: Ja, nou ligt het hemelsbreed zo'n 20 kilometer van elkaar af, Emden en Delfzijl. Wat verwacht u ervan? Wat uw gemeente ervan gaat merken?
1: Nou ja, als in onze regio dergelijke grootschalige projecten, zeg maar, opgestart gaan worden, dan verwacht ik wel dat impact gaat hebben. Er werd gesproken over 2000 arbeidsplaatsen. Nou ja, dat kan wellicht ook positieve kansen bieden voor onze ondernemers in onze eigen havengebieden. Ik verwacht dat het ook werkzaamheden met zich mee zal brengen in de Eems. Het baggeren, verdiepen, noem al dat soort dingen maar op. Ik verwacht ook veiligheidsmaatregelen aan de Duitse kant. Waar we wellicht ook over nog in overleg zullen moeten als Nederland en Duitsland. Dus ik denk wel dat het een en ander met zich mee zal gaan brengen.
0: Ja, maar vooral positief dus. Dat is uw insteek nu volgens mij.
1: Nou, in de eerste instantie kijk ik er positief naar. Het is ik denk dat het een mooie ontwikkeling is als er 2000 arbeidsplaatsen in onze regio bij komen. Voor onze maritieme industrie denk ik ook dat het helemaal niet negatief hoeft te zijn.
0: En uw inwoners? Heeft u een beeld van wat uw inwoners daarvan vinden?
1: Nee, dat hebben we niet uitgevraagd of zo, wat dan ook. Want zoals gezegd, wij lezen het ook in de krant. Dus het is niet zo dat wij hier al jaren over in overleg zijn of wat dan ook. Dus we hebben ook nog niet de kans gekregen om dat goed uit te peilen bij onze inwoners. Dus mijn eerste reactie is puur van, het hoeft niet negatief te zijn. Dus,
0: ja. Nou is er vaak wel, wat zeker in deze tijden van oorlog en onrust in de wereld en ook in Europa, bestaan er wat angsten over dit soort militaire havens bijvoorbeeld, dat soort zaken, dat een doelwit kan zijn van een bepaalde partij. Hoe staat u daarin? Bent u ook extra bang dan? Heeft u extra angst nu? U heeft de Eemshaven natuurlijk ook in de buurt?
1: Ja, dat is de buurgemeente natuurlijk, maar ja. We zitten samen in het havenbedrijf. Nee, ik ben niet bang. Ik kijk met vertrouwen naar de toekomst. Dat is, dat heb ik geleerd van mijn vader en moeder en dat probeer ik mijn kinderen ook door te geven. Dus met vertrouwen naar de toekomst kijken. Het is wel zo dat we natuurlijk in een hele onrustige tijd leven, geopolitiek gezien. Maar dan denk ik ook gewoon dat het goed is dat we als Europese en als NAVO-landen ervoor zorgen dat we goed zijn uitgerust. Dus dat we modern materieel hebben, dat we ons ook kunnen verdedigen. En dat ook een afschrikwekkende werking heeft. Dat vind ik een positieve ontwikkeling. Tegelijkertijd zeg ik er wel bij, alleen maar investeren in oorlogstuig brengt de mensheid ook niets. En is diplomatie natuurlijk altijd de beste weg om met elkaar tot een vergelijk te komen. Dus ik verlang ook heel erg naar een einde aan die akelige oorlog daar in Oekraïne. Want daar hebben we allemaal niks aan. Maar je moet ook niet naïef zijn. Dus we moeten wel zorgen dat onze krijgsmacht op sterkte is. En dat doet Duitsland ook.
0: Dank u wel, burgemeester Ben Visser van de gemeente Eemsdelta. Gaan we nu luisteren naar Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Ja, het is nog steeds zo'n 18 graden volgens mij. Met die temperaturen van de afgelopen tijd lijkt het schaatsseizoen nog ver weg. Maar niets is minder waar. Aanstaande zaterdag, dan moeten de eerste rondjes alweer worden geschaatst in Kardingen in stad. Maar voordat het zover is, moet natuurlijk die ijsbaan helemaal worden klaargemaakt. En dus wordt er deze week keihard gewerkt om dat allemaal op tijd klaar te hebben. Reden voor verslaggever Marco Gremon om iets lagere temperaturen op te zoeken in Kardingen en daar eens een kijkje te nemen.
1: Toch Martin met karretje.
2: Ja.
1: Jan Schuur, wat is aan de hand?
2: Martin gaat nou, ja, er ben rugsproeiers, daar heb ik een karretje van gemaakt. Want als je een hele dag zo met zo'n ding op rug moest lopen, rug kletsnaad en best hartstikke vermoeid door zo'n dag. Maar wie eigenlijk nou dus heeft me, het is een soort gifsproei, zeg maar daar gewoon water. En dat gaat over de gevaarde linie in. Zoals we door straks een beetje meer water opgroeien, dan is het minder kwetsbaar dat het gaat uitlopen, zeg maar. Door het een beetje om te down. Ja,
1: ja, want net kwam ik eraan, de hele bonen was nog zo goud als wit. Maar nu zitten er twee linien op, voor de binnenbocht en de boetenbochten.
2: Ja.
1: Wat is het plan van vandoor?
2: Dat we hier een paar lengtelien inzetten, vooral vanaf de start 500 meter. Dus dat elke in zijn bonen blijft, zeg maar. En overkant komt een langer stuk waar nog de coaches altijd staan. En door kwam de 1500 meter staat, de 1000 meter staat en de 3 en de 5 kilometer staat wat we nog gemaakt.
1: Je werkt nou in twijfelauw. Is dat nodig qua tietsdruk of is er wat gebeurd?
2: Dit is nodig, want we hadden eigenlijk vorige week donderdag en vrijdag al kloren hebben. Dus dan hebben we zaterdag en zondag al een beetje body kunnen geven. Maar ja, nou vandoor in Meurdenvaart. Dus we kwam sowieso twee dikke doen te kort.
1: Hou dan.
2: Door dat we een beetje storing hadden in de machines. En iedere keer uitvallen. En we kregen de temperatuur niet in de vloer. Waar dat gegeven was. Maar we moesten meer naar 8 hebben. En dat kregen we lang niet. Het was meer dan 6 iedere keer.
1: Pech.
2: Pech, zware pech. Ja, en dat kan hier ook gebeuren natuurlijk. Gezien de leeftijd van alles wat hier is. En we hopen op nieuwe karringen, zo snel mogelijk ook, ja.
1: Met nieuwe apparatuur ook?
2: Nieuwe apparatuur, ja, groog. Ja, het maakt wel gewoon dat die machines enorm dat ding waard, maar dan is het dit voor me goed krijgen. Want het veroudert. En, zo'n bonen hier is uitgelegd, dat een 15 graden, plus 15. Ja, en het maakt gewoon dat elke winter, ja, dat seizoen weer begint, dat we hier moeite mee hebben om de boel toch een beetje op temperatuur te krijgen. Ja. Ja.
1: Het is nou maandag.
2: Ja.
1: Zot er dan gewoon een deur in open. Althans, als goud is.
2: Ja, wat mij betreft gewoon zo. Maar,
1: en wat die is betreft, hè?
2: Daar kom je gewoon vanuit, wie dat. En als het nachtwaard moet worden, als het 3 uur, 4 uur moet worden, dan we er ook. En dan is er geen andere last van. Jij een beetje minder natuurlijk. Maar geeft niks, nee.
1: Dat is toch gewoon hele kleine oogjes?
2: Nee, dat heb ik ook niet gehaald. Ik kan best weinig slopen.
0: Zei ijsmeester Jan Schuur in gesprek met verslaggever Marco Gremon. En dus vanaf zaterdag kun je ze weer onderbinden, die scheuvels.

0: Eerst zaaien en dan oogsten. Met Tears for Fears zometeen Noordnieuws. Met Edwin met daarin.
1: Ja, zorgt voor veel problemen hoor.
2: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
4: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
5: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Nu bij Dirk, Wagner Piccolini's, 1,69. Klein prijsje toch?
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
0: 1:30, Noordnieuws, Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag, een wolf heeft toegeslagen in Hornhuizen. Bij een veehouder in het dorp werden de nacht van vrijdag op zaterdag 2 schapen aangevallen. 1 schaap overleefde de aanval niet. Het andere dier moest later geëuthaniseerd worden. Dierenarts Margriet Terpstra vertelt hoe zij die dieren aantrof.
8: Het zijn echt vreselijke beelden als je daar een keer bij komt en als je dat een keer ziet. En het andere schaap die was ook, was een heel stuk vel ergens afgescheurd. En die lag alleen maar heel pijnlijk te zijn en heel sneu te zijn. En die heb ik uiteindelijk ook moeten euthaniseren, omdat ik gewoon wist, ook als een wolf zo'n schaap zo gepakt heeft dat die zo is, dan heeft het geen zin meer om hem te behandelen en om alles weer aan elkaar te hechten. Het is zo geïnfecteerd, dus die heb ik ook moeten laten inslapen.
1: De dierenarts zegt er zeker van te zijn dat een wolf verantwoordelijk was voor de aanval. Het wordt nog wel verder onderzocht. Een inleveractie voor vuurwerk in de gemeente Groningen heeft 270 kilo opgeleverd. Sinds 1 augustus is het bezit van consumentenvuurwerk verboden. Mensen konden vuurwerk anoniem inleveren zonder een boete te krijgen. In totaal werd 221 kilo consumentenvuurwerk ingeleverd, 26 kilo zwaarder vuurwerk en 23 kilo aan noodzijnmiddelen. Dat zijn bijvoorbeeld fakkels die gebruikt worden in de maritieme sector. Vanaf aankomende jaarwisseling geldt een landelijk verbod op het afsteken van vuurwerk. Wel is het mogelijk om als vereniging vuurwerk af te steken. Maar in de gemeente Groningen gaat niemand zo'n vergunning krijgen, weet verslaggever Wouter Holzappel.
9: Burgemeester Rolien Kamminga is bang dat als ze dat wel zou doen, het voor handhavers onmogelijk zou worden om onderscheid te maken tussen groepen met een vergunning en mensen die illegaal vuurwerk afsteken. Daarom besloot ze bij voorbaat al, niemand krijgt zo'n vergunning.
1: PVV-raadslid Albert Hartman heeft besloten in zijn eentje de PVV-fractie in de gemeente Pekela te blijven vormen. Hij zit niet eens met de eerdere keuze van de Pekelder PVV om zich los te maken van de landelijke partijen lokaal te worden. Het was voor de SP een voorwaarde om een coalitie te kunnen vormen. Hartman vertelt waarom hij daarop tegen is.
10: Kijk, je moet zo zien, ik heb mijn handtekening gezet voor de PVV. Niet voor een lokale partij. Ik ben bij de politiek gegaan niet om mijn ego op te peppen, niet op persoonlijk succes. Daar ging het helemaal niet om. Het ging om de PVV, daar ging het om.
1: Hij zegt bovendien dat de broers van Doren met z'n tweeën bepalen wat er gebeurt in de fractie van de Pekelde PVV. Fractievoorzitter Roland van Doren wil geen commentaar geven. De coalitie van SP, CDA en voorheen PVV komt niet in gevaar met een ruime meerderheid van 9 zetels. En vleermuizen bezorgen woningcoöperaties en gemeenten in onze provincie veel vertraging bij renovatie- en nieuwbouwprojecten. Als het beschermde dier wordt aangetroffen, moeten coöperaties aanvullend onderzoek doen, ontheffingen aanvragen en zo nodig maatregelen nemen. Het kan leiden tot maanden of zelfs jaren vertraging, blijkt uit een inventarisatie onder 11 woningcoöperaties. Ze noemen de vertraging en extra kosten zorgelijk, vertelt verslaggever Eva Hulsje.
11: NIJST bijvoorbeeld, een woningcoöperatie zegt, ja, wij hebben hier in de stad wachttijden van meer dan 5 jaar voor het vinden van een sociale huurwoning. Ja, dan is dat wel moeilijk te verantwoorden. En nou, het andere aspect is natuurlijk de kosten die bij dit alles komen. Groninger Huizen, ook een woningcoöperatie, zegt, ja, het is geld dat we anders zouden gebruiken voor onderhoud of verduurzaming of nieuwbouw. En ja, we kunnen een euro maar 1 keer uitgeven.
1: Kijk ook even op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Dan gaan we naar Harma met het weer.
12: Vanmiddag is er nog het optrekken van de nevel en mist nog altijd veel bewolkt. Maar storig aan komt de zon op al meer plekken tevoorschijn. Met een zwakke tot matige zuidwesten tot noordwestenwind wordt 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht gaat er op uitgebreide schaal mist ontstaan met 12 tot 15 graden als minimum. En morgen trekt de mist maar langzaam op. En in de loop van de dag komt de zon erbij. En met een zwakke tot matige zuidoost tot later op de dag noordwestenwind wordt 19 tot 21 graden.
0: En voor de livehebbers van Britse popmuziek uit de jaren 60 en 70 heb ik slecht nijs, maar ook goud nijs.
13: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
14: Voordeelhaartjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
15: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
14: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
16: Voordeeluitjes.nl. Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
17: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.

0: Zandvoort hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Malom Fel van Bees Maal en Alex Lutjeboer.

0: Gronings Goud van deze week. Alex Lutjeboer en B. Smaal. Maal Velom. Voor de liefhebbers van Britse popmuziek uit de jaren 60 en 70 heb ik dus Slecht en Goudmeis. De band Timebox, die nummers speelde van bijvoorbeeld de Beatles, Stones, Animals en Status Quo, stond in november in de Oosterpoort in stad. En dat is volledig uitverkocht. Maar er is ook Goudmeis. Komende vrijdag stond ze op het podium van De Klinker in Sodom Winschoot. En Timebox liet wel een grunnige band, want gitarist Ralf Mulder zit in Timebox. En multi-instrumentalist Diederik Nonden ook. Beiden grunnigers. Mooi, Diederik.
1: Ja, mooi.
0: Mooi. Ja, we kennen die van de Analogs en ook wel de band Daryl N. misschien. Hoe is dat om in Timebox te spelen?
2: Ja, dat is leuk. Ja, met mijn kameroen Ralf en met een aantal ex-leden van de Analogs. Dus, en de muziek is natuurlijk fantastisch dat we spelen.
0: Ja, want even retro muziek, zo wordt dat genoemd. Wat is dat precies?
1: Ja, we spelen muziek van uit Engeland, zeg maar, Groot-Brittannië, uit 1965 tot 1975. Dus zeg maar de beste muziek uit de beste periode, uit de beste. Ja, van alles het beste, zeg maar.
0: Ja, van alles het beste, uit Groot-Brittannië dus. Maar er is zelf van 1975, maar de muziek daar speeld wordt is dus van voor 1975. Ja. Bist u er zelf wat mee opgeruid of wat heeft met de muziek?
1: En nooit echt. Mijn moeder die luisterde wel, de mijn pa nooit echt. Dus ik heb dat later pas ontdekt allemaal. Maar inderdaad, dat is allemaal muziek van voordat ik er was.
0: Ja, hoe is dat om dat te doen?
1: Ja, fantastisch, geweldig. Maar ik weet niet hoe dat komt, hoor. Dat die muziek mij veel harder roelt dan de muziek van Lothar.
0: Ja, van die eindjeugd, wat is dat voor muziek? Is dus wat opname?
1: Ja, dat is Nirvana, Pearl Jam, zeg maar, Lenny Kravitz en Lothar nog, ja, dat was er allemaal in de 90s.
0: Ja, maar
1: daar was ik nooit zo van.
0: Wel gitoorden en zo, hè? Een beetje roeg. En is toch ook wel mooi?
1: Ja, maar ik ben nooit zo roeg.
0: Het is een live jonkje.
1: Ja, ik ben een live jonkje. Ja. Zou mijn moeder ook zeggen, denk ik.
0: Dus in Sodom, door toch opgeruid ook in Winschoot?
1: Ja, ik ben in Oost-Zolder opgeruid en een beetje in Nijbolen. Maar ik ben door de WSG in Winschoot geweest. Dus dat is nou, denk ik, Dollar College, al een jaar of 30. Ja. Maar ik heb nog op WSG gezeten. En in de 95 ben ik naar Amsterdam gewoond. En nou, ze verstoren me hier nooit als ik zo proot. Dus, of het zo proot, ik ook wel een beetje Nederlands hier.
0: Ja, oké. Okay. En ja, hoe kijk je naar uit naar vrijdag om echt in die Sodom, zeg maar, op te treden?
1: Dat is altijd heel bijzonder. Want ja, er zijn heel veel bekenden komen er altijd. En mensen van vrouwen van scholen en mensen ja, van alle kanten komen ze altijd weer kijken en luisteren. En dat is altijd mooi om ze weer te zijn. Ja, ja, bijzondere omgeving natuurlijk.
0: Waar is dan aan boord dat je ook echt kwam vrijdag?
1: Ja, ik ben altijd dezelfde. Maar dat vind ik ook wel. Ik ken ze nog.

0: beetje met de Engelse muziek vandaan en een beetje met de Beatles ook wel.
1: Oké. Okay.
0: En dat ken ik zeker, maar nee, ik kan er nog niks definitiefs over vertellen.
2: Maar ja. als ze zeggen, Diederik, van ja, folklore willen we Geert Nirvana en Lenny Kravitz down en zo. Wat zeggen ze toen?
0: Ik word er niet uit verbeld.
2: Nee, oké. Okay.
0: Dan ben ik er nooit bij.
2: Hey, Derek en de Domino's, hè, Leila. Ja. Waarom is dat echt die nummer?
0: Ja, dat is mij altijd, ligt me dat heel, ja, zeg je dat? Dat is een van mijn favorieten, hoe dat ziet. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben blij dat ik dat mag zingen, want een beetje egotripperij. Ik word er grunnig als ik er nooit van ben, maar op die 3 minuten kan ik even leus gewoon. En dat nummer zingen, dat wel wat bijzonders met mij. En ja, natuurlijk, dat piano outro, dat is ook wel... Dat is ook wel fantastisch. De hele energie van het nummer, dat ligt nu wel.
2: Ja, of is zo'n vriendinnetje had of zo, de Leila heette?
0: Nee, heb ik nooit had.
2: Oh, oké. Okay.
0: Nou. Ik heb nooit zoveel vriendinnen hadden.
2: Oké. Okay. Nou, alles kan nog komen, hè.
0: Jazeker.
2: Bedankt, Diederik. Veel plezier dus in de Klinker en natuurlijk in de Oosterpoort. We gaan rusten naar Derek en de Domino's. En dan kunnen we een beetje voorstellen houden, Diederik, dat ga je down op podium. Mooi, hè?
0: Zeker, yo, mooi.
2: Hoi.

0: Jonas Blue, Edge of Desire. Ik heb ook een verlangen. En dat verlangen luistert naar de naam Karel Oosterhuis. 2 uur lang zometeen weer op de radio. De middag door.
1: Ah, oui.
0: Wat ga je allemaal doen?
1: Doe eens een gok.
0: Nou, we hebben het de hele dag al over eten. Dus ik denk dat jij vast ook weer iets met worsten of zo doet.
1: Mm-hmm. Het ging over de Chinees.
0: Ja.
1: Kippaleistijl. Kom maar door. Kippaleistijl.
0: Ja, dat is de manier waarop dan in Zuidhorn dat wordt gemaakt.
1: Het heeft die naam, maar het is kipstukjes. Heel mals, heel zacht, heel... Dat smelt op de tong. En dan in een zoete, pittige ketchupsaus.
0: Ah, lekker. Ja.
1: Ja, ja, ik ben om... 1 sliertje bami in.
0: Ja. Weet je wat het irritant is?
1: Je hebt trek.
0: Nou ja, maar dat mijn wederhelft er totaal niet van houdt. Chinees
1: niet?
0: Nee joh. Dus ik kom weinig aan mijn trekken thuis. Op dat gebied dan.
1: Oh, ik maak hem al zorgen.
0: Nee.
1: Kerel.
0: Veel plezier zometeen met Karel Oosterhuis de middag door. Ik rijd via de Chinees naar de supermarkt om boodschappen te doen voor het avondeten. Fijne dag nog. We zijn er morgen weer met een nieuwe tussen de middag. We halen eruit met Gronings trots ook. Fox the Fox. Precious Little Diamond. Mooi.

0: De 4 mijl.
1: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4 mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
0: 'S Middags proef je de sfeer op radio en tv en lees je alle ontwikkelingen in het live blog. 'S Avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
1: De 4 mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei! Live happy.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
12: Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikboot Festival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalyps weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Goeiedag, Partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
15: Dag Anja, met José. Ik wil graag mijn verjaardag vieren op een mooie locatie. Kan dat bij jullie?
14: Ja hoor, zeker kan dat. Partycentrum de Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
16: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
14: Vergaderen en ontspannen? De Schaapsberg.nl.
16: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
17: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
18: Radio Noord. De middag door.
19: Met Karel Oosterhuis.
20: Hij was in zijn eentje, zij waren met z'n viertjes. De hele studio vol, goede vibes, vrolijk liedje. I wanna be the only one, die hoor je nu.

0: Eternal samen met BB Winans. I wanna be the only one. Dinsdagmiddag, goedemiddag. Ja, de meiden van Eternal hadden een paar jaar geleden het in de kop gekregen om weer eens een keertje bij elkaar te komen. Zullen we weer gaan opnemen, liedjes maken, gaan toeren? Iedereen riep, ja, dat gaan we doen. Maar het was een goed plan, maar van korte duur. De zusjes, Esther en Vernie, die gaven aan via het management dat ze niet wilden optreden op de LHBTQ en de Pride festivals. En voor Louise en Kelly was dat onacceptabel. De beide zangeressen verklaarden namelijk pal achter de LHBTQ-gemeenschap te staan. En zeiden van, als ze dat niet willen, dan stappen we nu uit de band en uit het project. En dan is het eindoefening, de groeten. En toen sneuvelde de reunie. Dat ging dus niet door. Robin Sander heeft een bijnaam, The Man of Thousand Voices. Hij kan vocaal werkelijk alles. Hij heeft een enorm bereik. En als je goed luistert, dan hoor je dat terug in I Want You to Want Me. Want Robin is de zanger van Cheap Trick.
1: I want you to want me.

Woensdagmiddag, Radio Noord, Jordan de Bauza, Magnetic. Wat fijn dat je hebt gekozen voor Radio Noord om samen met ons deze dinsdag door te komen. Met mooie muziek van Doe Maar Zometeen. Ik heb Ed Sheeran en Swing Out Sister. En als je de mensen, twee, zou vragen van Swing Out Sister, wat is jullie inspiratie, waar haal je dat vandaan? Dan zeggen ze in koor, filmmuziek en Burt Bacharach. En als je dat weet, ja, dan hoor je terug in You On My Mind.

Ed Sheeran op Radio Noord. The Castle on the Hill. De Beatles, de mannen van Doe Maar, die weten hoe het is om op te treden en jezelf niet meer te kunnen verstaan, omdat het publiek alles bij elkaar gilt. Dat was een van de redenen dat de mannen van Doe Maar zeiden van, joh, weet je wat ze doen? We stoppen ermee. Dit is gewoon niet meer leuk. De totale gekte was daar. Nog een afscheidsconcert en die beelden kun je terugvinden op YouTube. En inderdaad, er wordt heel hard geschreeuwd en ook heel hard gehuild, want het was natuurlijk de laatste keer. Op Radio Noord, Doe Maar, sinds een dag of twee.

0: Misschien zaterdag.
1: 10 jaar expeditie.
2: Het is de Expeditie Gun Jubileumweek.
3: Dat zijn meer dan 1000 afleveringen.
2: En dat is niet alles.
3: Zo!
2: Want op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een speciale jubileumuitzending.
1: Echt leuk.
2: Expeditie Gun. 10 jaar bij RTV Noord.
4: Ik kan er weinig aan toevoegen.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: 3:01 is het. Het laatste nieuws uit Stad Rommeland. Edwin, goedemiddag.
5: Goedemiddag. De overvallen van de supermarkt aan de Wending in Delfzijl is nog spoorloos. De winkel werd gisteravond rond 19:30 overvallen. Volgens de politie dreigde de overvallen met een mes. Via Burgernet is een signalement van de verdachte verspreid. Het gaat om een donkere getinte man met een baardje van ongeveer 20 jaar. Of de Neder-Saxe lijn er komt, is nog altijd onzeker. Maar mocht die er komen, dan is nu steeds meer duidelijk hoe die eruit komt te zien. ProRail heeft een onderzoek gedaan naar wat wel en niet haalbaar is. En verslaggever Martin Nauta geeft de samenvatting.
6: Ze gaan in ieder geval geen rekening meer houden met een Hyperloop bij Veendam. Er komt geen volledig dubbel spoor, dat is ook duidelijk. Dat is dan een optie, hè, die wel in de eerdere plannen stond. Volledig dubbel spoor en met meer dan 160 km per uur rijden. Ook allerlei routes naar Duitsland en de Eemshaven en Delfzijl. Extra spoor zou dat dan allemaal zijn, vallen ook allemaal af. En het aanleggen van ondergrondse delen, dus tunnels of verdiepte liggingen bij onder andere Emmen, dat gaat ook niet door. Want dat gaat ook gewoon te veel geld kosten. Komt het op neer. Dus eigenlijk zetten ze in op een wat beperktere omvang van die nieuwe Neder-Saxe lijn.
5: De komst van de marinehaven in Emden gaat de regio, ook de gemeente Eemsdelta, daar vast wat opleveren, verwacht burgemeester Ben Visser.
7: Er werd gesproken over 2000 arbeidsplaatsen. Nou ja, dat kan wellicht ook positieve kansen bieden voor onze ondernemers in onze eigen havengebieden. Ik verwacht dat het ook werkzaamheden met zich mee zal brengen in de Eems. Het baggeren, verdiepen, noem al dat soort dingen maar op. Ik verwacht ook veiligheidsmaatregelen aan de Duitse kant. Waar we wellicht ook over nog in overleg zullen moeten als Nederland en Duitsland. Dus ik denk wel dat het het een en ander met zich mee zal gaan brengen.
5: Gisteren maakte de Duitse minister van Defensie Boris Pistorius bekend dat de haven begin 2030 klaar moet zijn. Botsing op de kruising van de Hippocrateslaan met de Kochstraat in Groningen tussen een auto en een elektrische fiets. Het is nog onduidelijk hoe het met de betrokkenen gaat. In Delfzijl heeft aan de Cornelis de Laanstraat eerder vanmorgen een fatbike en een auto op elkaar gebotst. Ook hier is nog niets bekend over eventuele gewonden. En in sportcentrum Kardingen wordt hard gewerkt om de ijsbaan klaar te maken voor het nieuwe schaatsseizoen. Zaterdag moet het ijs gereed zijn voor de eerste rondjes. Maar volgens ijsmeester Jan Schuur wordt dat nog wel spannend.
8: Dit is nodig, want we hebben het eigenlijk vorige week donderdag en vrijdag al kloren hebben. Dus dan gaan we zaterdag en zondag een beetje body kunnen geven. Maar ja, nou vandoor in Meurden varen. Dus we komen sowieso twee dikke doen te kort. Deur dat we een beetje storing hadden in de machines. En iedere keer uitvallen. En we kregen de temperatuur niet in de vloer. Waar dat gegeven was. Maar we moeten meer naar achter hem. En dat kregen we lang niet. Het was meer dan 6 iedere keer.
5: Ja, toch verwacht Schuur dat de ijsbaan op tijd klaar is. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
4: Edwin, dank je. En of we snel buiten kunnen schaatsen. Not, Harma.
9: Vanmiddag is de nood optrekken van de nevel en mist nog altijd veel bewolkt. Maar storig aan komt de zon op al meer plekken tevoorschijn. Met een zwakke tot matige zuidwest- tot noordwestenwind wordt 19 tot 21 graden. Vanochtend en vannacht gaat er op uitgebreide school mist ontstaan met 12 tot 15 graden als minimum. In Muiden trekt de mist maar langzaam op. En in de loop van de dag komt de zon erbij. En met een zwakke tot matige zuidoost tot later op de dag noordwestenwind wordt 19 tot 21 graden.
4: Hammer, dankjewel. Soul Asylum hoor je zometeen Runaway Train. En een doos met worst kan je zometeen winnen als je meespeelt met plaatje. over. En Lily Allen, Not Fair, hoi zo.
10: Noodsituatie. Als Nederland uitvalt, blijft Radio Noord gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 97.5 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Noord. Denk vooruit.
11: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
12: Riga! Riga Keukens, daar word je blij van.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Carwash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Riga! Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.
13: Riga!
12: Riga Keukens, daar word je blij van.
15: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea. In de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.

0: The Soul Asylum op Radio Noord. The Runaway Train. Mag je hier je grap maken over de spoorwegen? Ja, bij deze gaan we over met een spel. Plaatje over vandaag Tina Turner. Want Tina Turner verkoopt op 6 oktober 2021... de rechten van haar muziek aan een productiebedrijf. Ze zou er naar verluid zo'n $50 miljoen voor hebben gekregen. Dat is een hoop geld. Door de deal krijgt het productiebedrijf ook de rechten op de naam Tina Turner en haar imago. Ze verkopen nog steeds haar spullen met haar naam, met haar afbeelding, de muziek, etc. En het geld dat gaat allemaal naar het productiebedrijf, want die hebben de rechten. Lang heeft Tina er niet van kunnen genieten. 2 jaar later is ze overleden. Vandaag 1 plaatje over Tina Turner en een lastige vraag over Tina. Weet je het antwoord? Bel me gelijk. Maak je kans op een doos met droge worsten.
1: Zo klinkt de plaat.
2: En dit is de vraag.
0: Kort en krachtig, in welke film speelde Tina Turner ooit? Was het A, GoldenEye? Was het B, Mad Max Beyond Thunderdome? Of C, Beverly Hills Cop? 050-3188-288 voor een doos met lekkere droge worsten. In welke film speelde Tina Turner? Als je dat weet, bel je nu. Was het A, GoldenEye? Was het B, Mad Max Beyond Thunderdome? Of C, Beverly Hills Cop? Een doos met lekkere droge worsten staat op het spel, kan van jou zijn als je meespeelt. Ben je misschien wel de gelukkige. 050-3188-288. Kom maar door. Tina Turner speelde in de film GoldenEye, Mad Max of Beverly Hills Cop.

0: oké dan.
1: Erwin de Vries, testosteronie op Radio Noord. Goedemiddag, Truida.
2: Ja, goedemiddag.
1: Truida Oortwijn aan de lijn. En Truida, die heeft wel een relaxte dag vandaag, toch?
2: Jawel hoor.
1: Ja, wat heb je allemaal uitgespookt?
2: Nou, ik zei net al, ik heb boodschappen gedaan. en niet zoveel, maar ik ben wel relaxed.
1: Is boodschappen doen voor jou een uitje of doe je het in één keer voor meerdere dagen?
2: Nee hoor, het is gewoon... Ik ben even naar de boekhandel geweest en het is gewoon... ik ga gewoon als ik zin heb, ga ik heen. Laat zo zeggen.
1: Je hebt zin in wat lekkers en dan ga je er even op uit.
2: Ja hoor.
1: Hartstikke goed. Truida, vandaag Tina Turner in plaatje over. Je maakt kans op een doos met droge worsten. Tina Turner verkoopt op 6 oktober 2021 de rechten van haar muziek aan een productiebedrijf. Daar zou ze $50 miljoen voor hebben gekregen. Heeft ze niet lang van kunnen genieten, want 2 jaar later overleed ze. De vraag voor die doos met droge worsten, en ik hoop niet dat je ze al gekocht hebt. In welke film speelde Tina Turner? Was dat GoldenEye, was dat Mad Max Beyond Thunderdome of Beverly Hills Cop?
2: Nummertje 2.
1: Weet je het zeker?
2: Heel zeker.
1: Hoe weet je dat?
2: Omdat ik hem gezien heb.
1: Wat zeg je nou?
2: Ja, ik heb hem al gezien. Wat? Niks.
1: Hoe heb je dat gezien?
2: Ja, op televisie.
1: Oh, je hebt de film gezien?
2: Ik heb de film gezien.
1: Oh, want ik hoorde... Edwin zei tegen mij van... Ik heb een beetje flauw gedaan. Ik zei, wat dan? Hij zei, ik deed 2 vingers omhoog. Er zat het een beetje voorgezegd op tv.
2: Nou ja, nee, maar het is gewoon nummertje 2, er is een Thunder of zo. Daar speelt ze in, volgens mij hoor.
1: Ja, dat klopt, hartstikke goed. Je krijgt mij een doos met droge worst.
2: Oh ja, maar nu begon ik te twijfelen.
1: Nee, niet twijfelen, eerst antwoord.
2: Ik heb hem wel gezien.
1: Mooi zo. Mooie film?
2: Ja.
1: Jij krijgt
2: mij... Wat zei u?
1: Ik zei niks.
2: Oh nee, maar ik heb hem wel gezien hoor. Dus het is geen. Het is een goede film, dus van haar. En jammer dat ze zo vroeg overleden is.
1: Inderdaad, hartstikke jammer. Maar gelukkig hebben we haar muziek nog.
2: Ja, tuurlijk. Hij heeft ook een dubbel CD van.
1: Welke?
2: Van de beste hits, hè, van Tina Turner.
1: Staat de beste er ook op?
2: Volgens mij wel.
1: Zal ik hem draaien?
2: Mag wel van mij.
1: Mooi. Oh, gelukkig maar.
2: Dus je hebt de gegevens van mij nu, hè?
1: Jazeker, ik heb alles genoteerd. De postbode weet waar die doos met droge worst naartoe moet. Ze komen eraan.

Tina, Tina Turner en de best op Radio Noord. En Truida Oortwijn is vandaag de beste. Ze was de snelste. Zij belde 050-3188-288 en riep: ik weet het antwoord. Het is antwoord B. En dat is correct. En zij krijgt ons de droge worsten.

0: De 4 mijl.
1: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4 mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
0: 'S Middags proef je de sfeer op radio en tv en lees je alle ontwikkelingen in het live blog. 'S Avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
1: De 4 mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
6: Dit is Radio Noord.
4: Nu het nieuws van 3 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig. In het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Weet jij wat je moet doen tijdens een brand? BHV Noord-Nederland uit Bedum biedt cursussen aan op het gebied van eerste hulp, reanimatie, AED en brandpreventie. Kijk op bhvnoordnederland.nl.
9: Ja, het is weer voorbij die mooie zomer. Tijd voor wat warmte in huis. Yeah. Tijd voor sfeermakers. Dus snel naar Kruid en Kramer's gigantische showroom. Wow. Op de Woonboulevard in Groningen. Om je huis herfst en winter klaar te maken. Mooi. Met de sfeermakers van Kruid en Kramer. Zeker weten dat jij er lekker warmpjes bij zit dit najaar.
10: Echt wel?
9: Kruid en Kramer, de sfeermakers.
11: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
12: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
11: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
13: Radio Noord.
14: De middag door.
13: Met Karel Oosterhuis.
14: Wat is de overeenkomst tussen Bryan Adams en Melanie C en Hans de Boy? Je hoort ze binnen 6 minuten, alle drie

3,5 minuut langer is ze niet. En dat is eigenlijk heel erg jammer, want de Montemonica solo is om door een ringetje te halen. Hans de Boy op Radio Noord en thuis ben. Dit is Taylor Swift, Patient Zero.

Met dat ene zinnetje, dat ene mooie zinnetje. Dress to kill and look who's dying. Roxy Music and Dance Away op Radio Noord. Dit is Harry Styles.

John Barr op Radio Noord, St. Elmo's Fire. I am the man in motion, all I need is a pair of wheels. Ik ben de man die beweegt, het enige wat ik nodig heb, dat zijn een paar wielen. Want het ging over een man die in een rolstoel zat en dacht van, ja, ik laat me niet kisten, ik ga gewoon de hele wereld over. En daar was dit liedje voor gemaakt. Ja, maar het is toch uit een film? Ja, het klopt. Het is later gebruikt in de film St. Elmo's Fire. Radio Noord, zometeen het laatste nieuws van Edwin. Eerst Anne-Marie en Shania Twain.

0: dinsdagmiddag Radio Noord. En wat vliegt die middag voorbij? Zometeen het laatste nieuws. Edwin gaat ons bijpraten. Wat zit er allemaal in?
1: Heb je al honger?
0: Oh ja.
1: Ja, maar ik heb te weinig om erop te leggen.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
6: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: 4:01 is het. Tijd om te worden bijgepraat. Edwin gaat het doen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Karel. Een 22-jarige stad Groningen krijgt 100 uur taakstraf voor het aanranden van een studenten in een taxi. De vrouw stapte na studentenfeest bij het Suikerunieterrein in bij de man in de auto en werd daar aangerand. In de auto zaten twee mannen, 22-jarige bestuurder en zijn 23-jarige vriend uit Oosterwolde. Ze hebben geen officieel taxibedrijf, maar reden meerdere studenten na het kickboxgala van de studentenvereniging Albertus Magnus naar huis. De bestuurder heeft bekend dat hij aan haar been gezeten heeft, terwijl ze dat niet wilde. Hij moet naast de taakstraf een schadevergoeding van €1.500 betalen. De werkgevers in het streekvervoer balen ervan dat de vakbonden opnieuw dreigen met stakingen. De vakbonden willen vanaf maandag tot aan de kerst elke week een dag staken als de werkgevers niet tegemoetkomen aan hun eisen voor een nieuwe cao. Woordvoerder Jeske Kapitein van de streekvervoerders noemt dat teleurstellend. De OV-bedrijven vinden dit niet de beste manier om tot een akkoord te komen en vragen zich af waarom duizenden reizigers de dupe moeten worden van acties van de vakbonden. De streekvervoerders zeggen bereid te zijn om aan de onderhandelingstafel verder te praten over de cao-voorstellen die ze hebben gedaan. De bonden eisen een loonsverhoging van 6%, terwijl de werkgevers 1% bieden. Ondertussen wil het kabinet zorgen dat het openbaar vervoer in de regio wordt verbeterd. Vanaf 2030 gaat er €300 miljoen per jaar extra naartoe. Het systeem van belbussen en regiotaxis moet worden verbeterd. En de staatssecretaris Annette Bertam wil op 3 plekken proeven houden met zelfrijdende bussen, dus zonder chauffeur. En dat is even wennen, geeft de staatssecretaris toe.
9: Ik heb er 1 keer in gezeten. Ik vond de eerste keer een beetje eng. Maar naarmate je langer in die bus zit, denk je, ja, gaat eigenlijk best.
1: Het idee is om op die manier het personeelstekort in het OV op te lossen. En voedselbanken in onze provincie hebben steeds meer moeite om goed gevulde pakketten samen te stellen. Vooral aan vlees en verse groenten is een tekort. De voedselbanken krijgen die minder van supermarkten. Albert Greven van de voedselbank Veendam verklaart waarom.
10: Deels heeft het te maken met het feit dat heel veel supermarkten hun producten goedkoop aanbieden aan de cliënten. Als je binnenkomt zie je vaak al goedkope producten die tegen een houdbaarheidsdatum aanzitten. Nou, dat is op zich natuurlijk heel leuk voor de cliënten. Alleen iets minder leuk voor de voedselbanken. Want in het verleden waren dat onze producten eigenlijk die we aan konden bieden.
1: Ja, de voedselbanken moeten vlees en groenten daardoor steeds vaker bijkopen. En dat gaat weer ten koste van hun reserves. Meer hierover ook op rtvnoord.nl.
0: Edwin, dank je. Harma, met het weer.
11: Vanmiddag is er nog het optrekken van de nevel en mist nog altijd veel bewolkt. Maar storig aan komt de zon op al meer plekken tevoorschijn. Met een zwakke tot matige zuidwest tot noordwestenwind wordt 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht gaat er op uitgebreide school mist ontstaan met 12 tot 15 graden als minimum. In Muiden trekt de mist maar langzaam op. En in de loop van de dag komt de zon erbij. En met een zwakke tot matige zuidoost tot later op de dag noordwestenwind wordt 19 tot 21 graden.
0: Nou, maar dankjewel. Luister eens. De dobbelstenen, zometeen gaan ze rollen. En misschien komen de nummers zometeen wel overeen met jouw telefoonnummer. Als dat zo is, dan bel je gelijk, maak je kans op mooie prijzen.
12: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.
13: Voordeelhaartjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht. Voordeelhaartjes.nl.
14: Hey hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Met maar liefst 60 stijlstudio's laten
15: 63,
14: wij...
15: 63 man, het zijn er 63.
14: Met 63 verschillende stijlstudio's laten we de nieuwste meubelen zien. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
13: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
16: Voordeeluitjes.nl. Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
17: Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Voor persoonlijk advies en de beste oplossing op maat. Gun jezelf ook het beste en kijk op prinsheerlijkslapen.nl.

0: Radio Noord, Imani, where are you? Ik heb hier de dobbelstenen.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: Drie stenen in het bakje. Ik gooi ze over het mengpaneel. Daar komen drie getallen uit. En die getallen corresponderen met jouw telefoonnummer. Als dat klopt, dan bel je als ter wiedeweega 050-3188-288. Gisteren gooide ik voor het eerst 3x3. En er zijn genoeg mensen in Groningen die luisteren, die 3x3 in hun telefoonnummer hebben. Dus die prijzen, die ben ik ook keurig kwijtgeraakt. Ben je er klaar voor? Dan gaan de dobbelstenen bij deze rollen. Och, kijk. Ik heb een 1, een 2 en nog een 2. Heb jij de 1, de 2 en de 2 in je telefoonnummer, mobiel of vast? Maakt mij niet uit als je maar kan bellen met dat nummer naar 050-3188-288. 050-3188-288. De dobbelstenen, ze hebben gesproken. De 1, de 2 en nog een 2. Heb je die in je telefoonnummer? Bel dan nu. 050-3188-288. En als ik je in de uitzending haal, dan heb je prijs. Krijg je van mij het spel Vive Geliek met de dobbelstenen uiteraard. 050-3188-288. Check je telefoonnummer. Heb je een 1, een 2 en een 2 in je telefoonnummer? Bel je nu. 050-3188-288. Radio Noord, dinsdagmiddag met de mooie klassieken van de Police. Every breath you take.

0: Wat je ook doet, we houden je in de gaten.
1: The Police op Radio Noord en Every Breath You Take. De dobbelstenen, ik heb ze net geworpen. En ze vlogen over het mengpaneel. Er komt een 1, of er kwam een 1 uit, een 2 en nog een 2. En toen dacht William Boer, die in de auto zit op weg naar huis... Hé, hey, daar zit mijn telefoonnummer.
2: Ja, klopt.
1: Mooi. William, gefeliciteerd.
2: Ja, vriendelijk bedankt.
1: Eerste keer dat je belt en wint?
2: Ja, dat klopt helemaal. Ik denk, ik ben gegokt.
1: Nou, dat is helemaal goed, jongen. Wat heb je vandaag gedaan voor de kost?
2: Ik ben vrachtwagenchauffeur, daar heb ik wat zand naar Appingedam toe gebracht.
1: En hoeveel ton?
2: 33 ton.
1: 33 ton zand. Hoe lang is dat scheppen met een kruiwagentje?
2: Geen idee, maar ik doe het niet meer.
1: Nee, dat dacht ik al. Jij rijdt gewoon lekker van A naar B.
2: Ja, dat lijkt me het allerbeste.
1: Maar je rijdt elke dag vrachtwagen dan met zand?
2: Ja hoor, klopt.
1: Lang?
2: Ja, verschil. Ja, wat zullen we zeggen, vanaf het 20ste? Dus een jaartje of 30. 35.
1: Oh, kijk, dan heb je wat ervaring op de weg.
2: Ja, een klein beetje.
1: Maar altijd zand of ook andere dingen?
2: Zand, grens. We rijden ook met andere afvalstoffen, met vliegas vanaf bepaalde centrales door het hele land heen.
1: Maakt het toch uit wat je vervoert of vind je alles wel prima?
2: Ik vind alles wel prima. Als het er maar uit wil, dat is het belangrijkste.
1: Is het wel eens gebeurd dat dat niet wou?
2: Dat hebben we ook wel gehad. Als je... echt dat blauwe klei hebt, zeg maar, dat gaat er slecht uit.
1: En dan doe je die klep omhoog en de bak omhoog en dan...
2: Komt er niks.
1: En wat ga je dan doen?
2: Wachten. Ja, en dan hopen dat er een kraanmachinist is die een beetje meehelpt. En dat die een klein beetje uitschraapt, zeg maar. En dan komt het wel weer goed.
1: Is er nog een mogelijkheid, ik weet niet precies hoe dat werkt hoor, met die machines, dat je die bak nog een beetje snel omhoog en naar beneden kan doen, dat het een beetje bam, bam, bam trilt?
2: Ja, nee. Het gaat met een bepaalde snelheid omhoog en daar blijft het bij. En dan, dat is het.
1: Meer niet.
2: Ja.
1: William, ik heb weer een hoop geleerd. De dobbelstenen die waren jou gunstig, goedgezind. Je krijgt van mij het spel Vive Gleek zo snel mogelijk thuis gestuurd. Wie ga je straks helemaal inmaken met het dobbelspel?
2: Mijn vrouw.
1: Mooi zo. Kan ze tegen haar verlies?
2: Ja, zij wel. Ja.
1: Jij niet, hoor ik al.
2: Nou, een beetje minder.
1: Anders is het even oefenen met de stenen. Kijken waar ze vaak opvallen. William, we gaan het opsturen. Heel veel plezier ermee en een fijne dag, jongen.
2: Ja, oké. Dankjewel, Karel.
1: Hoi,
2: ja. Yo.

van de veiligheid denk ik dat we maar twee coupletten achter elkaar moeten doen. Even een refreintje overslaan. Gaat door je vallen volgens mij. Oh, maar ik zend altijd breed, hè. Hoe de oosten hoger.

0: Ballerinas op Noord en carnaval in het Noorden. Er is geen één volk dat carnaval kan vieren zoals wij dat kunnen, Erik.
1: Is niet aan mij besteed.
0: Niet?
1: Nee.
0: Polonaise?
1: Ja, ik zou er misschien een keer naar Brabant gaan. Om het een keer te beleven, maar nee.
0: Dat kan ook in onze mooie provincie.
1: Ja, dat zeggen ze wel, hè. Hoe heet die plaats ook alweer?
0: Ja, je hoort gelijk al, ik ben
1: een enorme
0: carnavalvieren.
2: Ik bedoel, Trapel en Kloosterbuur.
1: Ja, precies. Ja. Kloosterbuur, ja. Oh, Trapel ook. Ja, klopt. God, ja, zou kunnen.
0: Dat was als een keer het nieuws. Dat was niet bij ons in de provincie. Dat was elders in het land. Had iemand die dacht van, ik ga mezelf verkleden als een watje. Die had een pak aangetrokken vol met allemaal watjes. En die loopt er, ik ben een watje. En iemand stak een peuk aan. Mm. En toen vond hij niet zo leuk meer.
2: Zo was het een zwartje.
1: Ja.
0: Woef, zei hij. Zometeen.
1: Ja,
0: gaat er gebeuren.
1: Stuur hun. Tot 6 uur.
0: Goed.
1: Ja.
0: Dat en meer. We betalen hier met zwart geld. Stevie V. Nee, zonder gekke.
1: De gebruikelijke ingrediënten natuurlijk. De lachlijn. Groningspeil gaat trouwens over de wolf.
0: Oh.
1: Ja,

0: ijsweer ergens gesignaleerd in onze provincie. Vraag aan Groningers daar hun mening over de wolf.
1: Nou, die ga je krijgen.
0: Ja, ik denk het ook.
1: Die ga je krijgen.
0: En voor de rest, kom erop weer. En waar dat over gaat, verklap ik nog niet.
1: Dat en meer. Dus zometeen tussen 4 en 6 in Studio Grun met Erik Maartje en Edwin.

0: door Expeditie.
1: Het is de Expeditie Gun Jubileumweek.
2: Dat zijn meer dan 1000 afleveringen.
1: En dat is niet alles.
2: Zo!
1: Want op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een speciale jubileumuitzending.
0: Echt leuk.
1: Expeditie Gun. 10 jaar bij RTV Noord.
0: Ik kan er weinig aan toevoegen.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dan de hoofdlijnen van het Groningse nieuws. Mooi, Edwin.
5: Mooi, Erik. De motorrijder die gisteravond gewond raakte bij een ongeluk tussen Beerta en Winschoten is een 51-jarige man uit de gemeente Oldambt, meldt de politie zojuist. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De komst van de marinehaven in Emden gaat de regio, dus ook de gemeente Eemsdelta, vast wat opleveren, verwacht burgemeeter Ben Visser. En of de Neder-Saxe lijn er komt is nog altijd onzeker. Maar mocht die er komen, dan is nu steeds meer duidelijk hoe die lijn eruit komt te zien. En dat vertel ik om 4:30.
4: Oké, tot straks.
6: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
7: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
8: Voordeeluitjes.nl.
9: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
10: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
11: Voordeeluitjes.nl.
9: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
12: Zorgeloos zakelijk leasen? Wij geloven dat mobiliteit geen hoofdpijndossier is, maar een versneller van je bedrijf. Vraag vandaag nog maatwerklease aan bij mhcmobility.nl.
13: MHC Mobility, so lease.
14: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer. Meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
15: Radio Noord.
4: Studio Grun.
15: Met Erik Bad.
4: Met nog 2 uur voor de boeg op dinsdagmiddag 6 oktober. Fijn dat je luistert. Thuis op het werk of misschien of onderweg. We houden je gezellig.

0: King met zanger Paul King. Die later nog een beroemde VJ werd bij MTV. Love and Pride was dat. Kijk even naar de weg, maatje.
1: De wegen zijn redelijk rustig op dit moment. Grote vertraging wel weer op de Peterskampensingel in de richting van het Zondplein. Bijna 15 minuten sta je daar voor het stoplicht.
0: Oké. Het weer, het begint al een beetje grauw te worden, Arma.
2: Ja. En toch, die 19 tot overgrond 21 graden. Want 20,5 is de overgrond naar boven, is dat 21. Dus nou, dan ben ik toch weer met red. Maar inderdaad, die bewolking die was wel de spelbreker. Eerst die nevel en mist die de vermeuns was. En nu uiteindelijk, Lauwershoog het een uurtje, anderhalf uur de zon had. En de rest van de provincie gewoon bewolkt. En er komen nog wel wat opklots. Maar ik zeg op dit moment ook dat er net in het noorden van de stad is een buitje tot ontwikkeling komen. Die gaat richting, nou wat zeg, zal ik zeggen, Overschild. Die steekt over richting het oosten. En daar zitten we dus de komende anderhalf uur met. En het is allemaal niet zo vreselijk veel, maar het is er wel. Die onstabiliteit is aan het touw nemen. En dat betekent dat er de komende dag, zeker vanaf me, naar wel de neulige millimeters gewoon valt. Op dit moment is er dus heel veel bewolking. Vooral het zuidwesten van de provincie zitten wel wat groter in de bewolking. Door piept de zon over het touw nog heen door de bewolking in. En vanavond en vannacht gaat er op uitgebreide school mist ontstaan. Met zo'n 12 tot 15 graden als minimum. Ja, ik denk dat Meuren eigenlijk ook weer een beetje een probleem wordt met de zon. Er is in eerste instantie die nevel en mist. Dat maar opruimd worden. En komt de zon over het touw wel hem te verschijnen. En net als vandaag zo'n 19 tot 21 graden.
0: Oké, okay, maar dankjewel. Tot straks, hè.
2: Jo, tot zo.

0: ook nog een zangeres. Maar wie dat is, is mij een raadsel. Wat ook niet genoemd werd, hè. When You Walk In The Room, wat dat? Op dinsdagmiddag. Ja, maatje, heb jij hem al gespot in Vriendam?
1: De wolf?
0: Ja.
1: Ik heb nog nooit een echte wolf gezien.
0: Nee, hè?
1: Denk er wel eens aan, als Gerard ergens loopt, dat misschien mensen denken dat hij een wolf is.
0: Wel een wolfachtige.
1: Ja, dat mensen daar dan van schrikken als hij zo losloopt. Als ze het weer hebben. Oh, je hebt wel eens dat honden natuurlijk worden aangezien voor wolf. Maar hij is ook wel de reden dat ik er niet bang voor ben. Maar ik was ook sowieso al niet bang. Ik rij ook natuurlijk wel veel op het paard in het bos. En dan nog denk ik niet.
0: Nee.
1: Als ik dan een wolf tegenkom, dan pakt hij ons. Want dan ben je toch wel te groot voor.
0: Ja, hij is weer ergens gesignaleerd in onze provincie.
1: Ja, het is weer zover. Dus daarom is Wouter Holsappen zo naar Warfum gegaan. Daar in de buurt is de wolf gezien. Dus van, nou, heb je hem gezien? En als je hem dan hebt gezien, wat vind je daarvan? Toch wel vooral mensen die zeggen, ja, ik vind niks. Weg ermee. Ook nog wel een paar die zeggen van, nou, hij is hier welkom. Hij hoort hier. Vroeger was hij er ook. Dus hè, welkom terug. En ik vind het altijd lastig. Want ja, als je schapen hebt en hij vreet je de het op.
0: Ja, daar word je niet blij van.
1: Nee, maar ik hou er niet over op. Was dus op vakantie in Duitsland. Daar heb je ook allemaal wolven. En daar liepen ook de hele tijd allemaal schapen. Ik had het daar nog met Stefan over. Want die hekken zijn niet zo hoog. Ik zei, hoe doen ze dat dan hier?
0: Ja.
1: Neem ze gewoon dat risico? Weet ik echt niet.
0: Ja, het moet ook een beetje in balans zijn natuurlijk. Hè? Want net als met de bever. Er werden op een gegeven moment zoveel bevers kwamen er. Ja, dan moesten ze weer afmaken.
1: Maar de bevers eten alleen bomen. Dus dat is niet zo erg, denk ik.
0: Maar goed, ja, die hebben wel andere schade van zaadicht natuurlijk. Maar...
1: ja, maar geen dodelijke schade.
0: Nee, oké. Okay.
1: Snap je? Dat is nog wel... ja. Verschil.
0: Nou, meningen over de wolf horen het zometeen. Mensen in Warfum, hè? Oké, dat hoor je zo. Maar eerst horen wij Alex Warren.

0: Een hitmachine inmiddels. Alex Warren en Passenger. Hij passeerde in Warffum de Wolf. Onze collega Wouter is daar naartoe en vroeg aan de mensen op straat. Wat vind je ervan dat de Wolf zo dichtbij is?
1: Ja, ik denk dat het voor veel mensen wel heel vervelend is met de boeren enzovoort. Want het schijnt dat hij ook al wat te pakken heeft gehad. Dus ja, dat is vervelend.
2: Maakt u zich voor uzelf nog geen zorgen?
1: Nee. Ik heb drie grote honden. Die zijn, dus ik heb daar geen last van. Nee.
2: Het is toch eigenlijk ook wel een heel mooi dier?
3: Vind je?
2: Zo'n wolf is toch wel bijzonder dat het hier zo rondloopt?
3: Ja, dat is vroeger, hè? In het sprookje van Roodkapje. Nee, ik hou er niet zo van, hoor. Ik ben niet zo avontuurlijk wat dat aan gaat.
4: Dat maakt mij eigenlijk helemaal niks uit.
2: Nee
4: joh, ben je mal. Was ze vroeger ook?
2: Ik ben wel een beetje de enige tot nu toe die gesproken heb die dat vindt.
4: Dat zal best, ja.
2: Merkt u dat vaker?
4: Nou, je wel eens. Jawel. Maar ik hou van dieren en daar kom ik van.
2: Ik heb het idee dat u zich niet zo druk maakt.
4: Nee.
2: Hoe komt dat?
4: Ja, weet ik niet. Gewoon rustig blijven en dan gaat alles goed.
2: En voor mensen die dan bijvoorbeeld schapen en dat soort dieren,
4: ja,
2: buiten hebben lopen?
4: Heel erg. Dat vind ik heel erg. Ja, dat klopt. Maar ja, hoge omheining.
2: Maar geen kogel?
4: Nee, tuurlijk niet. Gewoon vangen en dan, weet ik het, ergens onbewoond eiland.
5: We hebben ook een probleem gehad met vossen. En op een gegeven moment waren er te veel vossen. En die gingen natuurlijk de kippenrennen in. Dus er waren de kippen de klos. En dus ja, op een gegeven moment heb je een keer wat te veel aan dieren. En natuurlijk is het toch altijd zo dat als je ergens te veel van hebt, dan komt er wel weer een andere diersoort die dat als prooi heeft. En ik weet niet of dat bij de wolven is.
2: Die dat zou kunnen veranderen, dat is de mens.
5: Ja, nou, ik denk dat de wolf een beetje hoog in de rangorde zit van dieren. Maar als je nou vogels hebt, dan heb je bijvoorbeeld roofvogels die dan weer muizen of dat. Ik begrijp wat ik bedoel, hè?
2: Maakt u zich geen zorgen dat die wolf hier dan rondloopt voor mensen die bijvoorbeeld dieren hebben?
5: Ja, ik vind het altijd wel zorgelijk. Maar ik lig er niet wakker van.
3: Nou, ik ben er zelf niet zo'n voorstander van, hoor. Ik ben er ook wel een beetje bang voor.
2: Vooral voor uzelf of ook nog meer voor iets anders?
3: Ja, ook voor de dieren en zo. Nee, voor mij mogen ze wel de kogel hebben. Maar dat mag je niet laten zeggen, hè?
2: Ja, heeft u het toch gedaan?
3: Heb ik dan ook toch gedaan, ja.

Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.

0: En dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: 1 minuut over 4:30, het nieuws uit Groningen. Edwin, goedemiddag.
6: Mooi, Erik. Problemen op de spoorlijn tussen Groningen en Leer, amper een dag na de heropening. Er is een aantal treinen uitgevallen. Mogelijk heeft het te maken met een probleem op het Duitse deel van het traject. Dat kan nog voor uitval van andere treinen zorgen, maar dat is nu nog onduidelijk. In geval van uitval worden in ieder geval bussen ingezet. Of de Neder-Saxenlijn er komt, is nog altijd onzeker. Maar mocht die er komen, dan is nu steeds meer duidelijk hoe die lijn eruit komt te zien. ProRail heeft een onderzoek gedaan naar wat wel en niet haalbaar is. En verslaggever Marten Nauta geeft een samenvatting.
7: Ze gaan in ieder geval geen rekening meer houden met een hyperloop bij Veendam. Er komt geen volledig dubbel spoor, dat is ook duidelijk. Dat is dan een optie, hè, die wel in de eerdere plannen stond. Volledig dubbel spoor en met meer dan 160 km per uur rijden. Ook allerlei routes naar Duitsland en de Eemshaven en Delfzijl, extra spoor zou dat dan allemaal zijn, vallen ook allemaal af. En het aanleggen van ondergrondse delen, dus tunnels of verdiepte liggingen bij onder andere Emmen, dat gaat ook niet door. Want dat gaat ook gewoon te veel geld kosten, komt het op neer. Dus eigenlijk zetten ze in op een wat beperktere omvang van die nieuwe Neder-Saxenlijn.
6: De motorrijder die gisteravond gewond raakte bij een ongeval tussen Beerta en Winschoten is een 51-jarige man uit de gemeente Oldambt, meldt de politie. Het slachtoffer raakte van de weg en ging onderuit. Er waren geen anderen bij het ongeval betrokken. De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van zijn verwondingen doet de politie geen mededelingen. De komst van de marinehaven in Emden gaat de regio, dus ook de gemeente Eemstelt, daar vast wat opleveren. Dat verwacht althans burgemeester Ben Visser.
8: Er werd gesproken over 2000 arbeidsplaatsen. Nou ja, dat kan wellicht ook positieve kansen bieden voor onze ondernemers in onze eigen havengebieden. Ik verwacht dat het ook werkzaamheden met zich mee zal brengen in de Eems. Het baggeren, verdiepen, noem al dat soort dingen maar op. Ik verwacht ook veiligheidsmaatregelen aan de Duitse kant. Waar we wellicht ook over nog in overleg zullen moeten als Nederland en Duitsland. Dus ik denk wel dat het een en ander met zich mee zal gaan brengen.
6: Gisteren maakte de Duitse minister van Defensie Boris Pistorius bekend dat de haven begin 2030 klaar moet zijn. En in sportcentrum Kardingen wordt hard gewerkt om de ijsbaan klaar te maken voor het nieuwe schaatsseizoen. Zaterdag moet het ijs gereed zijn voor de eerste rondjes. Maar volgens ijsmeester Jan Schuur wordt het nog wel spannend.
9: Dit is nodig, want we zouden hier eigenlijk vorige week donderdag en vrijdag al kloren hebben. Dus dan gaan we zaterdag en zondag al een beetje body kunnen geven. Maar ja, nou vandoor in Meurdenvaart. Dus die kwam sowieso twee dikke doen te kort. Deur dat we een beetje storing hadden in de machines. En iedere keer uitvallen. En we kregen de temperatuur niet in de vloer. Waar dat gegeven was. Maar we moesten meer naar 8 hebben. En dat kreeg lang niet. Het was meer dan 6 iedere keer.
6: En meer op rtvnoord.nl.
5: Dus eigenlijk...
10: Het geert on.
6: Nou, ja. Zaterdag misschien.
5: Misschien, oké. Dankjewel Edwin. Gaan we nog even naar het weer. Hier is Harma.
11: Vanmiddag is er nog het optrekken van de nevel en mist nog altijd veel bewolkt. Maar storig aan komt de zon op al meer plekken tevoorschijn. Met een zwakke tot matige zuidwest tot noordwestenwind wordt 19 tot 21 graden. Vanochtend en vannacht gaat er op uitgebreide school mist ontstaan met 12 tot 15 graden als minimum. In morgen trekt de mist maar langzaam op. En in de loop van de dag komt de zon erbij. En met een zwakke tot matige zuidoost tot later op de dag noordwestenwind wordt 19 tot 21 graden.
5: Zometeen de lachlijn. Gisteren werd hij niet geraden, dus hoor je de lach straks nog een keer. En als je meedoet, maak je kans op mooie prijzen. En kom erop, zeggen we straks weer tegen jou. Het gaat elke dag weer ergens anders over, maar altijd wel iets typisch Gronings. En wat het vandaag is, dat hoor je zo meteen.
0: Op Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
10: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
14: Bouw- of metaalproject?
15: Staal Digitaal.
14: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
16: Als je collega een hartaanval krijgt...
17: Weet jij dan wat je moet doen? BHV Noord-Nederland uit Bedum leert jouw levens te redden. Met pure praktijkervaring en in kleine groepen. Kijk op bhvnoordnederland.nl.
18: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
19: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas... en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset... en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.

0: Lucy Silvas. Het is alweer 20 jaar geleden dat ze nummer 1 inscoorde samen met Marco Borsato. En daarover gesproken, die krijgen we straks nog. Ik zag hem al staan. Die komt nog voorbij in onze show.
1: Oh ja, oh, dat wist ik allemaal niet.
0: Allebei afzonderlijk van elkaar.
1: Was dat ook dit liedje met Lucy Silvas?
0: Nee, dat was Every Time I
1: Think. Oh ja! Ach, dat vond ik zo leuk. Ja. Ik heb helemaal vergeten, dat nummer.
0: Ik dacht dat het alweer 20 jaar geleden is, hè. Goed, de tijd vliegt voorbij.
1: Ja, hou op.
0: Dat geldt ook voor de lach, want ja, het staat toch alweer een paar dagen. En de meeste uiteenlopende antwoorden hebben we al binnen op deze lach.
1: Is het een man of is het een vrouw? Is het een Groninger of is het geen Groninger? Als je naar onze antwoordenlijst kijkt, zou het iedereen nog kunnen zijn. Maar ja, dat is ook zo. Het zou ook iedereen nog kunnen zijn.
0: Ja.
1: Behalve Harma Boer, Jaap Nienhuis en Victor Vlam.
0: Want die hebben we al fout gerekend.
1: Die hebben we fout gerekend.
0: Dus die zijn het allemaal niet. Het gaat om deze lach. Meer kan ik er ook niet van maken. Ja, ik zou hem al langer kunnen maken, maar...
1: Maken heel snel achter elkaar afspelen.
0: Ja, misschien dat je het dan inderdaad hoort. Nou, als je het weet, 050-318-82. Misschien wil je gewoon even een gokje wagen. Er staat iets op het spel, namelijk onze prachtige Studiogrun muziektegel. En je komt dan in de lijst der winnaars, want je mag je favoriete plaat er ook inzetten. En komt hij dan bij je thuis, dan staat jouw plaatje gewoon mooi bovenaan. En hebben we nog tasjes, peerspoen?
1: Ja. Het is bij mij niet afgemeld, dus geef maar weg.
0: Die geven we dan gewoon weer, die krijg je er gewoon bij. Dus 050-318-288, als jij weet wie hier lacht.

0: Another. Samen met 54 Ultra. En hun hit Talk to You. We spelen de Lachlijn op dinsdagmiddag. En aan de lijn heb ik Fini Stoffers.
1: Goeiedag.
0: Goeiedag, Fini. Mevrouw Stoffers.
1: Hey, oh, mevrouw neemt ze weg, hoor. Dat klinkt als rol.
0: Mag ik gewoon Fini zeggen?
1: Jazeker.
0: Nou, mooi, Fini.
1: Mooi.
0: Hoe is het?
1: Ja, we gaan, hè?
0: Ja. In Gieten, hè?
1: Jo.
0: We hebben nu als volk aan de Lienhaas.
1: Jo.
0: Is al een keer won met dit spel?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nou, nooit.
0: Nou,
1: nee, ik heb wel met pubquiz de maand won.
0: Oh, was toen de maand winnen, hoor? In een café Martini?
1: Jo.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh, wat groot, ja. Dus dan is ook een beetje popkennis.
1: Ja.
0: Ja. en is ook een beetje kennis van onze lach. Herkenst...
1: Ja, ik doe een gok.
0: Dat mag.
1: Gea van Lucas.
0: Gea Hulshof. Hebben wij in ieder geval eens een keer horen lachen, maatje? Gea Hulshof.
2: Nee, en die naam wordt ook heel weinig genoemd.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ik zit op twee, maar ik gok de Gea.
0: Oké. Okay. Dus als het fout is, dan hebben we die meurden weer.
1: Nou, dat weet ik niet.
0: Nou, is het Gea Hulshof?
1: Nee,
0: Fini. Ja, jammer.
1: Ja,
0: nou, wellicht al meurden in.
1: Nou ja, dat weet ik niet, hè.
0: Schiere dag nog, hè.
1: Ja, zo. Hoi, hoi.

0: Monday Undecided. We gaan vandaag weer schimpnamen verzamelen. Dit keer trekken we naar het Hoge Land. Want ja, vroeger had ieder dorp wel een bijnaam voor zijn inwoners. Meestal een bijnaam die niet echt complimenteus was of is. Dus Hoge Land vandaag. Kom jij er vandaan? Hoe worden de inwoners van jouw dorp genoemd? En nog mooier, weet je ook waar die schimpnaam nou precies vandaan komt? Laat maar weten. 050-388-288. Laat een berichtje achter op onze WhatsApp. Of stuur een spraakberichtje. Vinden we ook leuk. Schimpnaam op het Hoge Land dus. Gewoon eerst een vuurtje kieken. Met Janning de Groot.
1: Elke morgen vraag weer pissen. Voor koffie is er al geen cheat.

de groot. De laatste noot, ja, heb je het een beetje te droog? Is een goed advies. Vuurtje kiek, daar word je rustig van, schijnt. Zometeen het nieuws van 5 uur bij eerst George Michael.

0: door Expeditie.
1: Het is de Expeditie Gun Jubileumweek.
2: Dat zijn meer dan 1000 afleveringen.
1: En dat is niet alles.
2: Zo!
1: Want op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een speciale jubileumuitzending.
0: Echt leuk.
1: Expeditie Gun. 10 jaar bij RTV Noord.
3: Ik kan er weinig aan toevoegen.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
7: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
9: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
10: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
10: Social Deal deals die je niet mag missen.
11: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig. En gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het 4e land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dan Gronings Nieuws. Edwin heeft onze hoofdlijnen.
16: Problemen op de spoorlijn tussen Groningen en Leer vandaag. Een aantal treinen viel uit. Voor zover het op dit moment lijkt, zijn die problemen ook voorbij. Een 22-jarige stad Groningen krijgt 100 uur taakstraf voor het aanranden van een studente. De vrouw stapte na een studentenfeest bij het Suikerunieterrein bij de man in de auto en werd daar aangerand. Een voedselbank in onze provincie hebben steeds meer moeite om goed gevulde pakketten samen te stellen. Vooral aan vlees en verse groenten is een tekort.
15: Straks meer Gronings Nieuws om 5:30.
1: Bouw of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist.
0: autospecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
3: Sensatie, spanning en acties, dat is topbasketbal bij Donar. Kom aanstaande dinsdag ook naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Leuven Bears begint om 19:30. Kaarten via donar.nl. Tot Donar!
17: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
18: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
19: Riga!
20: Riga Keukens, daar word je blij van.
21: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
20: Riga Keukens installeert zelf, als een van de weinigen, ook alle benodigde leidingen. Geen gedoe dus.
19: Riga!
20: Riga Keukens, daar word je blij van.
22: Radio Noord.
23: Studio Grun.
22: Met Erik Bad.
23: Schimdame voor Grunnigens op het Hoge Laans. Daar zijn we naar op zoek. En wordt het nu echt herfst? We horen het straks van onze weervrouw. Maar eerst muziek van Marco.

0: Radio Noord. Je hoeft niet naar huis vannacht. Kijk even naar de weg. Is er sprake van de middagspitsmaatje?
1: Er is natuurlijk van alles aan de hand op het spoor. Daar is niks meer aan de hand. Het spoor is vrij. Je kan weer overal doorrijden. Beetje vertraging op de A7 Groningen richting Leek. De hoogte van Westpoort. Een paar kilometer langzaam rijden. Vertraging bedaagt 5 minuten. En natuurlijk toch de N34. Als je bij de N33 de rotonde op wil. 8 minuten vertraging.
0: Oké. En toch een zonnetje erbij, Harma, op dit moment.
2: Ja, zeker. Ja, het is allemaal niet heel veel. Maar bij alle kleine beetje sun ben we blieden natuurlijk op zo'n dag. Ik bedoel, niet dat slecht weer is geweest. Zeker niet. Er ging op dit moment dat buitje die overtrok van in het westen ten noorden van de stad richting het oosten. Er zit op dit moment nog wat bij Wolkenburg in de buurt en nog wat bij Delfzijl. Nou, en dat trekt in oostelijke richting voor en er komen aangedurigens wat meer opklorts. Maar ja, we zitten in een vochtige atmosfeer, dus ja, dat zal vannacht wel een kleine wereld weer gewoon betekenen. Ja, in geleidelijk aan zullen we ook dat hoge druk verder bij ons vandaan trekt en we zullen een lege drukgebied vanaf Frankrijk, Golf van Biscay, dus kan de opkom en tegelijkertijd lege drukgebieden uit zijn noorden van ons, van west naar oost vliegen. Dat maakt het allemaal behoorlijk onstabiel en we gaan ook vanaf nacht over op echt wisselvallig en haast weer. En het tot en met het weekend sowieso en averwege volgende week liekt de trap een tijdelijke verbetering. Ja, het is haast jongens en daar honden we helemaal niks aan. Roodschaal, een half uurtje de zon, voor de rest bleef het eigenlijk toch wel diezig. Op dit moment ook veel bewolkt, 12 kilometer zicht, een zwakke zuid-zuidwest wind en zo'n beetje 19 graden is het worden. En Sibboer een warme dag, 20 graden op de thermometer en de barometer stand tussen 17 millibar. Nou, vanavond en vannacht. Vanavond, nou ja, dat buitje wat op dit moment weg is, er komt eigenlijk niks meer achteraan. Overtouw is wat opklots in vanavond en vannacht gaat er op uitgebreide school mist ontstaan met zo'n 12 tot 15 graden als minimum. Maar ja, dan heb je die mist wel even nodig om de barrel op te lossen of de zon niet dus zien best. En dat gaat niet zomaar, maar in de loop van de dag dus zorg ik wel wat zon met 19 tot 21 graden. En de wind zwakt tot matig uit verschillende richtingen. In de ochtend, in de loop van de ochtend gaat het regen. Donderdag hebben we het zo mat met buien. Overtouw is wat zon. En kijk eens naar die temperatuur. Met een matige tot krachtige noordwestenwind wordt maar 15 graden meer. Vrijdag begint met regen, door ook een aantal buien. De wind zit in het zuidwesten. Dat brengt toch weer een beetje wind qua temperatuur. 17 graden, maar wel een harde wind langs de kust. En zaterdag zondag wisselvallig. Regenmatig regen en buien. Overtouw is wat zon. Een stevige wind en vattie. 15 groen.
0: Nou, we zijn weer voorbereid.
2: Zo is dat.
0: Trouwens, Harma, wie zit vandaag op Togelaans met schimpnoom? Hebben ze bij die in Noordbruik ook een schimpnoom? Was dat toevallig?
2: Wie ben Worrelkop.
0: Worrelkop?
2: Ja.
0: Oh, nou, wij waren ook al vast.
2: Ja.
0: Nou, Harma, dankjewel. Schiroms.

0: al succes met het Bronski Beat, Jimmy Somerville. En ook toen hij overstapte naar deze band, de Communards. Stond 5 weken lang op nummer 1, Don't Leave Me This Way. In 1986, alweer 40 jaar geleden. Ja, de mensen op Togelaan zijn de klos vandaag. Want schimpnamen voor de inwoners.
1: Ja, schimpnamen, dus dan moet je iets verzinnen. Nou, niet iets verzinnen, maar dan moet je even bedenken hoe jij wel genoemd wordt. Ja. Als jij ergens woont. En we hebben toevallig in deze uitzending Hornhuizen natuurlijk al even benoemd. Vanwege de wolf.
0: De wolf, ja, precies.
1: En Warfum. Daar was Wout. Dus we zitten al een beetje in die sfeer. Maar ik dacht ook aan Tienallingen. Vind ik een van de leukste plaatsjes die is.
0: Ja.
1: Geen idee of die ook een bijnaam hebben. Of Den Andel. Leens.
0: Ja, het schijnen boekjes van te zijn, hè? Met al die namen.
1: Er zijn sowieso boekjes van.
0: Ja.
1: En daar mag je het ook gewoon uithalen. Ik heb op dit moment, ik heb sowieso al binnen uit huizen. 2 keer zelfs. Dus daar ga ik sowieso meer over vertellen. En ik heb binnen, even nadenken, had ik ook weer. Eenrum.
0: Eenrum. Oh ja.
1: Menske weer, dus de kinderen wel wie.
0: Oké, dus heb jij ook nog een schimpnaam? Misschien van jezelf, dus inwoner van een bepaald dorp. En jij bent dat zelf. Maar ook hoe jij anderen noemt, hè, van bij jou in de buurt of zo. Van die noemden we vroeger zo en zo. Kortom, schimpnamen, we zijn er heel benieuwd naar. Maar dan met name, daar gaat het vandaag om op Togelaans.
1: Ja, de rest komt vanzelf een keer aan beurt, hoor.
0: Ja, daarom.

0: Wilson op Radio Noord. Ijskoud. Het wordt wel wat koeler de komende dagen, zei Harma. Maar ijskoud is ook een beetje overdreven. De kachel heeft nog nijden aan. Pas Noosje door de maart. En dat is nog fatting door. Straks om 6 uur, Noord vandaag. En het wordt gepresenteerd vandaag door Marcel Nieuweweg. Maar Marcel.
1: Ik ken die klassiekers, Erik. Daar dinsdag in oktober, hè?
0: Ja, ja. Dan is weer de matenkachel weer aan, hè?
1: Wat doen ze eerst van iets koud? Nou, er valt nog wat touw. Dat is nooit helemaal boor. Het is boeten, denk wel 20 graden. Keurboxen, ik heb nog altijd aan de ook. Harma ook leuk, ik. Ja. Maar in Kardingen ben je er helemaal kloorveuren. Nee, scheuvelseizoen. Ze zijn er al drok bezig om de ijsflauwer kloor te krijgen. Maar het is nog wel warm, was het ook al steeds. Dus of dat wel of nooit lukt, van oben en verdoor de beelden van. Ze wilden in elk geval weer geen scheuvel. Door ben ze wel kloorveur. De wolf, veel over te down. Daar hebben we ook veel aandacht voor vernoemd. Verschillende duiden die doodbeten ben. Ja, wat moffen er met. Elk heeft er een mening over. Dat kunnen we daarmee ook horen. Het trein- en trammuseum met een opbouw doen. Heb je nog prullaria of spullen thuis liggen die we wellicht kunnen gebruiken bij ons in het trein- en trammuseum? Nou, kom deze kaart op. En dat heeft wel een hele mooie vondst opleverd. Ook die zucht toe natuurlijk vanopend. En we blikken ook nog even vooruit op de Grunnige Cultuurprijzen. Die worden morgen om uitlangt in het Kielzog in Hoge Zand. En vanopend hebben we een kanshebber in de rubriek Talent. En dan gaan we kennis met Morgen. Kortom, reden genoeg om ook vanopend te kijken naar Noord vandaag.
0: Gewoon dan.

0: Creed High.
1: De 4 mijl.
2: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4 mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
1: 'S middags proef je de sfeer op radio en tv en lees je alle ontwikkelingen in het live blog. 'S avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
2: De 4 mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online.
3: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
4: Cute.
3: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
4: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
5: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
7: 6:01, het laatste nieuws uit Groningen. Mooi, Edwin.
8: Mooi, Erik. Problemen op de spoorlijn tussen Groningen en Leer vandaag. Amper een dag na de heropening. Was een aantal treinen uitgevallen. Had mogelijk te maken met een probleem op het Duitse deel van het traject met een meettrein. Er werden bussen ingezet. Op dit moment lijken alle problemen voorbij. Tegen een 51-jarige man uit Valthermond is een jaar cel geëist voor het mishandelen van zijn dochter. Ook tegen de 45-jarige moeder is een straf geëist, 100 uur werkstraf. De dochter zou ruim een jaar lang zijn mishandeld, bedreigd en gecontroleerd met camera's in huis. Een vriendin van haar zag de mishandeling, belde de politie en zette haar aan om aangifte te doen. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De motorrijder die gisteravond gewond raakte bij een ongeval tussen Beerta en Winschoten is een 51-jarige man uit de gemeente Oldambt, meldt de politie. Het slachtoffer raakte van de weg en ging onderuit. Er waren geen anderen bij het ongeval betrokken. De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van zijn verwondingen doet de politie geen mededelingen. En voedselbanken in onze provincie hebben steeds meer moeite om goed gevulde pakketten samen te stellen. Vooral aan vlees en verse groenten is een tekort. De voedselbanken krijgen die minder van supermarkten. Albert Greven van de voedselbank Veendam verklaart waarom.
9: Deels heeft het te maken met het feit dat heel veel supermarkten hun producten goedkoop aanbieden aan de cliënten. Als je binnenkomt zie je vaak al goedkope producten die tegen een houdbaarheidsdatum aanzitten. Nou, dat is op zich natuurlijk heel leuk voor de cliënten. Alleen iets minder leuk voor de voedselbanken. Want in het verleden waren dat onze producten eigenlijk die we aan konden bieden.
8: Voedselbanken moeten vlees en groenten daardoor steeds vaker bijkopen. Dat gaat weer ten koste van hun financiële reserves. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
7: Dankjewel. Tot besluit het weer met Harma.
10: Vroeger was de veld bewolkt, maar desondanks is het op veel plekken wel een warme dag geworden. Het resultaat was dat er hier en daar een paar buien ontstonden. In Bovenmeidhoezen in Tjuchem is een half uurtje alleen een windhoos voornam. De komende uren wordt allemaal wat rustiger in de atmosfeer. Met vanavond en vannacht op uitgebreide school mist en nevel met 12 tot 15 graden als minimum. In Meun trekt de mist op en laat de zon zich in de loop van de dag zijn. En met een zwakke tot matige zuidoost dat loopt er op de dag noordwestenwind wordt niet 10 tot 21 graden.
11: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar en dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum, al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
12: Zorgeloos zakelijk leasen? Wij geloven dat mobiliteit geen hoofdpijndossier is, maar een versneller van je bedrijf. Vraag vandaag nog maatwerk lease aan bij mhcmobility.nl.
13: MHC Mobility, so leasing to please.
14: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
15: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
16: Bekijk de gerestylede winkel, ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen. Tijdens ons gezellige woonevent op 19 en 11 oktober bij Prummel Interieur in Stadskanaal.

0: Choosing Texas, countryzangeres uit Alabama. En daarvoor hoorde je een countryzangeres uit Almelo, namelijk Ilse de Lange en Puzzle Me. Het was voor ons ook even een beetje puzzelen, want ja, de schipnamen komen ze echt wel uit het Hoogalaan, want die zijn aan de beurt vandaag. En het zijn er nogal wat, hè, dat je binnenkrijgt.
1: Zeker. En we gingen net een beetje zo natuurlijk googlen. En dan zegt AI, krijg je ook zo'n antwoord over mede. Maar dat klopt niet. Dat weet het internet gewoon niet goed genoeg. Het is niet mede. Het uithuizen mede. En dan klopt het wel degelijk. Nee. Ja, nee. Ja, ja. Ido Bruining kwam daarmee. Hij heeft het over meester ketelschieters. En dan in mei als in uithuizen mede inderdaad. Ketelschieters, ja, ik heb het toch even opgezocht. Want hij zei in de koffiepot poepen. Dat spreekt me dan toch aan dat ik denk, ik ga het uitzoeken.
0: Klopt dit allemaal wel?
1: Weet ik niet. Ik kan dat niet terugvinden. Een ketelschieter is wel een smalende term. Voor een, als je niet zo goed bent. Als je ketellapper of koperslager bent. Hele oude beroepen hebben we allemaal niet meer, maar goed. Een echte vakman kan een kapotte ketel netjes repareren. Maar een onervaren klusser die maakt gaten in de ketels. Of hij lapt het zo slordig dat het direct weer stuk gaat. En dat zijn dan ketelschieters. Ja. Maar ik ken poepen en koffie, ik kan het even niet uitbrengen. Dus
0: misschien komt het voor bij Ido en de familie. Daar
1: komen we misschien nog op terug. In Leens, de boeskoolkop. Dat weet ik wel vrij zeker dat ik dat ook een keer in Topo behandeld heb. En boeskool, dat is gewoon witte kool. En het komt daar omdat er veel kool geteeld wordt. Is dus niet per se, het hoeft ook niet echt een schimpnaam te zijn. Om een goede bijnaam te zijn. Nee, nee. Dat wordt dan uiteindelijk vaak zuurkool.
0: Mevrouw Boeskool, die ken ik wel. Die woont ook in de Togelaans.
1: Nou, zie. Dus dat klopt alweer.
0: Volgens mij vervulde Greep Haarlemoer die rol, toch? Van mevrouw Boeskool.
1: Je zegt toch alsof ik het dan weet. Maar voor de vorm zeg ik ja. Nee, dat weet ik niet. Ik neem het van je aan. En we hadden net dus uithuizen mede. Uithuizen ook heel veel genoemd. Het zijn wel echt populaire plekken voor de schimnamen. Erik kwam er al mee. Hij zei Oethoester perenslachters. En zijn overgrootvader, de opa van zijn vader, die hadden ook een slagerij en een paardenslagerij in Uithuizen. Maar B. de Winter, die zegt Oethoester perenvillers. Dus het komt een beetje op hetzelfde neer. De paarden overleven het in ieder geval niet. Hij zegt erbij, in de middeleeuwen hebben de uithuizenaren met de eenrummers, de oerhoesters en de aanrummers, oorlog gehad van waar ligt nou de gemeentegrens. De uithuizenaren wonnen die oorlog. En toen hebben ze alle paarden uit eenrum geslacht. En zo komen ze aan de oerhoester perenvillers, slachtersnaam.
0: Oh, oké.
1: Dat is helemaal niet zo'n mooi verhaal.
0: Nee.
1: We gaan zo naar de chronoloog. Want ik heb hier nog maar één staan over Ayrum. Maar dat laat ik liever even aan Olaf over zo.
0: Ja, want hij is onze expert, hè?
1: Precies.
0: Onze chronoloog. Dus kijk of hij er nog iets zinnigs over kan vertellen. Dat horen we dan zometeen wel. Eerst even muziek op Radio Noord. Een klassieker van de band Fleetwood Mac. Don't Stop. Don't Stop.

0: en Don't Stop. En de mensen thuis ook niet meer te stoppen. De schrimnamen vliegen ons om de oren inmiddels. Ja, mensen komen thuis, die horen het ineens. Oh, schrimnamen, dat word ik ook nog wel aan.
1: Ja, er komen ook nog heel veel nieuwe binnen. Dank daarvoor. Maar we hebben nog ontzettend veel af te handelen. Dus ik hou het even bij waar we waren gebleven. Ik moet even terugkomen op de ketelschieters. Want ik zei poepen en dan komt dat door. Dan denken mensen, dat weet ik ook nog wel. Ja, de ketelschieters, hoe zit dat nou precies? Nou, ik ga geen eenduidig antwoord geven, want ik heb toch nog weer twee verschillende leuke verklaringen ervoor gevonden. Eentje daarvan is de meester ketelschieters. Dat komt omdat ze in Uithuizen al op de po plasten. Deden ze dat in mei nog op de ketel.
0: Oh.
1: Of poepen of wat. Ja. Weet je wel? Dus die liepen toen ook weer achter. Het is altijd natuurlijk iets om aan te geven van ze hebben het daar minder goed dan wij. Dus Uithuizen was al verder, zeg maar, in de ontwikkeling. Of, en dit is een verhaal van de schoonouders van Ido uit een boekje. Een boerin zou zulke slechte koffie voor de arbeiders hebben gemaakt dat een arbeider in die koffieketel heeft gepoept. Dus schiet.
0: Ja.
1: In de ketel schiet.
0: Ik vind beide wel geloofwaardig.
1: Ja, dan noteren we ze gewoon allebei. Ja.
0: Nee, we halen onze expert erin bij. Olaf, mooi.
2: Ja, mooi.
0: Mooi.
2: Ja, het gaat weer over schimpnom. Ja. Dit is allemaal over het hoge land. Nou ja, dan is er ook wel redelijk bekend. Dat zijn de doodstekers. Dat zijn de aanrommers van Zulf. En de glozen tikkers. En eigenlijk zullen die een beetje bieden.

0: Nairam. En Poor hebben ze de volgende dag wel oppakt. Of doordat de bewijs dat het was eigenlijk snijs. Maar ja, die noem doodstekers voor Nairamers, die bleef dan wel bestaan.
1: Ja. Kijk, het was net in boy, hè, dit soort dingen. Ja.
2: Ja, zeker. Ja, nou ja, dat moet je dan maar net eventjes weten.
1: Olaf, bedankt weer.
2: Olaf, bedankt. En we moeten gauw een andere regio doen. En als je nog zelf iets hebt van, goh, doe die van mij eens, hè. Dan kun je dat gewoon doorgeven. En dan zit het straks in, kom maar op.
1: Ja, dus Westerkwartier, Oostgrun, we kennen alle kanen op in onze provincie.
2: Zeker.
1: En ander gewest is ook welkom. Nou, we gaan maar meteen door met ons dagmenu. Want we hebben straks een plaat, die duurt best wel lang.
2: Klopt. Ik heb ook niet, ik heb dus niet van tevoren iets over poepen opgezocht. En dan kom ik bij het dagmenu en dan gaan we toch even over plasseks hebben. En ik kan er niks. Ja, ik kan er ook niks.
1: Er zitten allemaal mensen.
2: Ja, dat heeft nou echt met de dag van vandaag.
1: Oh,
2: ik weet
1: het Groningen Museum zeker.
2: Oh, kijk, jij kent je klassiekers. Altijd zeg ik, hé, weet je nog toen en toen? Allemaal belangrijke geschiedenisdingen, Erik. Zeg, geen idee. Plasseks? Ja hoor, dat weet ik.
1: Dat weet je nog. Dat zit in geheugen gegrift dan, hè?
2: Weet je dan nog een beetje in welke expositie dat was? Nee, ja, god, dat overvraag ik je ook weer. Er was een hele spraakmakende expositie, Serrano. En daarin zat een plasseksfoto. En ik kom hierop omdat vandaag in 1998 directeur Rijn van der Lucht van het Groningen Museum na 2 jaar stopt als directeur zijnde. En het was zijn meest spraakmakende expositie, daar was hij bekend mee. Hij stopt omdat hij trouwens heel ziek is. Dus dat is wel heel sneu.
1: Ja.
2: Hij had 2 jaar eerder Frans Haks opgevolgd. En hij overlijdt niet meteen, want in 2003 wordt hij nog hoofdpresentatie bij het Nederlands Architectuurinstituut, het NAI. Ik ken dat helemaal niet. Zeg ik ook maar even weer eerlijk.
1: Ja. Nou, dat was het nieuws op deze dag in 1998.
2: Ja, en ik heb ook weer een hele sexy plaat uitgezocht erbij.
1: Ja, best wel. Inderdaad. Ik moest even denken, Another Level. Ik begon wel iets te dagen, maar toen ik het nummer hoorde net. Freak Like Me. Oh, dat was wel een knijter van
2: het. Freak Me. Ja, je kent het nummer wel, maar dit is volgens mij een nummer waarvan niemand echt de titel weet.
1: Nee.
2: Toch?
1: Maar leuk om weer te horen.
2: Dat vond ik.
1: En leuk om ook mee aan tafel te gaan. Dus ik zou zeggen, mensen, eet smakelijk allemaal.
2: Fijne avond.
1: Fijne avond en tot morgen. Mooi.

0: Levenslang in Groningen. Een podcast van RTV Noord over levenslang gestraften.
1: Dat zoiets in Groningen kon gebeuren, dat was in die tijd ongekend. En ik vind het nog ongekend.
0: Duik in de meest spraakmakende Groningse moordzaken. Misdaadverslaggever Noor Vloeimans spreekt met oud-rechercheurs, journalisten en wetenschappers over de grens tussen vergelding en vergeving.
2: Je vraagt je toch af wat er met hem aan de hand is.
0: Beluister en bekijk de 8-delige serie Levenslang in Groningen nu via je favoriete podcast-app of rtvnoord.nl.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
9: Ik ook niet.
8: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
10: We kunnen door.
8: Direct door. Allianz Direct.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 6 uur.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Goeiedag. Partycentrum de Schaafsberg. Met Anja.
15: Hoi, met Jeroen. We zijn bezig met een bedrijfsuitje. Kunnen jullie ons daarmee helpen?
14: Natuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op
16: deschaapsberg.nl.
17: Hey, waar
9: Waar was jij?
10: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: Familiefeest of tuinparty? De Schaapsberg.nl.
17: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
18: Voordeelhaartjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht. Voordeelhaartjes.nl.
19: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
18: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
20: Voordeeluitjes.nl. Radio Noord.
21: Vandaag op Noord.
22: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: En we beginnen met de Neder-Saxenlijn. Want of die Neder-Saxenlijn er komt, is nog altijd onzeker. Maar mocht die er komen, dan is nu weer ietsje duidelijker hoe de lijn eruit komt te zien. ProRail heeft namelijk een onderzoek gedaan naar wat wel en niet haalbaar is. Ik ga erover praten met onze treinverslaggever Marten Nauta. Mooi dat je er weer bent, Marten.
3: Hoi.
2: Eerst even voor de duidelijkheid, het oorspronkelijke plan van de Neder-Saxenlijn, wat was dat ook alweer?
3: Ja, de bedoeling van die lijn is dat je uiteindelijk een verbinding krijgt tussen Groningen, Veendam, Stadskanaal, Emmen en dan richting het zuiden, richting Twente en Zwolle. Dus dat je eigenlijk door dat gebied een hele spoorlijn krijgt. Het is nu zo dat je vanuit Groningen wel tot Veendam kan en vanuit Zwolle en Almelo wel tot Emmen. Maar daartussen ligt niks. Daar rijdt wel een bus, maar men wilde graag sporen hebben liggen uiteindelijk. En daar is initiatief toegenomen. Nou ja, en hoe dat spoor eruit komt te zien, als het al lukt, wat je net zegt, daar wordt nu over nagedacht.
2: Ja, en dan komt er zo'n onderzoek en Het is dan een tussenstap met een aantal concrete strepen door verschillende varianten.
3: Ja.
2: Wat gaat nu in ieder geval niet door als die Neder-Saxenlijn er komt?
3: Nou, van alles en nog wat. Ze gaan in ieder geval geen rekening meer houden met een hyperloop bij Veendam. Er komt geen volledig dubbel spoor, dat is ook duidelijk. Dat is dan een optie, hè? Die wel in de eerdere plannen stond. Volledig dubbel spoor en met meer dan 160 km per uur rijden. Dan spreek je al bijna van een hoge snelheidslijn. Nou, dat gaan ze nu officieel niet meer verder onderzoeken, omdat dat gewoon te duur is. Ook allerlei routes naar Duitsland en de Eemshaven en Delfzijl, extra spoor zou dat dan allemaal zijn, vallen ook allemaal af. En het aanleggen van ondergrondse delen, dus tunnels of verdiepte liggingen bij onder andere Emmen, dat gaat ook niet door. Want dat gaat ook gewoon te veel geld kosten. Komt het op neer. Dus eigenlijk zetten ze in op een wat beperktere omvang van die nieuwe Neder-Saxenlijn.
2: Ja, maar dan is er alsnog, dan staat er nog steeds wel een project, toch?
3: Ja, nou ja, kijk, ik sprak er net over met Melle Mulder, dat is de initiatiefnemer van de Neder-Saxenlijn uit Ter Apel. En die, ik zei ook van ja, dit begint te lijken op hoe het spoor in Noord-Nederland, behalve dan de lijn naar Zwolle, maar hoe dat eruit ziet. Veel enkelspoor, waar het moet even dubbelspoor om een trein, twee treinen elkaar te laten passeren, maar voor de rest goedkoper aanleggen. Dan bijvoorbeeld het intercity-spoor richting Assen en Zwolle, wat natuurlijk wel helemaal volledig dubbel is. Zelfs het spoor tussen Groningen en Leeuwarden is niet volledig dubbel spoor. Er zitten heel veel stukken enkel spoor in. Wat best lastig is qua dienstregeling, maar ook een stuk goedkoper is in de aanleg. En daar gaat het dan om.
2: Want dan moet één trein moet dan bijvoorbeeld op een station wachten totdat de andere trein uit de tegenovergestelde richting daar voorbij kan.
3: Dat klopt. En dat kan heel vervelend zijn, want dat kan gewoon heel veel vertraging opleveren als er iets niet goed gaat in de dienstregeling.
2: Ja. Maar met al deze varianten die nu zijn afgevallen, waar een streep door is gezet, blijft het oorspronkelijke plan dus nog wel staan, als ik het goed heb?
3: Het idee om uiteindelijk spoor aan te gaan leggen naar Stadskanaal vanuit Veendam en dus verder richting Emmen, dat is er nog steeds. Ja. Er wordt dus nog steeds op de achtergrond over nagedacht, terwijl de provincie Groningen ondertussen bijvoorbeeld aangeeft van nou, we maken ons wel wat zorgen om de toekomst van die lijn, want een ministerie wil geld schrappen, hè, wil geld halen van de aanleg van nieuwe wegen en nieuwe spoorlijnen naar het onderhoud van bestaand bijvoorbeeld spoor, maar ook bestaande wegen, bestaande bruggen. Minister Karremans van Infrastructuur, die zat daar afgelopen zondag nog bij WNL op zondag over en daar zei hij dit.
4: Over iets minder dan 2 weken maken we bekend wat die totale herprioritering is op het Mobiliteitsfonds. Het Mobiliteitsfonds is het fonds waarmee we alle infrastructurele investeringen doen in Nederland. En daarin hebben Annette Bertrand, staatssecretaris en ik, gezegd vanaf moment 1 toen wij binnenkwamen op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, we gaan het helemaal omgooien. Want hoe we nu prioriteiten stellen is niet goed. Onderhoud en vernieuwing staat eigenlijk nu onderaan het lijstje in plaats van bovenaan. En dat willen we omdraaien. Dus dat gaat prioriteit krijgen. Dat gaat iets betekenen voor nieuwe aanlegprojecten. Ja. Wat dat precies is voor de Neder-Saxenlijn of voor de Lelylijn of voor bepaalde snelwegprojecten die we natuurlijk ook hebben in het land, dat wordt vrijdag over een week allemaal bekend. Daar ga ik nu niet op vooruit lopen.
5: Nou,
4: maar
5: het punt is wel,
4: de prioriteit komt te liggen bij onderhoud en vernieuwing.
5: Dan had u op mijn vraag ook gewoon ja kunnen zeggen.
4: Nee, maar dat is niet het geval.
5: Maar dan klinkt het toch ook als een nee. Als u zegt, ik ga het omdraaien, ik ga eerst onderwijs doen. Sorry jongens. Maar
4: nee, ik ga niet onderwijs doen, onderhoud.
5: Onderhoud doen, excuses, onderwijs ook belangrijk, onderhoud doen.
2: Oké,
3: nou, zo ging het nog even door.
2: Zondagochtend was het ook, hè, vroeg.
3: Precies.
2: Ja. Ja, er is nog heel veel onzeker dus.
3: Ja, klopt. En over 1,5 week, dat wordt echt wel een spannend moment voor de mensen die zich hard maken voor die spoorlijn. En ook voor mensen die in Stadskanaal wonen, bijvoorbeeld Ter Apel. Ja, komt er binnen afzienbare tijd. En afzienbare tijd is nog steeds jaren. Hè. Er wordt echt niet eerder dan 2028 besloten. Als het allemaal zo lijkt zoals het nu gaat. Of die spoorlijn er echt daadwerkelijk komt. En op welke manier die er dan komt. Bijvoorbeeld, welke route heb je tussen Veendam en Stadskanaal? Pak je een route over het oude starttracé, waar nu de stoomtreinen van de start nog rijden? Of neem je een heel andere route? Daar moet allemaal.
2: Dan ook nog wel, het kan 2038 worden of zo, mocht die er ooit komen.
3: Ja, en dat terwijl er mensen is dat kanaal natuurlijk al jaren is beloofd dat er een spoorlijn komt. Maar ja. Goed, die ligt er nog steeds in. Ja, behalve die star. Maar daar ga je niet elke dag mee van op en neer naar je werk, denk ik.
2: Nee. Dus over anderhalf week dan een belangrijke dag.
3: Maar ja, vrijdag.
2: Allemaal. Dat wachten we af. Dan iets wat wel is geslaagd. De Friesenbrücke, ja, daar hebben we hem nog weer even. Want ja. De treinen rijden weer naar Duitsland. Of rijden ze helemaal niet meer?
3: Ja, ze rijden wel, maar okay. Ze rijden lang niet allemaal, zie ik. Ik zag gisteravond al het een en ander uitvallen. Vanmorgen ook weer. Wat er wel rijdt, rijdt met een paar minuten vertraging vaak Duitsland in. Zo goed om even rekening mee te houden, denk ik, als je die kant op gaat.
2: Hoe kan dat dan?
3: Ja, dat weet ik nog niet. Gisterochtend waren er problemen met een trein waar een motor van defect was. En met Arriva heeft toen uitgelegd. Met één motor mogen wij door blijven rijden, want er deed nog één motor dat wel in Nederland. Maar in Duitsland mag dat niet. Wat de problemen nu zijn, dat weet ik niet. Maar als je die kant op wil, zou ik zeker even de reisplanner checken.
2: Hoe blij is de Deutsche Bahn met het huwelijk met Nederland?
3: Dan moet je Deutsche Bahn vragen, denk ik. Ja, dan krijg je wel antwoord op de duur.
2: Martin, bedankt. Tot zover.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: Ja, een wolf heeft afgelopen weekend toegeslagen in Hornhuizen. Bij een veehouderij in het dorp werden in de nacht van vrijdag op zaterdag 2 schapen aangevallen. 1 schaap overleefde de aanval niet. Het andere dier moest later door de dierenarts geëuthaniseerd worden. Dierenarts Margriet Terpstra, wat trof u zaterdagochtend aan?
3: Ja, 2 schapen waarvan 1 schaap dus al overleden was. En dat was ook niet zo gek gezien hoe het eruit zag. Dat zijn echt vreselijke beelden als je daar een keer bij komt en als je dat een keer ziet. En het andere schaap die was ook was een heel stuk vel ergens afgescheurd. En die lag alleen maar heel pijnlijk te zijn en heel sneu te zijn. En die heb ik uiteindelijk ook moeten euthaniseren omdat ik gewoon... wist ook als een wolf zo'n schaap zo gepakt heeft dat die zo is. Dan heeft het geen zin meer om hem te behandelen en om alles weer aan elkaar te hechten. Het is zo geïnfecteerd, dus die heb ik ook moeten laten inslapen. En bovendien trof ik ook de eigenaar natuurlijk aan. Best wel heel verdrietig en ook in schok van dat dit daar kon gebeuren.
2: Ja.
3: En
2: weet u zeker dat het om een wolvenaanval ging?
3: Gezien hoe het eruit zag. Ik heb ook wel eens schapen gezien en moeten euthaniseren van een hondenaanval. Dat is echt anders dan dit van een wolf. Er wordt nog wel onderzoek naar gedaan hoor. Maar de wolf is ook overal daar in de buurt gespot op filmpjes.
2: Ja. Komt u dit nou veel vaker tegen de laatste tijd tijdens uw werk, dat vee slachtoffer wordt van een wolfaanval?
3: Vorig jaar rond dezelfde tijd hebben we dit ook meegemaakt in Hornhuizen. En toen was de schade veel groter, omdat er meer schapen in dat weiland liepen. Want er liepen hier ook maar 2 schapen in het weiland. Op het moment dat er 10 schapen lopen, hadden er veel meer schapen ook gewond geraakt geweest. Dan waren er veel meer gepakt door die wolf. En wij hebben er gelukkig nog niet zoveel mee te maken. Maar in Midden-Drenthe bijvoorbeeld, daar zitten de dierenartsen elke ochtend met spanning aan de telefoon. Wie zal er nu weer bellen voor schapen die geëuthaniseerd moeten worden, omdat er een wolf langs geweest is?
2: En bent u bang dat we dat hier ook gaan krijgen dan?
3: De bosdichtheid in Midden-Drenthe is natuurlijk wel groter dan hier in Groningen. Maar ik begrijp wel richting Holwierde, zeg maar, Oost-Groningen. Daar zit natuurlijk ook nog wel wat meer bos, Westerwolde en zo. Daar vinden ook veel meer wolvenaanvallen plaats. Maar hier in het Lauwersmeergebied zitten dus ook een aantal wolven. En ik weet niet precies hoeveel. Maar er is eigenlijk niemand die dat weet. En wat mijn grootste bezwaar is, dat is ook dat het ook niet vermeld wordt op de website van Bij12 die over deze dingen gaat.
2: Waar pleit u dan voor op dit moment? Want dat doet iets met u als dierenarts, neem ik aan.
3: Ja, dit is het meest rotte wat je moet doen. Want de schapen hebben al geleden. Kijk, als een wolf nou 1 dier zou pakken en helemaal zou opeten. Maar dit lijkt wel alsof ze aan het spelen zijn. En dat is zoveel leed voor die dieren. Gelukkig waren er hier maar 2, maar als het er meer zijn. Dus ja, ik pleit voor in ieder geval voor duidelijkheid. Want deze mensen wisten ook niet dat er wolven in het Lauwersmeergebied zaten. En ik denk dat eigenlijk, de gewone mensen, zeg maar, de andere, ik weet het al meer dan een jaar, maar andere mensen weten dat helemaal niet. En ook als je daar gaat wandelen met een hond bijvoorbeeld, dat is toch best wel een... zou een risico kunnen zijn. Nu nog niet misschien, maar het zou wel kunnen gaan komen. En ik weet ook niet of daar dit jaar jongen geboren zijn. Dat zou je bij Stadsbosbeheer moeten vragen. Die hebben daar vast meer inzicht in. Maar er zitten wolven.
2: Ja.
3: En permanent.
2: Het weten is 1 ding, maar je voorbereiden is natuurlijk dan nog iets anders.
3: Deze mensen hebben bijvoorbeeld gezegd als wij geweten hadden dat er wolven in het Lauwersmeergebied zaten, hadden wij 's nachts de schapen niet buiten gedaan.
2: Dat is een manier om je voor te bereiden, ja. Ja, want we hebben ook inmiddels al wel gezien dat die hekken ook niet altijd helpen, die wolfwerende hekken.
3: Absoluut niet. Nee. Kijk, wolven, als ze honger hebben, dat geldt eigenlijk voor alle mensen en dieren. Als je honger hebt, dan doe je wat. En als er geen ander eten is, en je hoeft alleen maar even een dikke schok te doorstaan om bij je eten te kunnen, dan doe je dat.
2: Ja. U bent hier geen dierarts voor geworden, denk ik, hè?
3: Absoluut niet.
2: Nee. En dat gaat u aan het hart zo te horen.
3: Wat zeg je?
2: En het gaat u aan het hart.
3: Ja, zeker. Je wordt er echt verdrietig van. En gelukkig hebben wij dit nog niet zo vaak gehad. En ik hoop ook echt dat het niet veel vaker, of eigenlijk nooit meer gaat gebeuren natuurlijk. En als er wolven zijn die dit soort dingen vaker doen, dan vind ik gewoon, de wolf heeft wel een overbeschermde status op dit moment. En het is gewoon een roofdier. We moeten niet naïef zijn. Het is een roofdier en ze pakken gewoon dieren. En gelukkig, mensen pakken zal hier in de buurt nog niet zo snel gebeuren. Maar Het is gewoon een gevaarlijk beest. En als ze dit soort dingen vaker doen en het is dezelfde wolf, dan pleit ik ervoor dat die wolf in ieder geval wel ook weggehaald wordt.
2: Dank voor uw verhaal.
3: Goed, graag gedaan.
2: Margriet Terpstra was dat, zei ze, dierenarts in Winsum.

0: door Expeditie.
1: Het is de Expeditie Gun Jubileumweek.
2: Dat zijn meer dan 1000 afleveringen.
1: En dat is niet alles.
2: Zo!
1: Want op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een speciale jubileumuitzending.
0: Echt leuk.
1: Expeditie Gun. 10 jaar bij RTV Noord.
3: Ik kan er weinig aan toevoegen.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: We gaan het hebben over een bron van zorg voor woningcoöperaties en gemeenten in Groningen, namelijk de vleermuis. Het beschermde beestje zorgt voor vertraging bij renovatie- en nieuwbouwprojecten die kan oplopen tot maanden, misschien zelfs jaren. Bij ieder nieuw project is het hopen dat de vleermuis er niet blijkt te wonen. Verslaggever Evels, je hebt de Groningse woningcoöperaties hierover bevraagd. Is die vleermuis nou echt zo'n groot probleem?
3: Ja, toch wel. Ze zeggen natuurlijk wel allemaal direct, we hebben ons aan de wet te houden en de vleermuis is beschermd. Het is heel lang heel slecht gegaan met de vleermuis, namelijk vooral door het landbouwgif. Dus we houden ons eraan. Maar aan de andere kant, als je eenmaal zo'n beestje vindt, dan treedt er een heleboel in werking. Of eigenlijk begint het nog een stap eerder. Je moet eerst op zoek naar zo'n beestje. Eerst onderzoek doen. Dat is al een hele langdurige kwestie. En als je hem dan vindt, ja, dan moet je ook zorgen dat hij of zij daar niet weggejaagd wordt. Dus een vervangende woonruimte vindt. Nou, dat is allemaal ontzettend langdurig proces. Dus het leidt tot vertraging, uitstel, soms zelfs afstel. En Nijenstee bijvoorbeeld, een woningcoöperatie zegt, ja, wij hebben hier in de stad wachttijden van meer dan 5 jaar voor het vinden van een sociale huurwoning. Ja, dan is dat wel moeilijk te verantwoorden. En nou, het andere aspect is natuurlijk de kosten die bij dit alles komen. Groninger Huizen, ook een woningcoöperatie, zegt, ja, het is geld dat we anders zouden gebruiken voor onderhoud of verduurzaming of nieuwbouw. En ja, we kunnen een euro maar 1 keer uitgeven.
2: En eigenlijk zou je dus kunnen zeggen dat elke woningcoöperatie hier wel voorbeelden van heeft.
3: Ja, ze hebben voorbeelden, maar ze hebben het niet. Ze kunnen niet zeggen, nou, het kost ons dit of dat. Want ze registreren dat niet apart. Woonzorg heeft dat wel gedaan op mijn verzoek. En die zeggen, we hebben de afgelopen 5 jaar bijvoorbeeld 196 keer onderzoek moeten doen. Want dan moet je een ecologisch adviesbureau inhuren. Nou, het onderzoek en de maatregelen die daaruit voortkwamen hebben ons meer dan 1 miljoen gekost. En Goud Wonen laat weten, ja, zo'n onderzoek per woning kost €2500. En dat, nou ja, wat ik zei, dan begin je er eigenlijk nog maar mee. En uiteindelijk kan je zo'n woning natuurlijk ook niet verhuren zolang al dat onderzoek loopt. Dus in die zin loop je ook inkomsten mis.
2: Heb je daar nog een voorbeeld van?
3: Er zijn zeker voorbeelden van. De meest opmerkelijke is het voorbeeld in Appingedam aan de George van Saxelaan. Daar staat een flat. Die moest in het kader van de versterking van de wijk op Wierde, want daar staat die flat, worden gesloopt. Maar er zijn meer vleermuizen gevonden. Die zijn nog beschermder dan andere soorten vleermuizen. En daar mag die flat dus niet worden gesloopt. Het moet zelfs worden verwarmd, omdat die vleermuis daarin zit. Die staat daar dus nog waarschijnlijk nog 6 tot 10 jaar lang. En dan pas hebben ze dus voor elkaar om die vleermuis daar vervangende woonruimte te bieden. Het zijn net mensen, als ik het zo zeg. Dus die flat, die wijk kan gewoon niet worden afgerond. Nou, een ander sprekend voorbeeld in Warfum. Daar is een straat waar 4 huizenblokken verduurzaamd moeten worden. Althans, dat wilde Goud Wonen. Maar dat is gewoon niet gelukt, vertelt Anja Kluiter. En zij is de interim bestuurder van Goud Wonen.
4: Ja, er zijn 4 woningen die hebben vloer, gevel, dakisolatie, nieuwe kozijnen gekregen. En 4 woningen, daar kunnen we even nog niks doen in afwachting van nader onderzoek.
5: Dit is wel een tamelijk bizar voorbeeld.
4: Ja, dat klopt. Het ziet er raar uit. 2 om 2 om 2 en de een wel en de ander niet. Maar zo gaat het soms. Dit is de praktijk die we aantreffen. Je weet nooit waar ze zitten. En uit ecologisch onderzoek blijkt dat dan als je van plan bent om een hele straat aan te pakken. En soms moet je pas op de plaats maken.
5: Wat vindt u daarvan?
4: Ja, wij hebben de natuurwet en de flora-faunawet te respecteren als woningcoöperatie. Maar wij vinden het met name vervelend voor onze huurders. Wij hadden natuurlijk graag iedereen deze comfortabele woning willen bieden.
2: Anja Kluiter is interim bestuurder van Goud Wonen. Hoe zou het nou volgens die coöperaties beter kunnen, Eva?
3: Nou, wat ze zeggen is, en dat is deels in de stad Groningen al zo, werken met een generieke ontheffing. Dan kijken ze vooraf, wat zit nou waar aan beesten? In welke wijken? Want het gaat met ook ecologisch onderzoek natuurlijk ook niet alleen om de vleermuis. En dan kan je veel beter in de hele voorbereidingsfase al weten wat er op je afkomt. Dus dat zou helpen. Wat ze zelf kunnen doen, is echt op tijd beginnen. Ecologen raden aan om echt 3 jaar voordat je ergens iets wil doen aan bouwprojecten te beginnen. Omdat een ecologisch onderzoek, dat duurt al 1 jaar. Dus ze moeten langskomen gedurende 1 jaar en elk seizoen om te kijken of de vleermuis daar een functie vindt in een woning. Van de kraamtijd tot aan het overwinteren is mogelijk. Dus dat duurt al 1 jaar. Dus heel erg op tijd beginnen is het devies als ze geen tijd willen verliezen.
2: Verslaggever Wiltshire, dankjewel.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur
0: Vandaag op Noord.
2: Wie straks vanuit Delfzijl over de Eems stuurt, ziet tussen de vrachtschepen en windmolens door misschien wel grijze marineschepen opdoemen. Onze oosterburen gaan namelijk een nieuwe marinehaven bouwen in Emden, pal tegenover Delfzijl. De Duitse minister van Defensie wil de vloot uitbreiden en heeft daarvoor de havenstad Emden aangewezen. Hemelsbreed, amper 20 kilometer bij ons vandaan. En daarom ga ik even bellen met de buurman, burgemeester Ben Visser van de gemeente Eemsdelta. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Gisteren kwam het nieuws naar buiten. Wat was uw allereerste gedachte?
3: Nou, bijzonder. Het was al geruime tijd in de Duitse media geweest dat er sprake was van deze bewegingen, zeg maar, in het gebied bij ons. In de buurt. Dus. Ik dacht, nou, dit is een bijzondere ontwikkeling.
2: U heeft het dus via de media moeten vernemen?
3: Ja, dat klopt. Wij hebben eigenlijk van de buurgemeente geen schriftelijk bericht gekregen. Althans, niet voor zover mij nu bekend is. En ik ben het ook even nagegaan, van hebben wij brieven gehad. Maar dat is niet het geval. Er is ook sprake van een intentieovereenkomst.

0: dat dat proces, en daar ga ik eigenlijk vanuit, nog op een goede manier op gang komt.
1: Ja, u bent dus geen gesprekspartner, echt, dat u aan tafel zit als men het in Duitsland over deze plannen heeft?
0: Nee, wij zijn niet een gesprekspartner aan tafel aan de Duitse kant.
1: Omdat het wel grenswater is, bedoel ik?
0: Ja, zeker. Zeker, het is, er is altijd nog een verschil van inzicht tussen Nederland en Duitsland over waar die grens nou precies ligt. Zelf hanteer ik altijd het principe, de grens verbindt ons. En dat vind ik een mooi principe als buurman-burgemeester.
1: Ja, nou ligt het hemelsbreed zo'n 20 kilometer van elkaar af, Emden en Delfzijl. Wat verwacht u ervan, wat uw gemeente ervan gaat merken?
0: Nou ja, als in onze regio dergelijke grootschalige projecten zeg maar opgestart gaan worden, dan verwacht ik wel dat dat impact gaat hebben. Er werd gesproken over 2000 arbeidsplaatsen. Nou ja, dat kan wellicht ook positieve kansen bieden voor onze ondernemers in onze eigen havengebieden. Ik verwacht dat het ook werkzaamheden met zich mee zal brengen in de Eems. Het baggeren, verdiepen, noem al dat soort dingen maar op. Ik verwacht ook veiligheidsmaatregelen aan de Duitse kant. Waar we wellicht ook over nog in overleg zullen moeten als Nederland en Duitsland. Dus ik denk wel dat het een en ander met zich mee zal gaan brengen.
1: Ja, maar vooral positief dus. Dat is uw insteek nu volgens mij.
0: Nou, in de eerste instantie kijk ik er positief naar. Het is ik denk dat het een mooie ontwikkeling is als er 2000 arbeidsplaatsen in onze regio bij komen. Voor onze maritieme industrie denk ik ook dat het helemaal niet negatief hoeft te zijn.
1: En uw inwoners? Heeft u een beeld van wat uw inwoners daarvan vinden?
0: Nee, dat hebben we niet uitgevraagd of zo, wat dan ook. Want zoals gezegd, wij lezen het ook in de krant. Dus het is niet zo dat wij hier al jaren over in overleg zijn of wat dan ook. Dus we hebben ook nog niet de kans gekregen om dat goed uit te peilen bij onze inwoners. Dus mijn eerste reactie is puur van, het hoeft niet negatief te zijn. Dus,
1: ja. Nou is er vaak wel, wat zeker in deze tijden van oorlog en onrust in de wereld en ook in Europa, bestaan er wat angsten over dit soort militaire havens bijvoorbeeld, dat soort zaken, dat een doelwit kan zijn van een bepaalde partij. Hoe staat u daarin? Bent u ook extra bang dan? Heeft u extra angst nu? U heeft de Eemshaven natuurlijk ook in de buurt?
0: Ja, dat is de buurgemeente natuurlijk, maar ja. We zitten samen in het havenbedrijf. Nee, ik ben niet bang. Ik kijk met vertrouwen naar de toekomst. Dat is, dat heb ik geleerd van mijn vader en moeder en dat probeer ik mijn kinderen ook door te geven. Dus met vertrouwen naar de toekomst kijken. Het is wel zo dat we natuurlijk in een hele onrustige tijd leven, geopolitiek gezien. Maar dan denk ik ook gewoon dat het goed is dat we als Europese en als NAVO-landen ervoor zorgen dat we goed zijn uitgerust. Dus dat we modern materieel hebben, dat we ons ook kunnen verdedigen en dat ook een afschrikwekkende werking heeft. Dat vind ik een positieve ontwikkeling. Tegelijkertijd zeg ik er wel bij, alleen maar investeren in oorlogstuig brengt de mensheid ook niets. En is diplomatie natuurlijk altijd de beste weg om met elkaar tot een vergelijk te komen. Dus ik verlang ook heel erg naar een einde aan die akelige oorlog daar in Oekraïne. Want daar hebben we allemaal niks aan. Maar je moet ook niet naïef zijn. Dus we moeten wel zorgen dat onze krijgsmacht op sterkte is. En dat doet Duitsland ook.
1: Dank u wel, burgemeester Ben Visser van de gemeente Eems-Delta.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
10: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij helpt daarmee ook op wat meer rust op straat.
9: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist, daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio Noord. De avond van Noord.
12: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
4: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al een bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandeling van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
3: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Boka-Savage.
3: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
2: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Maal om Vel van Bees Maal en Alex Lutjeboer.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
3: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
2: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Scholen in Frankrijk blijven deze week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De drie vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. Het weer vannacht opklaringen en het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer, dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar?

0: Aaienbaan.
1: We zijn laatst op stap in de mooiste stad van het noorden van ons land. Na een lange nacht had ik het gehad, ik had er bijna genoeg op van. Maar niet naar huis met een lege maag, dus je raadt al wat ik deed. Ik vraag aan haar of ze met me meegaat en ik zeg, doe maar mee.

0: gratis RTV Noord app. Dit is Radio
1: Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Irma de Vries met het NOS Journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest de Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord.
1: Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Volgens de politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De 3 vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna vooral zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: de veiligheid denk ik dat we maar twee coupletten achter elkaar moeten doen. Even een refreintje overslaan. We gaan door je vallen volgens mij. Oh, Marie Centraal te Greta, Oost-Hogebrug. Wij moesten ooit zo staat jou. En dan ook weer terug.
1: Houd smeugels.
0: Ze stonden op z'n diaper in een dikke sleep. Amrik zei hou in hemelsnaam, kom in op Ikea.
1: Dit is de keer op z'n

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan